0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

stone.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden
2: van een ander. Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn weer bij elkaar. En wie hebben we in de studio, Ben?
3: Nou, wij met z'n vieren. Oh, je moet natuurlijk weten wie dat allemaal zijn.
2: Ja,
3: jij natuurlijk,
2: luisteraars.
3: Anneke de Roe en ik ben van Bommel. Maar we hebben twee fantastische gasten.
2: Ja.
3: Ja, en wat zo bijzonder is van deze gasten, dat is ongeveer het verschil tussen hemel en aarde.
2: Ja.
3: Dan mag je zelf uitmaken waar je bij hoort.
2: Ja, ja. Ja, dat
3: klopt. We hebben hier een oude, dat mag ik wel zeggen, dat is Piet Hardendood. En die is al zo oud dat hij vroeger een andere naam had waarop die dichtte. Namelijk onder de naam van Laantje. Vandaar dichters met een L.
2: Ja.
3: Zal ik zo nog wat over vertellen. En de andere die we hebben, dat is een spoken word, gesproken word. Dichter, weet ik nooit. En dat is zo verschillend van Piet.
2: Deborah met die twee.
3: Denk, nou, dat moeten we gewoon,
2: Debbie Lost,
3: gewoon bij elkaar doen vandaag.
2: Loodsma, toch?
3: Loodsma.
2: Ja, klopt.
3: Ja, Lost, Debbie Lost. Hoe zit dat nou?
4: Ik heet Deborah Loodsma, maar ik sta ook wel onbekend als Debbie Lost.
3: Hoe wil je dat we je hier noemen? Debbie of Deborah? Debbie Lost.
2: Gezellig.
3: Dat is dan lekker vlot, hè, voor een spoken word.
4: Spoken word, artiest.
3: Ja, artiest. Artiest, alsjeblieft.
2: Kijk.
3: Alsjeblieft. Dat gaat verder dan dichter. Hoor je dat, Piet?
5: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja. Noem jij jezelf ook woordartiest? Of woord?
5: Nee, gewoon dichter. Hè,
3: gewoon
5: denk
3: dichter.
5: Ik maar.
3: Ja, goed zo.
2: Hoe noem jij jezelf, Ben?
3: Dichter van liefde en ongemak.
2: Oh ja.
3: Ja, dat is heel simpel. Okay.
2: Ik noem mezelf en poëet.
3: Flutje, Mientje. Daar hebben we vier totaal verschillende personen hier aan tafel zitten.
2: Ja, klopt.
3: Nou, oké. Wat nu? We hebben niks afgesproken van tevoren. We hebben muziek met een L. Oh ja, nog één nieuwtje, ja.
2: We hebben Chris, heel veel
3: Chris,
2: nieuwtjes.
3: Chris, onze stadsdichter, die binnenkort afscheid neemt, die wou eigenlijk ook het programma. Want hij zei, ik heet Belkom en er zitten twee L's in.
2: Oh ja. Ja.
3: Vonden wij niet goed.
2: Hij is al geweest, toch?
3: Ja, joh, zat. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben een heleboel dichtnieuws.
2: We hebben heel veel dichtnieuws, ja.
3: Nou, wie van jullie tweeën zit nou te branden om te beginnen? Dat mag allemaal in deze uitzending. Piet zit te branden. We gaan met Piet beginnen. Jij moet trouwens, Debbie, jij moet het eerste weg straks. Want jij hebt nog iets anders.
4: Ik moet op tijd weg.
5: Dus misschien moet Debbie dan beginnen.
3: Kijk. Piet denkt altijd mee. Misschien moet ik met jou beginnen.
4: Prima.
3: Maar we gaan er wel een beetje door elkaar, hè?
2: Ja.
5: Ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien.
3: Dat is goed, Piet. Je mag in deze uitzending alles doen. Heb je ook gedichten meegenomen van andere dichters met een L?
5: Ja, zeker. Ja, die heb ik je teruggestuurd.
3: Ja, weet ik. De luisteraars wisten dat nog niet. Debbie?
4: Yes?
3: Piet, wij moeten beginnen met jou.
4: Ja.
3: Spoken word. Moeten we dat nog aan de luisteraars uitleggen? Geloof het niet, hè?
4: Geen idee.
3: Ja, nou, probeer maar.
4: Ik weet niet wat de luisteraar weet.
3: Nou, het is gesproken woord, hè?
4: Ja, spoken word is een voordrachtskunst waarbij je inderdaad dicht, maar niet altijd rijmt. Het mag rijmen, maar het moet niet. En het heeft in ieder geval ritme en flow. Het komt uit Amerika, maar het kan in het Nederlands of het Engels of welke taal je dan maar machtig bent. En het is ook een vorm van dichten, inderdaad.
3: Ja, ik vind het wel. Ja. Het gaat lekker op. Je hebt het over flow. Mm-hmm. Ja, lekker. Toek, toek, toek, toek, toek, toek.
4: Als het goed is wel.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat horen we dan wel.
4: Ja. Cool. Yes. Zal ik met een voordracht beginnen?
3: Ja, leuk, zeker. Ik ben benieuwd wat je kiest.
4: Oké, de eerste heet Muziek. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Bonkt in mijn kop. Blaast uit mijn speakers. Bedwelmt mijn emoties. Bevestigt mijn blijdschap. Begraaft mijn verdriet. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Verbreekt de stilte, verbandt de eenzaamheid. Verdrijft de leegte, overdrijft nooit. Overspoelt mijn gedachten. Bewegen, ik moet bewegen, ongecontroleerd bewegen. Wild bewegen, wild dansen, ik wil dansen, springen, bewegen op de beat. Ik zing mee, ik schreeuw lelijk, luid, laaiend, enthousiast, laaiend, luid, lelijk, schreeuw ik mee, zing ik. Dat ene nummer keihard op repeat, de beat, de beat, de beat.
3: Ja. Lekker hoor.
2: Geweldig.
3: Ja. Jij doet het vrij rustig.
4: Mm-hmm.
3: Dat is waarschijnlijk omdat je voor de radio zit. Maar ik heb je wel eens een keer sneller horen tikken. Een beetje rapachtig.
4: Ja, het heeft ook wel elementen van rap in zich.
3: Heeft iets van rap, ja.
4: Dan zonder de muziek en zonder de rijm.
3: Ja, maar dan wij ouder vandaag hebben dan moeite om het bij te houden. Dus ik ben blij dat je het zo doet.
4: Graag gedaan.
3: Ja, wauw. Nou, dat is lekker. Ik zei rap. Dat is wel ook een beetje. Of vind je het niet dat de rap en spoken word...
4: Het heeft overeenkomsten. Ja. En sommige spoken word artiesten doen ook aan rap. En sommige rappers doen ook aan spoken word. Mm-hmm. Rap staat ook voor rhythm and poetry. Ja. Dus het heeft zeker overeenkomsten. Mm-hmm. Alleen spoken word is over het algemeen zonder muziek. Dus gewoon met je stem op een podium. Dus rap is met muziek. En rap rijmt eigenlijk altijd in een vast schema.
3: Okay.
4: En spoken word mag rijmen, maar dat moet niet. En zeker niet in een vast schema.
3: Nee, dat doen we niet op.
2: En binnen rijm heb je dat nou meer in spoken word of in rap?
4: Je hebt het in allebei. Maar het hangt ook af van welk artiest je spreekt en wat diegene gebruikt. Want het is ook wel best wel een vrije vorm spoken word. Er zijn niet hele vastomlijnde regels. Nee. En bij rap zijn die er iets meer. Hoewel regels zegt dat niet tegen de rappers. Want die leven natuurlijk zonder regels.
2: Ja.
4: Die
2: dat
4: leven gewoon hun eigen leven.
3: Dat zeggen ze.
4: Maar ook
3: maar
4: rap,
3: als je dat woord zitten de patronen in.
4: Zeker. Ja. Maar binnen rijm komt ook zeker in rap.
2: En een half rijm.
3: Ja, lekker hoor. Ja, en heel veel herhalingen. Dat is vanwege dat ritme natuurlijk. Ja.
4: Dat is ook wel iets wat ik zelf vaak gebruik. Ja, dus, klopt
3: de beat,
4: helemaal.
3: De beat, op repeat. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, lekker. Inhoudelijk zijn er dan ook niet zoveel vragen over natuurlijk. Hè? Maar het is volkomen helder.
4: Over het algemeen is spoken word niet vaag en abstract, maar heel helder. Het heeft vaak een maatschappelijk thema, dit dan niet toevallig. Want het gaat over muziek en liefhebberij van heel veel mensen. Maar heel vaak heeft het wel een maatschappelijk thema. Gaat het om mensen die hun stem laten horen, terwijl ze dat normaal gesproken niet zo vaak kunnen doen in de maatschappij. Ja. Het is ook vaak een protest of een rebellie tegen de gevestigde orde of tegen discriminatie, racisme enzovoort.
2: Maar het raakt wel.
4: Als het goed is wel.
2: Ja. Juist daardoor, denk ik.
3: Klopt. Want wat ik merk, maar misschien ken ik niet genoeg spoken word gedichten, gaat het altijd ook wel ook over het ik. Hoe je het zelf ervaart.
4: Je heel vaak in spoken word hoort, is dat je het maatschappelijke verbindt met het persoonlijke.
3: Precies.
4: Dus je kaart een maatschappelijk thema aan, een groot iets wat in de maatschappij wat mis is. En het is krachtiger als je dat ook kunt koppelen aan je eigen ervaringen. Dus aan iets wat je zelf hebt meegemaakt.
3: Ja, precies. Ja. En Piet, hoe zit het met dichters? Die verstoppen hun ikje heel vaak. Hè?
5: En dat moet ook voor de lezer zelf invulbaar zijn.
3: Juist.
5: De een kan het andere lezen als de ander. Ja. En dat vind ik dan wel weer het mooie van poëzie. Dat het breed uitgedragen kan worden.
3: Ja. Ja, je kan je eigen interpretatie erin.
5: Je laat dingen open voor de lezer, althans.
3: Ja. Nou, wat je zo vaak ziet bij dichters, Hanneke, is dat ze eigenlijk hun eigen ik helemaal verstoppen en zich net doen alsof ze iemand anders zijn.
5: Dat
2: kan.
5: Dat kan zeker, ja.
2: Maar als je iemand beter kent, dan haal je er soms toch dingen uit dat je zegt dat is hij of zij al.
5: Ja. Iedereen heeft toch wel weer zijn eigen stijl.
2: Heeft zijn eigen stijl.
3: Ja. Wat zijn jouw kenmerken dan, Piet?
5: Wat mijn kenmerken zijn?
3: Ja, je hebt het over je eigen stijl, kom op dan.
5: dat vind ik een lastige vraag.
3: Ja, dat is lastig.
5: Ben, wat zijn jouw kenmerken? Ik heb ook toegankelijke gedichten, maar vaak zijn er ook dingen dat je denkt van waar heeft hij het over?
3: Nou, en ik draai het vaak om hoor, dat ik het over ik heb, maar dan is het heel iemand anders. Zo.
5: Dat kan ook nog.
2: Ik heb nog een vraag aan Debbie. Debbie, is jouw poëzie, rap, spoken word veranderd in de loop der jaren?
4: Zeker. Toen ik kind was ben ik begonnen met eerst met uitvindingen op papier tekenen en vaak dingen die al bestonden. Mm-hmm. Daarna begon ik met het schrijven van gedichten en verhaaltjes. En dat ging over van alles en nog wat, ook over dingen die ik meemaakte. Ik heb een aantal jaren helemaal niks met poëzie of wat dan ook gedaan. Op een gegeven moment heb ik als tiener ook wel bluesliedjes geschreven. Dus dat was vooral ik begrijp de wereld niet, de wereld begrijpt mij niet. Nou ja, daarna een aantal heel wat jaren niks gedaan. En op een gegeven moment begonnen met spoken word. Heel voorzichtig, omdat ik het bewonderde in andere mensen. En ja, wat dingen opgeschreven die eigenlijk nog nergens op leken. En op een gegeven moment werd ik... Ja. En ik ben ook met stand-up comedy begonnen. Dus heel veel met de humor zonder poëzie. En op een gegeven moment vroegen mensen op werk wel eens van, nou, kun je een voordracht houden of kun je afscheid van iemand, kun jij daar iets over zeggen? Mm-hmm. En dat begon op een gegeven moment steeds meer op spoken word te lijken, omdat ik dat gewoon heel mooi vond, een mooie vorm. Dus is het veranderd? Ja. Gewoon omdat ik zelf verander, omdat mijn leven verandert. Ook de thema's waar ik over dicht of waar ik spoken word over maak, die veranderen. Ja, absoluut. Mm. En wat ik nu ook wel doe, ik doe spoken word in mijn vrije tijd als hobby. En dan heb ik het vooral over persoonlijke thema's, over dingen die ik mooi vind of waar ik boos over ben of dat soort zaken. Maar ik doe het ook wel voor werk en dan vat ik een bijeenkomst samen in spoken word.
3: Goed.
5: Ah, leuk.
3: Dat is grappig.
2: Wil je iets zeggen over je werk?
4: Nou, mijn hoofdtaak is, ik ben speechschrijver voor een burgemeester en wethouders. En dat doe ik ook als freelancer. Verder ben ik dagvoorzitter, dus host. En ik maak de spoken word voordrachten. Je hebt tegenwoordig wel eens bij congressen en bijeenkomsten van die mensen die met een tekening iets samenvatten of met een lied. En dat doe ik in spoken word. Dus dat kan over de omgevingswet gaan. Nou, hoe saai kun je het bedenken. Maar dat kan ook over de jeugdzorg gaan. En dan kan ik heel gepassioneerd een fantastische spoken word maken. Tenminste, ja, dat hoop ik dan. Ja. Over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat.
3: Dus jij bent iemand die eigenlijk dubbel werkt. Je bent bezig met je werk en tegelijkertijd ben je bezig om een spoken word gedicht te maken.
4: Klopt. Ja, absoluut. Ja.
3: Lekker energievol.
4: Nou ja, ik mag doen waar ik passie voor heb. En dat mag ik ook, daar mag ik ook mijn werk van maken. Nou, dat is een hele grote luxe.
3: Ja. Bij welke gemeente mag dat? Dat is wel heel bijzonder.
4: Bij de gemeente Deventer.
3: Ja, kijk al.
4: Dat is aan de andere kant van het land.
3: Ja,
4: ik kom een beetje, ben geboren oorspronkelijk in de Achterhoek. Mm-hmm. En ik werk voornamelijk thuis achter mijn laptop. Natuurlijk ga ik ook die kant op om die fantastische stad beter te leren kennen. En om mensen te spreken. Ja. Het is een kleine part-time baan voor, ook voor het vaste inkomen, zeg maar.
3: Ja,
4: maar ik heb het heel erg in mijn zin. Ja, ik heb heel veel vrijheid ook.
2: Hobby en werk tegelijk.
4: Absoluut.
3: Ja, we zijn een kwartiertje onderweg al. Zo snel gaat dat. Het is hartstikke fijn. Maar nou even een stukje muziek.
2: Zeker.

0: Ja, dat was Eminem met Lose Yourself. Ook een boodschap.
1: Zeker.
0: En helend.
1: Ja.
0: Ja, het raakt mij. En jou ook, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, Ben. Jij wilde iets zeggen.
2: Nou, eigenlijk zeg ik. Er zit er eentje bij. Die Debbie heeft ingeleverd van tevoren. Daar ben ik ontzettend opgewonden van. En kwaad word ik daarvan. En dat komt omdat, volgens mij, is ze zelf ook kwaad. Klopt dat?
1: Dat klopt.
2: Ja, hè?
1: Zal ik me gewoon...
2: Laat er maar eens horen hoe kwaad je bent, ja.
1: Oké, deze voordracht heet Kelly K. Of Kelly K. Ik las een bericht op Facebook. Ja, ik weet het. Facebook is uit, maar ik ben oud. Dus ik heb Facebook. En ik las dus een bericht op Facebook. Het was een comment van een zekere Kelly K. Onder een foto van de Gay Pride. Een foto van schaars geklede mannen dansend op een boot. Ze hadden leren pakjes aan. Kelly's K schreef... Als je homo wil zijn, dikke prima, van mij mag je. Maar wrijf je homo gedoe niet in mijn gezicht. Daar zit ik dus echt niet op te wachten. Hashtag Getver, hashtag flikker op. Nou Kelly K, wat een haat Kelly K. Wat doe je kut Kelly K, ga uit de weg Kelly K. Flikker op Kelly K, blijf uit mijn buurt Kelly K. Want als jij dicht bij mij komt Kelly K, then I'm gonna come on strong and sit on your face. Bring it on, hashtag lekker, hashtag flikker op.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Ja. Yeah, Jeroen. Wow.
1: That's it.
2: Ik vind dit geweldig.
0: Ik vind het ook geweldig. Ja. Woede spreekt er en de terechtheid.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Nou ja, is dat een woord, terechtheid?
1: In poëzie, dichterlijke
2: vanaf
1: vrijheid.
2: Vanaf nu wel. Jij mag.
0: Terechtheid.
1: Ja. Ja. Dichterlijke vrijheid mag alles.
2: Ik zag dat je hem ook in Engels had gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Omdat ik ging een keertje spontaan optreden bij de Poetry Circle in Oxford. Waar ik toevallig was voor een speechschrijverconferentie. Ja. En hadden ze een dichtavond. Dan kon ik natuurlijk niet Kelly K in het Nederlands voordragen.
2: Nee.
1: Zou kunnen. Kunnen ze het ritme horen.
2: Zullen we het in het Engels aan
0: kunnen
2: doen?
0: Het is net als bij Eminem. Het begint heel lief.
2: Ja.
0: Het is observatie. Ja. En dan word je meegezogen. Ja, en dan...
2: Facebook. Een soort afvoerputje van de maatschappij. En hup, daar komt hij. Ja, iedereen flikkert daar maar wat op.
0: Ja, op X tegenwoordig ook.
2: Ja, ook zo. Is dat
0: nou,
2: ook zo.
1: Oké, in het Engels heb ik hem Kelsey K genoemd. Omdat die naam wat vaker voorkomt in Engeland dan Kelly. Dus Kelsey K on Facebook. I read a comment on Facebook. Yes, I know. Facebook is out, but I am old. So I've got Facebook. And I happened to read a comment on Facebook. It was a comment written by someone named Kelsey K. Under a picture of the gay pride. A picture of a couple of scantily dressed men with leather outfits on whilst dancing on a boat. Kelsey K wrote, If you want to be gay, that's just fine with me. I'm all for that, but please don't rub your gayness in my face. I don't like that at all. Hashtag fuck off. Hashtag filthy. Well, Kelsey K, why so hateful, Kelsey K? Why so intolerant, Kelsey K? Stay away from me, Kelsey K, because if... If you come close to me, Kelsey K, then I'm gonna come on strong and sit on your face, Kelsey K. Hashtag fuck off. Hashtag filthy.
2: Wraak.
0: Ja, nog beter. En weet je wat zo mooi is? Boot en rood.
1: Ja, toch rijm af en toe.
2: Ja, toch wel.
0: Vind ik dan weer grappig.
1: Ja.
2: Nou ja, het is op het ogenblik zo dat er een soort reactie komt op de vrijheid van hoe iedereen wil zijn. Je ziet aan allerlei kanten dat er meer bezwaren tegenkomen.
0: Ja, alsof de maatschappij weer aan het verpreutsen is.
2: Aan het verrechtsen.
1: Dat is ook
2: wel eens, ja. Dat is ongelooflijk, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb eigenlijk twee communities in Gouda. Ik woon in Moordrecht sinds 5 jaar. Mm-hmm. Maar ik ben vooral georiënteerd op Gouda, omdat het natuurlijk een geweldige stad is met heel erg leuke mensen. En een mooie mooie radiostation en zo.
2: Ja, goed.
1: Even kijken. Maar ik ben dus vooral georiënteerd op Gouda. Maar ik heb daar twee communities. De dichterscommunity. Ik ben een keer bij Dichters op Donderdag binnengewandeld. Of ik zag een berichtje in de krant.
2: Ja.
1: En niet meer weggegaan eigenlijk.
2: Nee, nee.
1: En de andere is de Regenboogalliantie Gouda.
2: Ja.
1: Voor de queer community waar ik zelf toe behoor. En dat is heel fijn omdat ik me daar heel erg thuis voel. Maar in de maatschappij is het af en toe best wel afzien voor mensen.
2: Ik zou je vertellen, ik had het laatste gesprek met iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Mm-hmm. Want je hebt het over regenboog. En bij de chocoladefabriek, daar is een oversteekplaats in kleur.
1: De regenboogzebra.
2: En die zei, ja, moet ik daar nou mee geconfronteerd worden? Dus dat is precies zo'n verhaal.
1: Ja, dat is het argument van heel veel mensen. Je mag best gay zijn, maar je mag niet...
2: Je mag het niet laten zien.
1: Of je moet het... Houd maar een beetje rustig, wees gewoon jezelf. En don't put it in our face. Ja.
2: Nou,
1: maar we zijn er nou eenmaal en we zijn in your face en we mogen bestaan. En ik wil niemand iets opdringen. Ik wil je ook niet bekeren.
2: Nee.
1: Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ja. That's it. En verder mag iedereen zijn wat hij zelf wil.
2: Exact, en daar gaat het om. Kijk eens eventjes. Op dat moment komt Arjan binnen.
0: Met een regenboogvlag.
2: Ja,
1: ook hier thuis bij Radio Gouwestad.
0: Debbie's handen gedrukt. Ja, dat zien jullie niet, luisteraars. Maar dat is gewoon een heel mooi gebaar.
1: Ja, alle kleuren.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, dat is oké. Nou, goed. Prima. Ja, dan hebben we dat onderdeel gehad. Dan hebben we gelijk eens even verteld hoe wij erover denken. Je hebt er nog één.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: En dan gaan we even naar het dichtnieuws. Anneke?
0: Ja,
2: goed.
0: Oké. Prima.
1: Ja. De laatste heet Spoken. Ik heb spoken in mijn kop. Daarom doe ik aan spoken word. Ik laat mijn gedachten en gevoelens hun gang gaan. Ik geef mijn angsten en onzekerheden de vrije loop. Ik geef de spoken in mijn kop een stem. Een stem in de vorm van spoken word. Zodat de spoken in mijn kop geen loopje met me nemen. Zodat de spoken in mijn kop zich niet verstoppen en wegblijven en gaan etteren en gaan sudderen en gaan broeien totdat de bom barst. Boom! Nee, eruit! Freedom! Die spoken in mijn kop moeten eruit, zodat ik rust krijg. Ik heb spoken in mijn kop. Vannacht werd ik wakker. Wakker van een mug. En toen kon ik niet meer slapen vanwege een olifant. Een klein probleem werd levensgroot in mijn gedachten. Slapeloze nachten. Ik heb spoken in mijn kop. Ik heb zorgen. Ik heb rode gedachten. Ik heb stress. Ik kan niet slapen van die spoken in mijn kop. Maar als ik de spoken in mijn kop een stem geef, wanneer ik de spoken in mijn kop vrij laat, zich uit laat spreken, laat me even uitspreken, ja? Dan worden de spoken in mijn kop woorden, taal, tekst, ritme, flow en soms ook rijm. Dan moet het zo zijn. Ik laat mijn spoken spreken. Ik laat mijn spoken lachen, gieren, brullen. Ik laat mijn spoken dansen op de maat en uit de maat. Mijn spoken worden mijn vrienden. Mijn spoken worden mijn taal. Mijn spoken geven mijn vrijheid. Mijn spoken krijgen vorm in spoken word.
0: Geweldig.
2: Ja,
3: ja, prachtig.
1: Dank jullie wel.
0: Zo. Ik kan weer slapen.
1: Toch wel.
0: Ik ga dit gewoon zeggen. Ja. Okay. Hardop, als ik spoken in mijn hoofd heb.
1: Dan maak je ervan zelf spontaan een spoken word van, wie weet.
2: Ja, dat vind ik wel leuk hoor, spoken in mijn hoofd. Daar kan ik al mee. Ja, ja. Het leidt in ieder geval tot gedichten.
1: Ja.
2: Ja, okay. Ja. Ja, ja, en dat is, ja, dat heb je. De verleiding is dan groot om te vragen welke spoken zijn het allemaal. Dat ga ik niet doen. Ik ga je alleen vertellen dat ik nieuwsgierig ben. Want iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen spoken, Piet, klopt dat? Heb jij spoken?
3: Dat kun je wel stellen, ja. Ja, met enige regelmaat.
2: Ja, alsjeblieft. Ja. We zijn net mensen. Nou.
0: Ja. Het kan al helpen om te denken aan al die mensen die ook spoken in hun hoofd hebben, als je daar zo aan het spoken bent.
2: Ja, nou denk je aan mensen die een echt groot probleem hebben.
0: Weet ik niet.
3: Het is wel afhankelijk van wat je meemaakt, ja.
0: De mug wordt een olifant, zegt Debbie.
2: Ja,
0: dus,
2: dat is niet mis.
1: Ja, het kan helpen dat je beseft dat ook andere mensen spoken in hun kop hebben of met zorgen zitten. Ja. En dat je niet de enige bent. Ja.
2: Ik ga vanmiddag aan mijn Ellie en mijn vrouw vragen welke spoken zij in haar hoofd heeft.
0: Heb je het daar nooit over gehad?
2: Nee, ik denk als ze dat wil vertellen, dan wil ik graag luisteren. Maar, ja.
1: Wandel jij wel eens rond in het hoofd van Ellie?
2: Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ja, ja. Misschien wel zeer tot haar ergernis, maar ik weet zeker dat dat zo is. Ja. En dat is omgekeerd overigens ook, maar dan zonder ergernis natuurlijk. Ja.
1: Het enige juiste antwoord.
2: Ja. Ja.
1: Goed gedaan, man.
2: Ja, ik ga het er straks even met haar over hebben, dat begrijp je wel. Yes. Want ze luistert ook vandaag. We doen nog even een stukje muziek en dan gaan we naar het dichtnieuws.

0: Waar luisterden we naar, Debbie?
1: Naar de Lemonheads.
0: Oh.
1: Met een L.
0: Ja. Ja. Dat past heel goed, hè?
2: Alweer die L. Ja.
1: Lastig.
0: En nu het lichtnieuws of het dichtnieuws?
2: Ja. Nou, waar we dan mee moeten beginnen, Anneke, dat is op 7 oktober. Want dan komen de zomerdichters weer bij elkaar.
0: Echt waar?
2: Op een woensdag, zoals altijd, één keer in de maand. 7 oktober, dat is de tweede woensdag, geloof ik, in de maand. En dat gaat dan in de Zoutman gebeuren. Je kan daar gewoon naartoe. Je betaalt 5 gulden, euro, sorry. Om, ik ben oud. 5 euro om, voor de zaal, voor de zaalhuur. Koffie, thee en zo, lekkers erbij. En het thema is deze keer, ja, het is echt waar, zotheid.
0: Ja, ik heb het gezien. Ja. Hartstikke leuk.
2: En jij weet wat er op 8 oktober gebeurt.
0: Op 8 oktober?
2: Ja.
0: Ik weet nergens van.
2: Dat is de dichters op donderdag.
0: Oh, de dichters. Daar hebben we een persbericht over gehad.
2: Ja, en het thema is was.
0: Was.
2: Ja, en daar was een
0: als
2: plaatje bij van een hangende was.
0: Ja, de was.
2: Maar ja, ik wil ook het over een wasknijper
0: hebben. Wat was. Ik heb een gedicht. Ja. Wat was.
2: Ja. Neem maar mee.
0: Okay. Ik weet niet of ik ga, maar...
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Maar er was ook nieuws, want Jeffrey neemt de organisatie over.
2: Ja. Ja.
0: Chris heeft dat heel lang gedaan. Samen met Marcel van der Toren. Ja. Maya Edman met Hanneke Leroux. En toen met Jeffrey. En nu is Jeffrey de organisator.
2: Ja, prima. Ja.
0: Zeker.
2: Dan gaat dat dus op zijn eentje doen.
0: Geen idee.
2: Oh, je weet, dan gaan we hem vragen. Toch?
0: We gaan het hem vragen.
2: Ja, of hij nog hulp nodig heeft.
0: En wat komt er dan? Zitten we dan op Zotte Zaterdag op 17
2: nee,
0: oktober?
2: Nee, dan zitten we eerst nog bij een proeverij op 14 oktober.
0: En
2: dat is van de
0: Gazierenschool.
2: Dat is ook in de Zoutman. In dat buurthuis. En dat gaat over poëzie en schilderkunst. Zoals wij dichters oneerbiedig zeggen. Een praatje bij een plaatje.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Dat is leuk.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen dat er nog plaats is.
0: En waar kunnen mensen dat allemaal opzoeken? Op de site van de dichterschool?
2: Ja, de site van de Goudse
0: Dichterschool. Gouda in Toets. En dan kom je vanzelf op de site en dan zie je alles.
2: Bij proeverijen. Ja. Nou, dan hebben we jou Zotte Zaterdag waar je het over hebt. En dan lopen wij weer in... Wat is middeleeuwse kleren?
0: Middeleeuwse kleding. Ja. En volgens mij heeft het best wel voeten in de aarde gehad dat die Zotte Zaterdag doorging. Want er zit een hele nieuwe organisatie achter. En we starten ook dit keer niet bij de Garenspinnerij, maar bij de speelwinkel met de optocht. En ja, er gaat iets met dichters gebeuren. Daar weet jij meer van dan ik.
2: Ja, er zijn 4 of 5 dichters. Dat is nog helemaal onduidelijk. En die dichten bij het gebouw van Artilegie. Als het mooi weer is, staan we buiten met microfoon. En anders zitten we of staan we
0: prachtig
2: binnen.
0: Gebouw. En wat is het thema?
2: Nou ja.
0: Jezus. Was?
2: Ja, alles wat mooi is, kost moeite. Dat is een uitspraak van Erasmus. En dat wist ik niet. Omdat ik veel van Erasmus weet. Dus ik heb een hekeldicht daarover geschreven.
0: Ja, wat is mooi bijvoorbeeld.
2: En ik kreeg daar de reactie van de organisatie op. Ja, ieder zijn eigen mening. Maar goed, dat is natuurlijk zo. Ja, het is natuurlijk, dat vind ik allemaal onzin. Een mooie vrouw kost helemaal geen moeite. Die is gewoon mooi.
1: Ieder zijn mening.
2: Ja.
0: Wat zei Luce Baer ook alweer? Alles van waarde is
2: weerloos. Ja, dat is wat anders.
0: En die had ook een L, hè, Luce Baer. Alles van waarde
2: ja,
0: is weerloos.
2: Ja, ik heb een gedicht van hem bij me, maar ik weet niet of we daar op toe komen.
0: Ja, en dan? Wat gebeurt er dan allemaal nog?
2: Nou, dat vind ik kiezing van de stad. Die coachavond nog. Hè? Als je coach bent, dan kom je naar die coachavonds in de stad. Maar dat is alleen voor coaches.
0: Dat is niet voor de luisteraars.
2: Nee,
0: of ze moeten coachen.
2: Niet vertellen. Ja. En dan krijgen we de verkiezingen van de stadsdichter op 30 oktober. Dat is op een vrijdag.
0: Ja. In de Garens

0: dus ik begrijp dat jij. Nou, ga door. Nou, de 30ste.
1: Nee. Nou ja, jij had nog iets. Op 11 december heb ik gehoord.
0: Nou, heel Gouda heeft iets op 11 december. Want dan is het weer Gouda bij Kaarslicht. Ja. En dan komen de dichters dit keer niet in de Keizerstraat, maar in de Mendeville Academie. Dat is de oude muziekschool op de Westhaven. Prachtig gebouw. Daar mogen de dichters komen dichten 's avonds. En dan mogen 's middags leerlingen van de middelbare scholen komen dichten. En Debbie en ik en nog een aantal dichters zetten ons weer in voor poëzieworkshops op de middelbare scholen. Die gaan binnenkort van start, zodat er weer banners in de stad komen en aanzichtkaarten met al die teksten van die jonge dichters. Ze mogen ook voorkomen dragen. En welke scholen doen er mee? Juvetta, GSG, Goudse Waarde en Antonius Mavo XL.
1: XL.
0: En misschien de Mendeville, maar daar heb ik nog geen antwoord op.
1: Ja, dat is ook een school, hè?
0: Dat is voor hoogbegaafden een academie. Of iets. Het is geen middelbare school.
1: Nee. Nou, we zullen zien.
0: We zullen zien. Maar vind je het geen prachtig initiatief?
1: Ja, compliment.
0: Dat was het.
1: Het is toch geen doorlopend programma? Het is toch geen nieuw initiatief?
0: Dat is zo. Nee. Het initiatief van
1: gewoon,
0: een initiatief.
1: Wij doen dat gewoon al jaren. Debbie, treed je ook op in Mandeville?
2: Ik treed ook al bij de kaarsjesavond.
1: Ja, dan zien we elkaar.
2: Gezellig.
1: Ja, zeker. Nou, geen nieuws meer?
0: Ik ben uitgenieuwst.
1: Uitgenieuwst. Nou, weet je wat? Dan denken we nu dat wij Pieters heel veel aandacht gaan geven.
0: Dat kan.
1: We gaan nou eens met te vertellen waarom jij Laantje heette vroeger. En niet gewoon Piet Hardendood.
3: Ja. Ik had ooit zelf een website opgezet, Dichterskring. Volgens mij heb jij er ook nog een poosje op gezeten. En die website was bedoeld om van elkaar te leren. Dus gedicht lezen, commentaar geven. Nou, leuk idee wellicht, maar dat werkte niet altijd. Het commentaar geven was niet altijd even netjes.
0: Uh-oh.
3: En er waren natuurlijk ook mensen die niks konden hebben. En als moderator van die website zat je daar dan tussenin.
1: Ja.
3: Dus toen dacht ik moet er tussenuit, maar ik wil eigenlijk toch ook wel graag zelf meedoen.
1: Mm.
3: En toen ben ik op die site gegaan als Laantje.
1: Ja.
3: En dat Laantje dat komt weg bij de naam van mijn moeder, die heette Van der Laan.
1: Aha.
3: Dus op die manier is dat ontstaan. En toen ontstonden er gedichten uit een verbeeld Laantje.
1: Ja.
3: Want ik woonde helemaal niet in een Laantje.
1: Nou, ik heb een bundel van je gezien, daar komt het woord Laantje meer dan 30 keer voor.
3: Jawel, toen wel. Ja. Maar ik woonde dus zelf niet fysiek in een Laan.
1: Ja.
3: Maar het was een verbeeld Laantje. En dus er stonden dus gedichten vanuit dat Laantje. Maar dat was allemaal een hoop verbeelding.
1: Je hebt een aardige verbeelding.
3: Ja.
1: Ik moet ook zeggen dat als ik die dingen lees, dat ik ook wel Laantjes zag.
3: Ja, ja.
1: Zo'n laan met bomen bij de kant.
3: Ja, ja. Ja.
0: Ik zag soms een hele dreef.
3: Dus er was
0: rood werd.
1: Dat is nog mooier.
0: Ja. Nog mooier, ja.
3: Er was in die gedichten een bankje en een oude eik.
1: Ja. Ja,
3: dat waren de twee dingen die vaak in die gedichten voorkwamen.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Ik zie je wel zitten.
3: Ja, dat zag ik mezelf ook wel. Ja.
1: Ja.
3: Dus op die manier is dat ontstaan.
1: Oké. Okay. Janneke, jij hebt vast een voorkeur over wat Piet moet worden.
0: Nou, ik wil eerst aan Piet vragen. Hij heeft zelf een voorkeur. We komen later op mijn voorkeur.
1: Oké. Okay. Dan ben je weer bescheiden.
3: Heb ik zelf een voorkeur voor ik vind die krantenjongen toch wel aardig gedicht.
0: Die is zeker leuk.
1: Krantenjongen.
3: Zal ik die doen?
0: Ja, zeker.
3: De krantenjongen. Gisteren zag ik je nog gaan op de fiets door de laan. Maar dat was gisteren, toen het licht wat door de spaken viel zich hachelijk vergiste. Je gezicht was toen al uit de tijd, vandaag eerder wit als een laken in de ijle wind. Je probeerde te ontwijken, te vluchten, te ontkomen aan de nadering van het gindse. Maar nu vandaag de ochtend zich verslikte, binnen de waarheid van geruchten, schrijf ik het woordje missen. Missen je lach

0: je opgestoken hand, je voetstap door het poortje, de krant bij de buren door de bus geschoven. En je stem. Dag, Lijntje, dag. Ik las gisteren je gedicht toch over die rozen.
1: Afscheid.
0: Afscheid, ja. De krantenjongen was niet meer.
2: Ja. En zo jong nog, of was het een beetje oud man? Ja. Weet je niet. Je weet het niet. Ik heb hier vier bundels voor me liggen. Hè? Want dat moet ik wel even zeggen. De eerste was fragmenten en toen kwamen de lijntjes. Op de rug gezien en gedichten uit het lijntje. Doorkijken van het leven. En de laatste is De Laatste Adem.
0: Ja.
2: En we hebben het alleen over de gedichten die in de lijntjes zitten.
0: Ja, ja, maar de volgorde die je oplost is niet goed.
2: Nee.
0: Maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Ja, ja, weet je. Weet je, hier, ik ga toch een gedicht voordragen voor jou uit fragmenten. Lekker poe. Ja? Moeder, ik kan je niet meer vragen waar de grens van vrijheid ligt. Al weet ik dat ook jij het niet wist. Ooit lag ik samen met het wasgoed op de bleek. Ik moest me schamen, kreeg een prik. Zelfs het gras werd kort gehouden. Vrijheid moet bijeengehaald.
0: Ja.
2: Alsjeblieft. Dat zegt iets over je opvoeding.
0: Jazeker. Ja. Ja.
2: Ik vind het zo mooi. Moeders.
0: Okay. Dank je.
2: Moeders.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Zelfs het gras werd kort gehouden.
2: Ja, prachtig. Hè?
0: Mijn moeder was dominant.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik. Ja. Alles bijeengeharkt.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje dom om nou op de bleek te gaan liggen, hoor. Sorry.
0: Ja. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Lijntje was wel eens dwars, hè?
2: Ja, toch wel.
1: Maar hoe, ik vraag me dan af. Debbie heeft net verteld hoe het bij haar allemaal begon. Hè. Is dat bij jou ook zo, Piet, dat je als jong schrijver en lezer al gedichten maakte? Of dat je heel erg met de kracht van het woord bezig was?
0: Nee, ik ben pas op mijn 59ste begonnen met schrijven.
1: En waarom?
0: Van poëzie.
1: Waarom?
0: Ja, waarom? Dat was een zaak van toeval. En ik was namens de kerk als ouderling bij twee dames op bezoek in het verpleeghuis. En een die was optimistisch onder haar kwaal en anders had te klagen.
2: Mm-hmm.
0: En nou ja. Ik ben niet iemand die dan even met vrome woordjes strooit en het maar afdoet daar. Dus ik vroeg mezelf af toen ik thuis kwam, wat heb ik daar nou gedaan? En dat heb ik op zitten schrijven in dichtvorm. En zo is het begonnen. Een heel apart verhaal eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar daar is het begonnen.
2: Ja.
0: Daar zeiden mensen van, stuur het nou toe naar die mensen en doe er iets mee. Nou. Het is gaan stromen en niet meer opgehouden.
1: Je hebt het naar die mensen toegestuurd.
0: Ja.
1: En hoe was hun reactie?
0: Ja, geweldig gedicht. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Voor degene die blijmoediger mee omging of degene die er een probleem van maakte, zal ik maar zeggen.
0: Die blijmoediger die reageerde ook wat blijmoediger.
2: Ja, ja.
1: En de ander treurig.
2: Ja, ja. Ja, maar ik vraag eigenlijk, is er wat veranderd?
0: Niet ja, dat dus, weet ik niet.
2: Nee. Nou ja, je doet dat niet voor niks.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ja. Ja. Maar zo is dus mijn, op een heel bijzondere manier, mijn poëzie, liefde voor de poëzie ontstaan.
2: Dat is toch een schitterend verhaal.
0: Een vroeger observatie. Schreef ik wel eens een Sinterklaas gedichtje, maar dat was het dan voor die tijd. Hè?
1: Ja. Maar dit is van een heel ander
0: orde.
2: Je zat gelijk op niveau.
0: Nou, kijk, daarna was het niet. Kijk, en dat is natuurlijk nog zo. Niet alles wat je schrijft is goed.
2: Oké.
0: Niet alles wat je schrijft, vind ik zelf.
2: Ja.
0: Ja, ik schrijf wel eens gedichten en dan gooi ik ze later weer weg.
2: Oh. Mm-hmm. Ja. Nee, ik bewaar ook de slechte.
3: Oh.
2: Ja. Dat is zo om me dat voor te houden.
1: En jij, Debbie?
3: Nee, ik schrijf ook wel eens iets waarvan ik denk, dit is prut of het is nog niet af. En dan gaat het of weg
2: dat
3: of later.
2: Dat vind ik optimistisch. Later. Het is nog niet af, hoor je dat, Piet? Ja, dat vind ik een mooie.
3: Maar later nog iets moois.
0: Dan laat het liggen.
2: Ja,
0: ik hou van mooie zinnen en metaforen.
2: Nou, laat maar een gedicht horen waarin dat voorkomt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Weet je wat ook wel aardig is?
2: Nou.
0: Ja, deze. Uit het laantje, dus de gerichte bundel uit het laantje. Werk in uitvoering.
2: Oh ja.
0: Het laantje wordt opgebroken, gaat op de schop. Het vertrouwde pad naar huis breekt mijn gevoelens open. Wie haalt het in zijn hoofd? De klinkers die woord voor woord mijn stappen kenden, nu op een hoop te gooien. De ambachtslieden, ach, ze doen gewoon hun werk. Weten zij veel van mijn rieten? Het kerven van de woorden, diep door steen, vervoegend getekend in het bed van zand. Nu ligt het weken open, te grabbel, voor hen die desondanks zich toch nog wagen in mijn laan, waar ik ze innig had besloten. Nu moet ik weer opnieuw de woorden slaan.
2: Over dubbelzinnig gesproken. Ja. De gelaagdheid bedoel ik.
0: Ja, daar zitten diverse lagen in, ja.
2: Ja. Wil je er iets over vertellen, Piet?
0: Wil je er iets over vertellen? Het is natuurlijk al heel lang geleden dat ik het geschreven heb. Maar ja, het feit dat ze dat zomaar doen, jouw laantje openbreken, alsof ik het zelf ben, dat laantje. Alsof ze mij openbreken.
2: Yep.
0: Alsof ze mijn vertrouwde pad naar huis openen.
1: Dat doet wat met je.
0: Ja, en die klinkers. Ja, dat is ook natuurlijk ook weer gelaagdheid van de klinkers die er liggen. En de klinkers die in je gedicht.
1: Ja.
0: Nou, dat soort gelaagdheid zit erin in dat gedicht.
2: Ja, van welke kant is dat dan? Want kijk, mijn straat wordt overgebroken omdat er een nieuwe leiding wordt gelegd. Dan kan ik zeggen, ja, mijn laantje wordt overgebroken. Dat vind ik niet leuk. Dat vergelijk ik met als iemand mij wat aandoet. Maar je kan ook beginnen met dat iemand mij wat aandoet en dan vervolgens een metafoor bedenkt in het laantje. Dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, dus, ja ik snap ook niet helemaal wat je...
2: Wat was er het eerst? Het laantje of degene die te grazen nam, zal ik maar zeggen?
0: Het laantje was er het eerst.
2: Toch wel?
0: Ja.
2: Ja. En dan toen ben je gaan vergelijken met als iemand jezelf. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Ja. Ja.
0: Het was mijn laantje, mijn verbeeldingslaantje.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hoe kom je erbij om dat af te breken, open te breken, overhoop te gooien?
2: Ja.
0: Hoe kom je erbij?
2: Ja, laat het in je hoofd.
0: Laat maar staat liggen. Er ook, was helemaal nog niet nodig eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Dat is een schitterende metafoor. Ja, ik kijk even naar Anneke. Ik denk, ja, misschien ga jij er ook wat over zeggen. We gaan verder. Jij had een voorkeur.
0: Jij had een voorkeur, zei je voor.
1: Ik heb twee. Maar ik heb ook metgezel.
0: Metgezel, ja.
1: Mag ik dat voorlezen?
0: Ja. Dat mag jij voorlezen, zeker.
1: Ach kind, waarmee zou je je leegte vullen? Met het water van de zee, het strandzand, een kasteel behendig gebouwd, vloedbestendig. Het zou lucht zijn. Ach, waar zou je zoeken en naar wat of wie om die leegte op te vullen? In moeder natuur of vader heelal? Tal van opties, het zou een tijdelijk verhullen zijn. Ook al zou je het zoeken in woorden, in alle hoeken van de taal, er valt geen verhaal te halen. Kom kind, tart de leegte niet langer, wees niet bang, of nog banger, hem te ontmoeten. Leegte, het is vol van ruimte, ruimte om te zijn wie je bent. Je mag hem begroeten, hij behoeft geen nieuwe start, leegte doet geen pijn, is geen ziekte. In de leegte ruist als vuistregel de kracht van het bloedeigen zijn. Als stille mede-metgezel.
2: We laten hem even bezinken. Waarom is dat jouw voorkeur?
0: Ja, wat mooi dat dit jou aanspreekt.
1: Er zit
0: waardoor
1: heel veel in.
0: Ja.
1: Er zit in, ik heb het even opgeschreven, een soort therapeutisch verhaal. In chaos en emotie en pijn, en je leest dit gedicht, dan kom je heel ver. Het is een soort requiem, een niet vergeten van iemand, zit er voor mij ook in. Het delen met anderen wat er in je omgaat, ik vind dat heel knap gedaan. En je geeft taal aan het onbenoembare.
0: Dat is poëzie sowieso, hè?
1: Ja, maar toch?
0: Ja. Ja, nou, ik wil hier eigenlijk niet zo... Het raakt me ook wel dat je dit uitgekozen hebt. Ik weet zo gauw niet waar je hem precies gevonden hebt.
1: Ik heb hem bewaard.
0: Oké, ooit.
1: Je hebt hem ooit op Facebook gezet.
0: Ja, dat kan kloppen.
1: En ik heb hem gekopieerd en geplakt. Dat kan dus ook, hè, met Facebook. Je kan lelijk doen tegen mensen, maar je kan ook iets prachtig vinden en denken, ik haal het eruit en ik zet het in mijn bestanden. Want ik wilde het nog eens lezen. Ja. Dat heb ik ermee gedaan.
0: Ja, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Want het gaat over mijn dierbaar iemand, een van mijn kinderen.
2: Ja.
0: Meer wil ik daar niet over zeggen.
2: Ja, ja. Helder.
1: Duidelijk.
2: Ja. Zo dan laten we stilte vallen om gewoon eventjes dat laten bezinken. Heet dat dan? Ja.
1: Dat mag ook.
2: Wil jij nog eentje kiezen die jij zegt, ja, dat moet iedereen in gouden aan omstreken horen?
0: Nou, ik heb dus ook twee gedichten opgezocht van een dichter met een L, Ruud van der Lubbe.
2: Oh, wat leuk, jongen. Ja. Ja.
0: En ik vind dat eigenlijk fantastisch mooie gedichten, alle twee. Ja. Dus ik ga ze alle twee doen, als dat mag.
2: Ja, dat mag.
0: We weten wie Ruud van der Lubbe is.
2: Ja,
0: kennen hem als medeoprichter van de inmiddels opgeheven popband De Dijk.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Oh, ik dacht dat je die man wilde die de Rijksdag in brand zou hebben gestoken.
1: Heet die ook zo?
2: Ja, nee, ook van der Lubbe.
1: Ja, maar geen Ruud. Ja.
0: Hij heeft een gedicht geschreven dat heet Babel. En dat zal ongetwijfeld zijn. En als je dat gedicht leest, dan snap je dat denk ik ook. Naar het Bijbelse verhaal. Babel.
2: Ja, ja.
0: Gedicht heet ook zo. We konden alles. Lachten om obstakels. Het woord onmogelijk klonk voor een lege zaal. We stapelden Gods wonderen op mirakels. Vooruitgang als de draad van ons verhaal. De loop van een rivier een kwartslag sturen. 10 kilometer boren in de grond. Vanuit de ruimte op je bordje gluren, nog sneller dan geluid de wereld rond. Hotels tot in de wolken, ruimteschilden, vakantie in een digitale stad. We konden alles, deden wat we wilden. Vergaten één klein dingetje, maar wat?
2: Weet je dat ik heel lang heb zitten nadenken over wat dat zou kunnen zijn, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was.
0: Dat is zo.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja.
2: Je krijgt het nooit ideaal, hè, Piet? Je krijgt het nooit ideaal.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Ja?
0: Maar in deze maatschappij, hè, we denken dat we alles kunnen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dachten ze toen in dat verhaal ook.
2: Ja.
1: Dacht, denk het. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Deborah, had jij nog een... Debbie, had jij nog een gedicht van iemand met een L?
3: Nee, ik heb alleen maar een gedicht van mezelf meegemaakt.
2: Heel goed. Ja.
1: En Piet, jij had er nog een.
0: Ja, ik heb er nog een. Alleen de titel al.
2: Bangvlees?
0: Bangvlees.
2: Ja, ja.
1: Oh ja.
2: Ja.
3: Ook van Ruud van der Lubbe? Ook van Ruud van der Lubbe?
0: Ja, ook van Ruud van der Lubbe, ja.
2: Ja.
0: En dat is nou precies de dichterstaak. De toekomsthuiver niet met rijm verbloemen. Maar pissend in de vuurmond van de draak, de gruwelen met naam en toenaam noemen. Spuug het eruit, nooit etter laten pussen. De angel van de angst rot in bang vlees. Zuig zoen die wond schoon met je heetste kussen. De waarheid onder ogen kent geen vrees. De dichter aan de rand van het ravijn doet over hel en afgrond kalm verslag. Hij weet, de toekomst kan nooit erger zijn dan hij in zijn gedichten al verzag.
1: Ik vind het, dit, ik ken het, ik vind het fantastisch.
0: Ja, ik vond het toen ik dat tegenkwam ook fantastisch, ja.
1: Dus dat is een tegengeluid tegen al die spoken.
0: Ja.
1: Wij zijn niet bang, want we zijn dichters.
3: Zo is het.
0: Nou, kijk het in de ogen, hè, dat ook vooral.
1: Precies.
0: En dat heb ik eigenlijk in mijn laatste bundel ook gedaan. Een van de ergste dingen die je als mens kan overkomen, het in de ogen kijken. Van het sterven. Van geliefde. Kijk het maar in de ogen. spuug het maar uit. Dat is de enige manier om, om het te verwerken. Naar mijn idee. Voor een ander is dat anders, hè? Of kan het anders zijn? Maar je moet het in je ogen durven kijken. Willen kijken.
2: Anders heel je nooit.
0: Anders heel je niet.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Weet je wat, ik vind nu... Dit is zo'n moment waarop ik denk... Nou wil ik iets vrolijks. Ik heb een gedicht van, meegenomen van Lubertus Jacobus Zwaanswijk. Weet jullie wie dat is?
1: Het is met een Z, maar goed.
2: Lucebert. Lucebert.
1: Oh, Lucebert, ja. Waar ik net al wat over zei. Ja.
2: Lucebert heeft namelijk een sonnet gemaakt. Dat wil zeggen AB, AB, BC, BC, dan AAB en CCB. Dat gaat zo. Ik, mij, ik, mij. Mij, ik, mij, ik. Ik, ik, mijn, mijn, mijn, ik. Dat is een sonnet.
0: Ja.
2: Er is geen woord tegen in te brengen. Ja. Flauw eigenlijk.
0: Het is, ja.
1: Ja, het is wel een sonnet.
2: Ja, hè? Ja, het is wel een sonnet, ja. Ja. Ik vind het een beetje saai, maar goed.
1: Maar wel subliem.
2: Jij hebt ook een gedicht meegenomen, hè? Van iemand.
1: Ja, ik had ook, maar dat is ook een beetje... weer van het... treurige. Het is een gedicht van Tom Lanoy. Ik zou een bundeltje van Kees Lavertuur meenemen, maar helemaal, dat ligt nog thuis.
2: Oh, ja.
1: Maar dit is van Tom en het heet Het is een magere troost. Het is een magere troost dat alles moet verdwijnen. En ik je hoe dan ook op een keer toch zou moeten missen, bijvoorbeeld door de dood. Ik hou van je, al kunnen we waarschijnlijk niet meer worden wat we vroeger waren of dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer, over waanzin of grote trouw. Ik verlang naar toen, terwijl ik ouder word. Ik denk nog veel aan jou.
2: Ja, maar lief.
1: Ik word ook een dagje ouder.
2: Ja, dat is niet erg.
1: En dan spreekt dat aan.
2: Ik heb nog een provocerende. Ook van Lucebert. Die zei ooit, poëzie is kinderspel, hè? En niet schrikken. Want wat ik nu ga zeggen, dat mag helemaal niet meer tegenwoordig. Want het gedicht heet Er is een grote Norse neger. Ja, er is een grote Norse neger in mij neergedaald die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert er aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij borrelt eerst aan half vermolmde kasten. Dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren. Dat is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting. Nou, zo maken we het weer goed.
3: Nee, dat kan inderdaad niet meer.
2: Dat kan niet meer, hè?
1: Nee, helemaal niet meer.
2: Maar, Debbie, dit is een hartstikke goed gedicht.
3: Gedichttechnisch is het vast een heel goed gedicht, maar het kan niet meer.
2: Oh.
3: Dat zei je goed.
2: Ja, goed, ik heb dat er maar bij gezegd. Maar ik blijf het gewoon goed vinden, omdat het eigenlijk een protest is tegen de blanke
0: overheersing.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Oké. Nou. Goed. Beste mensen, dit was de 90ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad. En we deden Dichters met een L. U hoorde de stemmen van onze gasten, spoken word dichter Debbie Lost en organisator van Wat Poëzie in Waddinxveen, Piet Hardendood en uiteraard ook Hanneke Leroux en Ben van Bommel. Arjo Doelman zit als altijd onzichtbaar en hoorbaar achter het glas met de schuiven en de knoppen, maar kwam even binnen met een mooi gekleurde vlag. En over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast of vanavond al om 10 uur. Leuk hoor, voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. En u weet, dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus, u kunt het nagaan in uw agenda, op zondag 1 november. Dan zijn er dichters met een M aan de beurt. En als u een gedicht van een dichter met een M wilt horen, laat het dan maar aan ons weten. En mail het maar naar mij. BJ van Bommel aan elkaar, @gmail.com. Laat uw voorkeur maar weten. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur en daarna naar die mooie gouden ouwe. We hebben het over muziek. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte gouden stadrocker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

0: B. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van een componist die op een bankbiljet staat afgebeeld en zodoende omgerekend zo'n 24 euro waard is. En we staan stil, ik kan het niet helpen, bij 3 sterfgevallen dit jaar, 800, 400 en 100 jaar geleden. En ook nog eentje van 430 jaar geleden, maar dat is niet zo'n mooi rond getal. Maar onder het motto Geen dag zonder Bach beginnen we zo dadelijk met muziek van Johann Sebastian Bach. En dat je dat kunt beluisteren hebben we te danken aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. In juli waren wij op vakantie in het Rhonedal in Zwitserland. Daar, in de kleine stad Sion, staat op een heuvel de Basiliek van Valère, een grote oude kerk. Om er te komen moet je vanuit de stad eerst een steile straat naar boven lopen en daarna nog een trap op, want de kerk ligt zo'n 100 meter boven de stad. In de kerk worden in de zomermaanden op zaterdagavond orgelconcerten gegeven op, en nu komt het oudste nog bespeelbare orgel ter wereld. Het orgel dateert namelijk uit het jaar 1430 en werd in de loop der eeuwen natuurlijk wel gerestaureerd, maar toch. Het is een klein orgel dat heel hoog aan een muur van de kerk hangt. En het heeft slechts 1 klavier, weinig pedaal en maar een handjevol registers. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om er orgelmuziek van na pakweg 1750 op te spelen, omdat je daarvoor meestal een orgel met veel meer mogelijkheden nodig hebt. We hoorden er een concert door de Franse organist Benjamin Allard, die onder andere de canzona in D klein van Bach speelde. Met dat stuk wil ik dit programma beginnen, helaas niet gespeeld op dat bijzondere Zwitserse orgel, maar op een imposant orgel uit 1728, 300 jaar jonger dus, in de kerk van Löfstabroek in Zweden.

Je hoorde de Canzona, Bachwerkenverzeichnis 588 van Bach in een uitvoering door Hans Fagius. Vandaag is het 4 oktober en dat is zoals bekend Dierendag. De 4 oktober is uitgeroepen tot Dierendag omdat het de sterfdag is van Franciscus van Assisi. En ik besteed er aandacht aan omdat het dit jaar precies 800 jaar geleden is dat Franciscus is gestorven. Op die 4 juni dus. De omstreeks 1181 geboren Franciscus schonk al zijn bezittingen aan de armen. Hij koos ervoor bezitloos door het leven te gaan. Hij kreeg veel volgelingen en stichtte de orde van de minderbroeders. Hij beschouwde alle schepselen, dieren en planten, maar ook elementen als water, vuur, lucht en aarde als zijn broeders en zusters. Hij voelde zich ermee verbonden en zag ze als zijn gelijken. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het door hem geschreven Zonnelied, dat een lofzang op heel de schepping is. We hebben weliswaar de sterfdag van Franciscus tot Dierendag bestempeld, maar in diens Zonnelied komen de dieren helemaal niet expliciet aan bod. Het blijft bij het zinnetje: wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen. Die schepselen worden verderop ook nog een keer genoemd en er is ook sprake van moeder aarde die allerlei vruchten, bloemen en planten voortbrengt. Maar verder komen met name de zon, de maan en de sterren aan bod, de wind, het water en het vuur en de aarde zelf. En tenslotte de lichamelijke dood. Ze worden door Franciscus allemaal zuster of broeder genoemd. Over speciale aandacht voor dieren, laat staan over Dierendag, heeft Franciscus het dus niet. Maar dieren en planten hangen natuurlijk 100% samen met de natuurverschijnselen die hij wel noemt. Nog afgezien daarvan, een Dierendag zou mijns inziens niet nodig moeten zijn. Als je dieren hebt, moet je daar elke dag goed voor zorgen. En eenmaal per jaar een biefstuk in plaats van kattenbrokjes is dan toch een beetje vreemd. De koe die de biefstuk levert, wordt daar trouwens ook niet blij van. De Zwitserse componist Herman Suter schreef een oratorium op de tekst van dat Zonnelied, getiteld Le Laudi di San Francesco d'Assisi, of kortweg Le Laudi. Herman Suter leefde van 1870 tot 1926 en was werkzaam als organist, muziekleraar, conservatoriumdirecteur en als dirigent van verschillende koren en orkesten in Zwitserland. En bovendien als componist. Hij was onder andere dirigent van de Basler Gesangverein, een groot gemengd koor in Basel dat in 1824 werd gesticht en daarmee het oudste, nog steeds bestaande gemengde koor van het land is. Ze hebben nog steeds dezelfde naam en geven jaarlijks minstens 2 concertuitvoeringen. In 1924 schreef Suter het oratorium Le Laudi ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor. En ze hebben het sindsdien nog verscheidene keren meer uitgevoerd. Onder andere nog bij de viering van het 200-jarig bestaan in 2024. Le Laudi di San Francesco d'Assisi is een oratorium voor sopraan, alt, tenor en bas, een koor, een kinderkoor, orgel en orkest. Suter volgde Franciscus in die zin dat hij de 9 delen van de oorspronkelijke lofzang als zodanig handhaafde. Ik laat je uit de compositie van Suter nu het 1e en 2e deel horen. Dat zijn respectievelijk een lofzang aan de Almachtige God en vervolgens de lofzang op, zoals Franciscus het noemde, zuster, maan en de sterren. In dat 2e deel hoor je duidelijk hoe Suter de sterren laat flonkelen.

Dat waren de eerste twee gedeelten uit Le Laudidische Francesco d'Assisi van Herman Suter. Op de tekst van het zonnelied van Franciscus van Assisi, die vandaag, 4 oktober, precies 800 jaar geleden overleed. Herman Suter overleed trouwens 100 jaar geleden op 22 juni 1926 in Basel. Tja, en in aansluiting hierop heb ik nog een overlijden te melden. Je hebt het bericht waarschijnlijk gemist, want het was op 23 maart 1596, 430 jaar geleden dus. Toen overleed de Engelse diplomaat Sir Henry Unton, of Umpton zoals hij ook wel werd genoemd. Als militair maakte hij deel uit van de Engelse troepenmacht die in 1595

werd Unton als ambassadeur naar Frankrijk gestuurd, waar hij een goede relatie met koning Henry IV opbouwde. Hij overleed aan een heftige koortsaanval tijdens een bezoek aan een legerkamp in het noorden van Frankrijk in 1596, waarna hij werd begraven in Engeland in Farringdon. Ter nagedachtenis aan Unton schreef de beroemde Britse renaissance-componist John Dowland een pavane, dat is een langzame, statige dans, getiteld Sir Henry Unton's Funeral, die zo dadelijk wordt uitgevoerd door de Amerikaanse clavecinist Skip Sempé. Maar ik vertel je eerst nog even dat John Dowland zelf overleed in februari 1626, en dat is dit jaar dus 400 jaar geleden.

Dat was een pavane van John Dowland ter nagedachtenis aan de Engelse diplomaat Sir Henry Unton. En ik zei net dat die Unton in dienst was aan het hof in Frankrijk van koning Henry de Vierde, maar dat moet natuurlijk Henri de Vierde zijn. Ik neem je nu even mee naar Armenië, tot 36 jaar geleden een van de republieken die onderdeel waren van de Sovjet-Unie. De nu onafhankelijke republiek in de Caucasus is iets kleiner dan België en ligt ingesloten tussen Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. Met als extra complicatie dat de grenzen met Azerbeidzjan en Turkije potdicht zitten. Bijzonder is dat het land de oudste christelijke natie ter wereld is. Al in het jaar 301 werd het christendom de officiële staatsgodsdienst. En ze hebben hun eigen geloofsrichting, de Armeens-Apostolische Kerk. De munteenheid van Armenië is de dram. Die munt is niet zoveel waard. Voor 1 euro krijg je zo'n 422 à 424 dram. Op Armeense bankbiljetten heb je daardoor al gauw met grote bedragen te maken. En met een paar van die flappen in handen voel je je dan ook al snel een rijk mens. Op de biljetten staan beroemde Armeniërs afgebeeld, waaronder op het biljet van 10.000 dram een kaalhoofdige heer met naast zich een muziekpartituur. Ha, een componist. Het blijkt Komitas te zijn. En hij is dus omgerekend zo'n 24 euro waard, als bankbiljet althans. Hij heette eigenlijk Sogmomon Georgi Sogomonian, maar is beter bekend als Komitas. Hij leefde van 1869 tot 1935. Hij was een Armeense priester, maar vooral actief als componist, muzikus, koordirigent, muzikoloog, dichter en verzamelaar van volksliederen. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Armeense klassieke muziek. Hij werd geboren in de stad Kütahya, waar Turks de voertaal was. Pas op latere leeftijd leerde hij Armeens. Toen Sogomonian 10 jaar oud was, verhuisde hij op verzoek van de Katholikos, de leider van de Armeens-Apostolische Kerk, naar Echmiadzin, ook nu nog altijd het religieuze centrum van de Armeniërs. Daar volgde hij een opleiding tot priester en kreeg hij de naam Komitas. Ook kreeg hij daar zijn eerste muzikale opleiding. Die kreeg een vervolg in Berlijn, waar Komitas ook wijsbegeerte studeerde. En na zijn afstuderen verbleef hij korte tijd in Parijs, waar hij grote bekendheid en populariteit verwierf met zijn koor dat Armeense volksliederen bracht. Vervolgens ging hij weer terug naar Echmiadzin in Armenië, waar hij koren leidde, muziek componeerde, volksmuziek verzamelde, wetenschappelijk onderzoek op muziekgebied uitvoerde en lezingen gaf. Deze activiteiten brachten hem ook naar het toenmalige Constantinopel en er onder andere Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije en Egypte. In 1915 kwam er een plotseling einde aan zijn werk door de gebeurtenissen die we van Turkije niet de Armeense genocide mogen noemen. In het indrukwekkende genocidemuseum in de Armeense hoofdstad Yerevan kom je ook Komitas tegen, want hij werd samen met tal van andere vooraanstaande Armeniërs gedeporteerd. Door bemoeienis van de Amerikaanse ambassadeur kwam Komitas weliswaar weer vrij, maar hij werd nooit meer de oude. Hij had tijdens zijn deportatie zoveel gruwelijkheden meegemaakt dat hij de rest van zijn leven in eenzaamheid met geestelijke gezondheidsproblemen kampte en in een psychiatrische instelling terechtkwam. Hij overleed in 1935 in een dergelijke kliniek in Parijs. Zijn stoffelijk overschot werd een jaar later naar Yerevan overgebracht en daar bijgezet. Doordat er meer Armeniërs buiten Armenië wonen dan in het land zelf, is ook de Armeens-Apostolische Kerk die ik daarnet al noemde in meerdere landen vertegenwoordigd. In Nederland zijn er kerken in Almelo, Amsterdam en Maastricht en ook nog parochies in Arnhem, Assen, Eindhoven en Dordrecht. Ik laat je nu een kort gedeelte horen van de door Komitas gecomponeerde Armeense Heilige Mis, uitgevoerd door de mannen van het Kamerkoor van het Operatheater van Yerevan. Het is een gedeelte uit de Badarak, de Armeense goddelijke liturgie, en draagt de titel in vertaling: Wij danken u, laat het zo geschieden.

Tot zover deze muziek van de Armeense componist Komitas. Ik wil nog even terugkomen op het programma van Intermezzo dat ik had samengesteld voor uitzending op 26 juli van dit jaar. Als laatste muziek van dat programma kondigde ik pianomuziek aan van Meredith Monk. Maar doordat de studiocomputer al snel een einde maakte aan de uitzending, heb je van die muziek niet meer dan 2 of 3 noten kunnen horen volgens mij. Dat wil ik vandaag goedmaken door deze muziek nogmaals in mijn programma op te nemen. En nu dan hopelijk met meer Meredith Monk. Meredith Monk werd eind 1942 geboren in New York. Componiste, pianiste, zangeres, filmregisseuse, choreografe. Ze is en doet het allemaal. Je mag haar gerust een artistieke duizendpoot noemen. Ze heeft haar zangtechniek zodanig ontwikkeld dat haar stem als een instrument kan worden gebruikt. En ze richtte in 1978 haar eigen ensemble op dat haar muziek uitvoert. In haar oeuvre neemt vocale muziek een belangrijke plaats in, maar ik heb pianomuziek van Meredith Monk meegenomen naar de studio. Haar Phantom Waltz voor pianoduo. Dat stuk hoor je zo dadelijk in haar uitvoering door Sandra en Jeroen van Veen. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van Intermezzo muziek hebt gehoord van Johann Sebastian Bach, Herman Suter, John Dowland, Komitas en zo dadelijk dus Meredith Monk. John Goedkoop bedank ik voor het wederom perfect verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van den Brink. Ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Nation. Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwstad. Mijn naam is Marcel Vos en naast me zit collega Chris Vogel. En de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. In dit programma ontvangen we wekelijks gasten uit de Goudse politiek. En vandaag zijn dit raadsleden Alide Verkerke van het CDA en Saranke Westerman van Leefbaar Gouden. Dames, van harte welkom.
1: Ja.
0: We gaan straks uitgebreid praten over jullie voorgeschiedenis. Want jullie zijn allebei 1 april jongstleden geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. Voor het eerst raadslid. Maar eerst heel groot nieuws in Gouda. Gisteren is de IKEA geopend in Gouda. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ik denk dat heel veel Goudenaar dat wel leuk vinden. Maar ik hoor van her en der wel positieve reacties.
0: Ja.
2: Alleen ja, zelf zal ik denk ik daar niet zo heel gauw gebruik van maken.
0: Nee, wat me opviel in het nieuws van vanochtend is dat er dus gisteren een mevrouw uit Bodegraven op de fiets naar Gouden is gekomen. Om zo'n beetje als eerste bij de opening van de IKEA te gaan. En als ik om me heen hoor, dan hoor ik alleen maar hele enthousiaste geluiden. Maar volgens mij zit er ook een kleine keerzijde aan. Maar dat schoot me gewoon te binnen. Bij het dat gebied waar is het GoStore gebied. Dan zijn natuurlijk heel veel winkels die zich bezighouden met meubels en woninginrichting en bedden. En allemaal producten die ook die IKEA verkoopt. Nou verkopen ze die producten daar niet zelf. Want het is een plan and order point. Maar ja, zouden nou... Het is volgens mij een attractie voor Gouden. Hè? Gouden als stad. In het centrum van Midden-Holland is denk ik positief dat er een IKEA is. Maar zou het ook voor die ondernemers goed zijn? Wat denken jullie daarvan? Heb je er enig idee van?
3: Nou, misschien kan het elkaar versterken.
0: Dat kan ook, precies. Want als je trekt wel meer mensen aan die naar de IKEA kopen. Die kopen misschien ook weer wat in die directe omgeving. Maar het is een onderwerp om eens naar te vragen daar in die omgeving. Maar de kennismaking, daar gaan we het nu over hebben. Alide, ik begin met jou.
3: Ja.
0: Je bent geïnstalleerd op 1 april jongstleden. Ben je geboren en getogen Goudenaar?
3: Nee, ik ben geboren in Den Haag.
0: In Den Haag. Nou, dat is een hele mooie plek om geboren te worden, hoor. En hoe ben je, wat voor gezin kwam je?
3: Ik had twee zussen. Vader was ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken. Heeft gestudeerd, moest daar heel veel moeite voor doen. Toen die jong was. En mijn moeder gaf les op de huisartsschool in Scheveningen. Met heel veel problematiek. En mijn vader zei... Mijn ouders zijn allebei overleden. En mijn vader zei altijd wat mama deed. Dat was veel belangrijker dan wat hij op het ministerie deed.
0: Ja. Heeft dat ook meegespeeld in jouw schoolcarrière? En je beroepscarrière?
3: Nee. Ik ben als jong meisje in Den Haag geboren. Toen zijn we naar Weesp verhuisd. Dat was vanwege het werk van mijn vader. Toen zijn we naar Duitsland verhuisd. Ook vanwege het werk van mijn vader. Toen in Voorburg terechtgekomen. Daar werkte hij bij het ministerie van Sociale Zaken. Heb ik 20 jaar gewoond. En toen waren we op zoek naar een eengezinshuis. En zo zijn we in Gouda terechtgekomen.
0: Oké, okay, en hoe oud was je toen je in Gouda terechtkwam?
3: 30, denk ik.
0: Oké. Okay. En je hebt een opleiding gevolgd. Wat voor opleiding heb je gevolgd?
3: Ja, de oude in-service opleiding. Dat betekent dat je in het ziekenhuis wordt opgeleid. Dat heb ik in Diakonessenhuis in Voorburg gedaan. Dan zie je alle afdelingen van het ziekenhuis. En die ervaring die neem ik nog steeds mee in mijn werk nu. En ook als raadslid.
0: Want je bent verpleegkundige geweest.
3: Ja. Ja, en nou, ben ik nog.
0: Ben nog steeds. En in de zin van dat je ook nu nog werkt?
3: Ik heb gewerkt nu als praktijkondersteuner. In een huisartsenpraktijk. En dat gaat dan vooral om begeleiding van diabetespatiënten en hart- en vaatziektepreventie. Ik ben ook manager geweest van een huisartsenpraktijk. Ik heb 12 jaar in Korte Akkeren gewerkt. Ook in een huisartsenpraktijk in Gouda Oost.
0: Nou, dan ken je de bevolking van Gouda in ieder geval.
3: Ja, nou ja, ik probeer ze zo goed mogelijk bij te staan of te helpen.
0: Ja, en wanneer heb je eigenlijk interesse in politiek gekregen?
3: Ik heb al lang wel interesse met politiek, maar ik had er nooit tijd voor. En na mijn knieoperatie 2,5 jaar geleden had ik tijd in mijn revalidatieproces om na te denken van wat wil ik nou nog de komende periode. En ik vind dat de politiek zich veel meer bezig moet houden met gezondheid en preventie.
0: Daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
3: En daarom dacht ik, ja, dan moet ik zelf, hoe ga ik dat doen? En
0: Nog een laatste vraag. Ja. Waarom CDA? Want, ja,
3: omzien is naar elkaar.
0: Ja.
3: En dat doe ik mijn hele leven al en dat past ontzettend goed bij mij.
1: Nou, je noemde al vaak het woord preventie. Waarom is preventie zo belangrijk en wat komt daarbij kijken?
3: Het is heel lastig, want de meeste preventie kost ook geld. Maar je ziet de baten. Je hebt wel de lasten, maar niet de baten die je vaak kan uitrekenen van tevoren. Maar wij kunnen met elkaar heel veel geld besparen of de kwaliteit van leven verbeteren. Heel veel kinderen met overgewicht, die krijgen waarschijnlijk allemaal diabetes. En dan over 20 jaar krijg je al de gevolgen van die ziekte.
1: Denk je dat de preventie zeg maar in Nederland goed geregeld is? Of kan dat beter?
3: Kan beter.
1: En waarom?
3: Nou, er is niet zo heel veel preventie. Nee.
0: Er is wel weer een campagne gaande op dit moment. Ik heet diabetes of zoiets. Ja, die man die dan bij een terras komt en dan mensen aanspreekt.
3: Ja, maar dan is het al te laat. Dan heb je het al.
0: Ja. Maar dat is een ingewikkeld vraag. Maar ik kom straks nog even op terug. Ja,
3: is
0: want preventie is een heel breed onderwerp en kan je niet betrekken op volwassenen. Maar je kan het zeker ook in de jeugdzorg is er ook een item natuurlijk. En dan stel ik nu voor dat we naar onze andere gast gaan.
1: Zeker. Nou is het mijn beurt, Saranka. Saranke, sorry, neem me niet kwalijk. Je bent eigenaar van de Mijang Korean Street Food.
2: Migak Korean Street Food.
1: En wat betekent dat?
2: Migak is het Koreaanse woord voor smaak.
1: Aha.
2: En ik heb in het verleden al in mijn vrije tijd eigenlijk hobbymatig een kleine catering gerund. Dat heet smaakproeverij en catering.
1: Ja.
2: En daarbij deed ik bijvoorbeeld hapjes verzorgen bij wijnproeverijen, bierproeverijen, whiskyproeverijen. En toen ik dus op een gegeven moment een eigen zaak ging beginnen en een naam moest verzinnen voor die zaak, dacht ik, oké, als ik Koreaans eten wil gaan verkopen, dan moet ik er ook een Koreaanse naam aan geven. Dus vandaar Migak.
1: En ik heb eigenlijk zelf persoonlijk, eigenlijk weet ik niet zo goed wat Koreaans eten is. Wat is Koreaans eten? Wat is echt typisch Koreaans?
2: Typisch Koreaans. Het is vooral heel vers. Dat is echt typisch Koreaans. Het meeste werk zit in de voorbereiding van het snijden van alle groenten. En daarna, als je alles voorbereid hebt, zijn de gerechten heel snel gemaakt. Maar de versheid en de puurheid van gerechten, dat staat eigenlijk een beetje voorop. Qua kruiden gebruiken we ook altijd de basiskruiden. En dat kunnen we aanvullen. Maar daarbij is het belangrijkste dat de smaak van de ingrediënten, de hoofdingrediënten, de groenten, het vlees, en mee naar boven komt.
1: En is het zeg maar ook een beetje aan de Nederlandse smaak aangepast? Of is het echt typisch Koreaans dat je maakt? Je hebt natuurlijk de Chinees en je hebt de Chinees natuurlijk. Geldt dat ook voor een Koreaans restaurant die je hebt?
2: Nou, mijn restaurant is behoorlijk authentiek. En daardoor bij sommigen ook wat minder populair.
1: Ja.
2: En ik krijg wel vaker het advies om het wat meer naar de Nederlandse smaak aan te passen. En ik heb er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want we hebben zoveel Chinees-Koreaanse all-you-can-eat restaurants. Ja, daar wil ik gewoon niet onder horen, om heel eerlijk te zijn.
1: Wat leuk, ja. Waar kom jou, dezelfde vraag die Marcia ook stelde. Waar kom jouw interesse van de politiek vandaan?
2: Dat is eigenlijk al in 2014 ontstaan. Dat kwam eigenlijk, ik weet niet of men de geschiedenis van de PWR-kazerne kent. Wat nu natuurlijk een hele mooie complex wordt voor wonen. En, maar daarvoorheen was er dus op een gegeven moment het gerucht dat daar een heel groot islamitisch cultureel centrum zou komen. Met 4000, met toegang voor 4000 moslims om daar hun gebed te doen, maar ook om de doden te wassen, et cetera. En ik was daar op een gegeven moment door op de hoogte gebracht door buren. Van ja, heb je het al van gehoord en zo? Ik zei eigenlijk nog niet. En toen zijn we erin gaan verdiepen. En ja, laat ik zo zeggen, het heeft een heel lang verhaal gekregen. Ik heb me ook als spokeswoman voor de wijk opgesteld. Ben ook gaan inspreken in de gemeente. En toen heb ik wel gemerkt van ja, dat is dus mijn beleving geweest toen. Als je iets in de gemeente, in je wijk voor elkaar wil krijgen of iets wil tegenhouden, is het wel heel belangrijk om een korte lijntjes met de politiek te hebben. En zo ben ik op een gegeven moment eigenlijk de politiek ingerold. En niet zozeer omdat ik de politiek leuk vind. Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Maar meer omdat ik graag de mensen die dus niet weten hoe ze iets moeten regelen, om die te kunnen helpen en om hun stem te laten horen in de politiek. Want ik heb ook uit eigen ervaring gemerkt dat als er niemand is die jou kan vertegenwoordigen of jou te woord kan staan, zichzelf kan verduidelijken, dat die gewoon soms echt ondergesneeuwd worden. En dat zie je gewoon eigenlijk op heel veel fronten zie je dat. En wat ik dan probeer is eigenlijk om die mensen een stem te geven in de politiek. Dus ik hoor ook veel verhalen, ook in mijn zaak. En dan probeer ik na te denken, hoe kan ik dit dan vervolgens in de politiek weer een stem laten geven.
1: Dus eigenlijk mensen die in de maatschappij geen stem hebben, mag ik detailleren?
2: Ja.
1: Dat die geen stem hebben, zorg jij dat ze een stem krijgen in de gemeenteraad? Dat is een beetje goed samengevat.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel mijn doelstelling.
1: Want Leefbaar Gouda, wat voor partij is dat eigenlijk? Als je dat zou moeten omschrijven.
2: Ik denk dat Leefbaar Gouda een hele goede weergave is van wat de maatschappij eigenlijk in Gouda huishoudt eigenlijk. We hebben echt van linkse mensen tot rechtse mensen tot centrummidden. Ik denk dat wij een hele goede vertegenwoordiging zijn van de samenleving. Wij luisteren niet naar één geluid, wij luisteren naar meerdere geluiden. En dat is soms lastig. Dat geeft soms frictie in de raad of in de fractie ook. Alleen door met respect met elkaar om te gaan, respect voor ieders mening, merk ik gewoon dat we dus tot hele mooie samenwerkingen komen. En dat vind ik dus heel belangrijk ook, om dat in de raad ook weer tentoon te spreiden. Want ik geloof echt, als dat in een partij kan, zoveel geluiden in één partij, dan denk ik en hoop ik dat het ook moet gaan lukken in de raad en in de samenleving.
0: Ja, dan heb ik even een vraagje voor je. Welke portefeuille heb jij in Leefbaar? Want meestal is het zo dat je aandachtsgebieden hebt als raadslid.
2: Mijn portefeuille is op het sociaal domein. Dus,
0: dat zitten jullie dus allebei. Ja, want dat was bij jouw verhaal ook al duidelijk dat jij ook op het sociaal domein zit.
2: Ja, en dat is heel breed. En niet alleen de zorg. Maar ook eigenlijk het leefbaar houden van de stad. Dus dat ook een stukje misschien fysieke leefomgeving. Maar vooral sociaal domein, dat is wel waar mijn hart ligt. Ik heb ook 6 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Nou, daar kan ook nog wel het nodige.
0: Maar je hebt als opleiding volgens mij hotelschool gedaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat ligt niet zo voor de hand dan.
2: Nee, ik heb, maar dat is ook mijn interesse. Ik heb verschillende interesses. Hotelschool was wel waar mijn hart en nieren in zit eigenlijk. Ik ben echt een, noemen ze vroeger
0: hospitality.
2: Horecaffer noemen ze dat. Ja. Dus vandaar dat ik nu ook een restaurant run. Dus,
1: ben je ook in Nederland geboren? Ook,
2: nee, ik ben niet geboren in Nederland. Ik ben geboren in Zuid-Korea. En daar heb ik 4 jaar gewoond. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn 4e naar Nederland gekomen. Ik ben geadopteerd. Dus ik heb Nederlandse ouders. Vandaar dat mijn Nederlands ook.
0: En op je website staan 2 geweldige ouders.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Viel mij op.
2: Ja, dus nu is het dan 1 geworden. Want mijn moeder is onlangs overleden.
0: Gecondoleerd nog.
2: Dankjewel.
1: Ben je nog eens teruggegaan?
2: Ik ben 3 keer in mijn leven teruggegaan. Ja, ik in 2001, 2017 en 2019. Ja.
0: Nou, dan gaan we straks verder over een aantal inhoudelijke kennis hebben we nu gemaakt. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Dat is jouw keuze, Saranke. The Cranberries, Zombie. Ja. Kan je dat vertellen waarom?
2: Het is een stuk wat geschreven is in 1994. Maar de tekst is eigenlijk, het verandert gewoon niet. En dat is ook een beetje kenmerkend waar ik soms wel eens tegenaan loop in de maatschappij. We schijnen soms niet echt te leren van onze fouten. En het blijft elke keer weer terugkomen, dat onderwerp.
0: We gaan naar luisteren. The Cranberries. Ja.

0: Ja, hier zijn nog steeds de gasten Alide Verkerken van het CDA en Sauranke Westerman van Leefbaar Gouden. We gaan het nu hebben over een aantal inhoudelijke onderwerpen. En als jullie het ergens niet over eens zijn, gaan we rustig met elkaar in gesprek daarover. We beginnen met een heel eenvoudig, maar veel besproken onderwerp. Parkeren kort akker. We zeggen, ja, waarom alweer? Nou ja, die regeling moet toch ingaan. Die gaat in op 1 november aanstaande. Dat houdt eigenlijk in dat de eerste 3 uur kan je goedkoop parkeren in kort akker. Dat is 40 cent per uur. Ik neem aan dat Leefbaar daar heel erg blij mee is. Want dat is een belangrijk punt in jullie verkiezingsprogramma.
1: Dat klopt, maar eigenlijk vinden we 40 cent nog een beetje veel. Dus het is niet,
0: nog veel, zo.
1: Maar, ja, het grappige is dat sommige partijen doen het af als een beleid die we hebben ingevoerd voor kort akkeren. Maar ik wil dat toch even rectificeren, want het is gewoon een noodgreep die we hebben gedaan, eigenlijk de noodrem, om de ondernemers daar te helpen niet over de kop te gaan. En als we dus het parkeerbeleid zoals die nu is, zouden blijven hanteren, dan zouden de bedrijven gewoon, sommige bedrijven gewoon failliet gaan.
0: Ja.
1: Ja, en zie dan maar de bedrijven weer terug te krijgen op het moment dat je dus de hele inventarisatie hebt gedaan of de evaluatie hebt gedaan van alle mensen van wat ze willen. Ja, dat komt misschien pas volgend jaar. Dat zou voor sommige bedrijven gewoon te laat zijn. En dat zou zo kapot zijn.
0: Het is een soort noodmaatregel die in ieder geval beperkte duur is. En dat die van beperkte duur is, dat hebben we eigenlijk te danken aan het CDA. Want het stond in het voorstel zoals voor de raad lag, stond dat niet nadrukkelijk benoemd. En jullie hebben daar een amendement over ingediend.
2: Ja, zodat de maatregel tot maximaal 1 november volgend jaar is.
0: Ja.
2: En dat daarvoor de parkeerdruk en het hele onderzoek wordt afgerond en dan een nieuw beleid is.
0: Ja, er moet dus voor die tijd eigenlijk een grondige evaluatie zijn. Waardoor je het beleid voor de komende jaren structureel kan bepalen.
2: Ja.
0: En inderdaad, parkeerdruk is daar één aspect van natuurlijk. En ook weer het betrekken van de bevolking, hoop ik.
1: Ja,
0: want participatie is een belangrijk ding in het samenwerkingsakkoord. Om dan ook ieder van alle mensen even te horen van hoe ze denken over die plannen in de toekomst.
2: Ja, want het is nu voor korte akkeren dan wel opgelost. Maar er is natuurlijk ook gereguleerd parkeren in Kort Haarlem
0: ingevoerd.
2: Ja, dat
0: was ook een discussiepunt.
2: Daar zijn ook bijvoorbeeld heb je daar een gezondheidscentrum. En daar moeten de patiënten zeg maar ook betaald parkeren als ze naar de huisarts gaat. En dat is nu voor gezondheidscentrum Korte Akkeren beter geregeld.
0: Ja.
2: Maar daar niet. En daar zijn ook nog ondernemers.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld Nieuwe Park, de wijk Nieuwe Park, die heeft echt nu heel veel problemen. Sinds het betaald parkeer is ingevoerd. En daar moeten we denk ik ook nog iets aan doen.
0: Ja, want je zegt terecht, het gaat niet alleen om korte akker. Het gaat natuurlijk om alle wijken.
2: Ja.
0: De gemeente zegt, ja, je moet overal maatwerk toepassen. Nou ja, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat voor onderzoek er precies gedaan wordt. Hoe bepaald wordt wat er nou gewenst is of niet gewenst is. En dat moeten we achterhalen. Ik zag overigens dat op jullie website stond dat knelpunten doorgegeven konden worden aan burgerraadslid Kasper Karsten. Zag ik toevallig staan. Was je er zelf van op de hoogte? Bewust.
2: Van parkeren?
0: Ja, dat is daarover.
2: Ja, dus, hij is de woordvoerder van parkeren.
0: Ja, oké. Vandaar.
2: Ja.
0: Nou ja, we komen er ongetwijfeld volgend jaar uitgebreid op terug. Het heeft overigens wel ook gevolgen voor de financiën. Daar gaan we straks nog heel even over hebben. Want de gemeente loopt door deze noodmaatregel €700.000 parkeergeld mis. En er zijn ook nog wat extra kosten om weer alle apparatuur in te stellen, de borden te vervangen enzovoort. Alide, jouw onderwerp was gezondheid en preventie. Daar hebben we net al heel even over gehad bij je introductie. Je zegt er moet een nieuwe visie komen op sociaal domein in verband met de stijgende kosten van de zorg en er moeten keuzes gemaakt worden. Nou is natuurlijk de grote vraag van wat voor keuzes zou het CDA daar het liefst in hebben? Want je hebt te maken met ouderen die hulp nodig hebben. De WMO valt er natuurlijk ook onder. En die ouderen gaan steeds meer een beroep doen op de gemeente omdat de vergrijzing enorm toeneemt de komende 10 jaar. Je hebt te maken met preventie. Preventie in zowel gezondheidszorg en misschien ook preventie bij jeugdzorg. Want jeugdzorg is ook een heel groot onderwerp natuurlijk. Waar liggen jullie prioriteiten en wat vind je eigenlijk, wat baart je het meeste zorgen, laat het zo zeggen?
2: Nou, dat er niet voldoende wordt ingezet op preventie. Omdat je dat van tevoren niet kan aantonen wat je uiteindelijk bespaart. En soms zit dat ook niet in geld, maar in kwaliteit van leven. Dat kan je heel moeilijk meten. Of ja, daar wordt niet veel aandacht aan besteed. Nu met de begroting zien we dat de besparingen die eventueel gerealiseerd zouden worden, dat heel erg tegenvalt. Ja. Dus moeten we toch bezuinigen. En ja, ik maak me zorgen dat dus op die belangrijke thema's.
1: Mag ik daarop inhaken?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Ik vind, want bezuinigen is natuurlijk een heel naar woord. Klinkt altijd heel naar. Alleen ik denk zelf ook dat bezuinigen een efficiëntieslag kan zijn. Dat je met een efficiëntieslag ook kan bezuinigen. Dat je gewoon kijkt waar lekt geld. En kunnen we dat gat dichten. En het op een andere manier, een efficiëntere manier, wat misschien minder geld kost, gaan investeren of gaan gebruiken. Want er wordt nu door verschillende partijen gedaan van, oh, we gaan bezuinigen op zorg. En wat asociaal of wat. En ik denk bij mezelf, ja, dat is wel heel erg kort door de bocht, vind ik. Aangezien, ik werk bijvoorbeeld zelf met personeel. Ik had vroeger 10 man personeel. Ik deed ze allemaal iets doen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, dat kost me te veel geld. Ik ga ervoor zorgen dat alles wat dat iedereen wat meer taken op zich kan nemen. Dus je gaat van dus wel investeren in hun meer taken te leren. Dat kost tijd, dus geld. Maar uiteindelijk, ik werk nu tegenwoordig met 4 man personeel. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed, want ze werken allemaal efficiënter. Nu heb ik niet 6 man ontslagen. Ze zijn vanzelf voor uitgevloeid. Dus het is, dat is wel eventjes kijken van, want ontslaan doe ik eigenlijk liever niet. Op het moment dat ze dus wegvloeien, heb ik dus geen nieuwe personeelsleden aangenomen. Maar voordat ze wegvloeien, heb ik wel voor gezorgd dat er andere taken opgenomen kan worden. En op die manier kun je dus gaan bezuinigen, zonder dat het aan de kwaliteit afdoet.
3: Maar ik kom bij mij ook een vraag naar boven. Bijvoorbeeld over jeugdzorg hebben. Vroeger was het centraal geregeld. Nu is het allemaal gedecentraliseerd. Ook met de gedachte van gemeentes die kunnen ook meer maatwerk leveren. Mm-hmm. Is de jeugdzorg daar wel beter geworden?
1: Ik vind het zelf van niet. Het klopt, de zorg is gedecentraliseerd. Alleen wat er gebeurd is eigenlijk, er is een pakket over de schutting gegooid naar de gemeente. Zonder handleiding, zonder randvoorwaarden, zonder kaders.
2: En met minder geld.
1: En inderdaad, met een pakket financiën waar je eigenlijk niet mee uitkomt. En waarom? Omdat je dus eerst heel veel hebt moeten investeren om die kaders vast te stellen. Een handleiding, beeldvormend, metaforisch voor de mensen die dan een beetje beter kunnen voorstellen. Dus er moest ook een handleiding als het ware geschreven worden. Kostte allemaal extra capaciteit. En geld dus. Want er moesten mensen aangenomen worden om dat dus allemaal te gaan organiseren. En ik denk dat daar gewoon heel veel geld mee gemoeid is gegaan, dus, zonder dat het in de uitvoering nog te zien was.
3: Dus er is eigenlijk niet zo goed over nagedacht, zeg maar, de gevolgen van zijn geweest.
1: Ik denk dat je daar wel een kern van waarheid te pakken hebt. Maar dat is dus mijn visie zoals ik het zie. Hè? Maar dat is ook zoals ik het ook heb gemerkt. En wat ik dus vanuit de zorg ook hoor. Van ja, het is leuk. Maar opeens krijgen we heel veel werk bij. Want alles moet geadministreerd worden. En zorgmedewerkers zijn soms heel veel met administratie bezig. Terwijl ze eigenlijk veel liever aan bed staan.
3: Maar
1: ik weet niet of Alide dat kwam beamen.
2: Bijvoorbeeld de WMO of jeugdzorg. Je hebt ook wettelijke regels waar je aan moet houden. En ik zie die bezuinigingen of anders ermee werken, zie ik toch een beetje somber in.
0: Ja, want laten we heel duidelijk zijn. Er komen alleen maar meer ouderen, ook in Gouda, die hulp nodig hebben.
2: En personeel wordt duurder.
0: Ja. Dus, en dan kan je wel zeggen, we moeten efficiënter gewerkt. Ben ik het helemaal mee eens. Minder administratie ben ik ook helemaal mee eens. Maar je kan er niet onderuit dat er een toenemende vraag naar ouderenzorg zal zijn. En dat ook onderdelen van de WMO, die daar vooral ook belangrijke onderdelen op gericht is, dat die vraag zal toenemen. En daar moet de gemeente wel iets mee doen.
2: Ja.
0: En dat helpt niet meer bij preventie, want die mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat heeft niks met preventie te maken. Die mensen hebben onmiddellijk hulp nodig. En volgens mij kom jij op van de belangen van mensen die in dit soort situaties terechtkomen.
2: Ja, klopt. En er zijn mensen die nog tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld als je gehandicapt bent of ziek bent. En er woont nog een volwassen kind thuis. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Dan moet het kind meewerken in de huishouding. En soms kan dat prima. Maar als er met een volwassen kind ook dingen aan de hand zijn, dan wordt dat wel eens lastig. En preventie. Ja, ik heb meegedaan met een publiekscampagne We zijn zelf het medicijn. In Zoetermeer. En daar wij kunnen zelf het risico op het krijgen van dementie met 30-40% verlagen. Door een gezonde leefstijl. En dat betekent regelmatig bewegen. Nou, dat doen we met z'n allen eigenlijk te weinig. Behalve de hele vervente atletiekers bijvoorbeeld.

0: En daar ben ik eigenlijk zo door. Ik heb heel veel facetten gezien als verpleegkundige in het ziekenhuis, bij bevallingen, in de thuiszorg en bij de huisartsenpraktijk. En dat is iets wat we zelf kunnen doen.
1: Maar dan hoor ik eigenlijk ook, als je zegt dat we dat allemaal zelf kunnen doen, daar ligt dus ook al een stukje bezuiniging dan. Als we dus in de preventie daar mensen wat meer op van bewust maken, dan voorkom je dus die
2: problemen. Ja, maar voor hele generaties komt dit te laat.
1: Dat klopt.
2: En het aantal 80-plussers gaat explosief stijgen de komende jaren. En die mensen hebben fysieke problemen, die hebben gezondheidsproblemen. Die hebben allerlei problemen waar ook de gemeente een wettelijke taak voor heeft. Hè? Ja. Daar is die WMO voor bedoeld. En nog even op de jeugdzorg terug te komen. Daar is natuurlijk al langer ingezet op preventie en vroegtijdige onderkenning van problemen. Hè, door samen te werken met bijvoorbeeld scholen en huisartsen. Dat is, die weg is al ingezet. Moeten we daarmee doorgaan vooral?
0: Ik denk het wel. Want wat ik heb gezien de laatste jaren is dat de helft van wat bij de huisarts op het spreken komt. Dus echt bij de huisarts. Daar is maar de helft, 50% is medisch. En de rest is maatschappelijk-sociaal problematiek. Armoede, schulden, een heel klein netwerk. Al vroeg ziek. Dus daar kunnen we nog heel veel aan verbeteren.
2: Ja, maar ook daar geldt. Er is vorig jaar een experiment geweest in Veendam volgens mij. Waar ze ook heel erg ingezet hebben op preventie. Ook in relatie tot de jeugdzorg. Dat zij wel zeggen, de kosten gaan voor de baten uit. Dus je moet eigenlijk dan in een bepaald stadium moet je zeker meer investeren in preventie. En ook zorgen dat de mensen die snel hulp nodig hebben, die hulp ook snel krijgen. Hè? Dus dat heeft ook gevolgen voor je sociaal team. En het heeft gevolgen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zodat ze sneller een lichtere vorm van hulp kunnen bieden.
3: Ja, maar mensen die hebben het, jongeren bijvoorbeeld, die staan gewoon op een wachtlijst. Ja. Als je gewoon al bijvoorbeeld 15, 14, 15, 16 jaar bent. En je bent in de war. En je hebt echt hulp nodig. En je krijgt die hulp niet.
0: Ja, dan wordt het alleen maar erger.
3: Je hebt het wel over mensenleven met een toekomst. Ja. Hè? Ik bedoel, ze zijn nog hartstikke jong. Die hebben nog een heel leven voor zich.
0: Ja, en jongeren en ook ouderen. Door corona zijn ze allemaal wel een stuk achteruit gegaan. Want bijvoorbeeld ook sociale contacten is heel belangrijk voor je gezondheid. Ja. Dat wordt wel eens onderschat. En dat hebben die jongeren natuurlijk ook. Die moesten thuis blijven. Ja.
3: Maar ze worden ook nu de pechgeneratie genoemd, hè?
0: Ja.
2: Dat heeft meer met
3: met corona en de jongeren die dan bijvoorbeeld
2: in relatie tot studiefinanciering is ook een pech. Ook
0: dubbel pech eigenlijk.
2: Dubbel pech.
0: Ja, dubbel pech.
3: Ja. Hey, maar ik wil nog even heel kort, dacht ik.
2: Ja.
3: We hebben het over preventie. We hebben het nou over jongeren. Hoe jonger je bent, zeg maar, hoe gezond. Dat je gewoon gezond blijft, zeg maar. Goed te eten, gezond te eten, dat soort dingen. Maar dan wil ik het eigenlijk over roken hebben dan bij jongeren.
1: Ja, dat is.
3: En dan heb je het over preventie bijvoorbeeld. Ja. Hoe kan je nou zoiets aanpakken?
2: Ja, en vapen nog wel.
0: De tabaksindustrie heeft gewoon een hele dikke vinger in de pap. Eigenlijk zou je het helemaal moeten verbieden, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of verbieden. Sinds het verboden wordt, heb ik het gevoel dat het alleen maar meer geworden is. Heel veel jongeren die dus ook gewoon vanuit het buitenland. En ja, helaas heb ik iemand die ik ken, heel goed ken, die daar ook gebruik van maakt. Hè, die gaan naar Luxemburg, gaan daar sigaretten halen. Buiten EU op vakantie is geweest, dan volgens sigaretten meeneemt. Ja, we moeten maar afwachten of dat allemaal zo gezond is.
3: Nou, wordt er genoeg gedaan op school?
1: Sorry?
3: Wordt er dan genoeg gedaan op school om dit bespreekbaar te maken?
1: Ik denk dat, want scholen die verbieden vaak al het roken in scholen en op schoolpleinen ook. Maar dan gaan ze buiten schoolplein. Ja, daar kan scholen dus niks van zeggen, aangezien dat buiten hun bereik valt. Dus ik vind het altijd een beetje, als je gaat verbieden,

0: dan moet je het gaan handhaven. En moeten we dan een sigarettenhandhaver hebben die dan vervolgens mensen zegt van je mag niet roken. Ja, dat gaat gewoon niet.
1: Volgens mij in Zweden of ander land
0: Zwitserland.
1: Is het wel verboden. En daar, volgens mij werkt het daar heel goed dat er niet wordt gerookt. Ik denk dat we ook de meer kennis. Iedereen weet dat roken niet goed is. Maar het is een verslaving. Dus het is ontzettend moeilijk als je eraan begonnen bent. En dat begint soms maar met onderzoeken van wat is het? Hoe proeft dat? En dan ben je met één sigaretje al de pineut. En de tabaksindustrie zorgt ervoor dat je dan echt verslaafd raakt en het lekker vindt. Dan is het ontzettend moeilijk om er vanaf te komen. Dus
2: ja, je ook moet hier daarvoor geldt, al. Voorkomen is beter dan genezen.
1: En
2: letterlijk
1: als er kennis is, want het is niet alleen maar voor je longen slecht. Maar ook voor het risico op hart- en vaatziekten. Dan loopt het risico behoorlijk op.
2: Kanker.
1: Kanker. Dus hoe meer er niet beginnen aan roken, hoe beter het is.
2: Je hoort dat hier, je kan hier makkelijk een hele uitzending aan rijden.
1: Ja, maar
2: dat is ook terecht, want laten we niet vergeten dat het sociaal domein, geloof ik, 40% van de begroting van de gemeente of nog meer zelfs is. Ja. Dus dat is echt een heel grote kostenpost ook voor de gemeente. Dus het is belangrijk om daar ook kritisch naar te kijken, maar ook niet uit oog te verliezen dat het om mensen gaat die ook hulp nodig hebben.
0: Ja.
2: Een heel ander onderwerp, Saranke. Leva Gouda heeft een motie ingediend om onderzoek te doen naar terrassen op de markt. Kan je dat even toelichten?
0: Dat kan ik zeker. Tijdens corona hadden we natuurlijk al terrassen. Om de terrassen wat meer van elkaar, de tafels meer van elkaar te krijgen. En toen was natuurlijk het protest van maar dan loopt natuurlijk ook omzet mis. Dus hebben ze op geen besloten, even kort, dat dan ook tafels op het markt. De markt mocht staan. De warenmarkt was toen ook wat klein natuurlijk. Dus kon het ook wat makkelijker. Alleen daar zijn best wel veel goede en positieve reacties ontvangen. En die heb ik natuurlijk ook uiteraard gehoord. Want ik zat dus met de corona precies. Dus heb ik mijn zaak geopend. En zag er ook hartstikke gezellig uit. En na de corona is dat eigenlijk weggehaald. En daar zullen vast wel goede redenen voor geweest zijn. Alleen je merkt wel dat mensen het jammer vinden. Want zeker in de zomer. Kijk, in de winter vinden ze dat allemaal niet zo jammer natuurlijk. Maar in de zomer is als de warenmarkt er niet is, gewoon echt één groot leeg markt. En ik heb van meerdere mensen ook gehoord. Het zou leuk zijn als we weer gewoon tafeltjes op de markt kunnen zetten. De terrassen wat vergroten. Nee, ik hoorde van sommigen ook dat ze gewoon mensen niet kwijt kunnen. Nou, dat merkte ik zelf ook. In de zomer na mijn werk, dan ging ik wel eens langs de terras denken, ik kan hier niet meer zitten. Ja, dat zou daarmee natuurlijk ook gevangen kunnen worden. Dus het leek mij toen wel een goed idee. Onze partij een goed idee. Om daar dan een onderzoek naar te doen. Of er inderdaad weer animo voor is. En hoe het mogelijk gemaakt kan worden. Of het gewoon weer mogelijk gemaakt moet kunnen worden. Voor de terrassen op de markt terug te zetten.
2: En heeft het college toegezegd dat onderzoek uit te voeren?
0: Ja, de motie is aangenomen met de meerderheid. Dus dat gaan ze zeker doen. Ik heb de wethouder opgesproken. En die vond het op zich inderdaad. Die stond positief tegenover. Maar die had ook wel de nodige kritiekpunten. Ik hoor ook van buitenstaand zeggen. Dan moet ze weer opgeruimd worden. Zo. Ik zeg, laat de ondernemer, het personeelsprobleem, hoe het opgeruimd wordt. Laat de ondernemer daar dan even erover nadenken. Dat hoeven wij niet te gaan beslissen voor ze. Weer dat stukje participatie natuurlijk. En het is ook een onderzoek. Dus ik ben gewoon ook zelf heel erg benieuwd wat eruit komt.
2: Ja, en is bekend wanneer dat onderzoek ongeveer klaar moet zijn?
0: Nou, dat is wel voor Q1 2027. Want we,
2: Q1 is?
0: Kwartaal 2027. Eerste kwartaal 2017.
3: Maar
1: dat is al heel snel. Zijn ze er allemaal mee bezig?
0: Ze zijn er allemaal mee bezig,
2: Anders, als het zo snel klaar moet zijn, moeten ze al begonnen zijn. We gaan naar muziek luisteren. Dat is jouw keuze, Alide.
1: Ja.
2: Chic, Le Freak. Was jij een discobeest in je jeugd?
1: Ja, nog steeds eigenlijk.
2: Nog steeds eigenlijk.
1: Disco
2: komt-ie.
1: En soul.

0: Ja, we gaan het nog even hebben op een heel belangrijk onderwerp. We hebben niet heel veel tijd voor, maar in de komende raadsvergaderingen van 9 november en 11 november staan helemaal in het teken van de meerjarenbegroting van de gemeente Gouda. 2027 en dan 3 jaar daarna. Ik wil even een paar dingen uitlichten die in ieder geval al bekend zijn. Meer sparen voor grote investeringen. En dat begint in 2027, 5,5 miljoen. Want er is heel veel extra geld nodig. Daarna moet er 8,75 miljoen gespaard worden. En dat geld is allemaal nodig voor achterstallig onderhoud in de open ruimte, bodemverzakking. Er zijn ambities om veel nieuwe huizen te bouwen, maar die hebben ook huizen nodig. Er moet riolering aangelegd, er moet onderhuishuisvesting zijn enzovoort. Goeie zaak dat die spaarpot wordt vergroot om die investeringen de komende jaren te kunnen doen.
1: Nou, ik denk zeker dat het belangrijk is voor onderhoud. Kijk maar ook landelijk. Alle bruggen en wegen.
0: En dat valt altijd duurder uit dan je denkt. Denk even de Haastrechtbrug. Die onlangs gerenoveerd is. Dus echt nodig.
2: Dat is echt wel nodig.
0: Extra geld voor veiligheid en leefbaarheid. 317.000 euro per jaar. Dat is volgend jaar al. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, het hangt er vanaf waar het precies voor wordt ingezet. Ja. Daar staat geloof ik wel iets bij. Maar vooral fatbikes geloof ik in de binnenstad.
0: Ja, maar daar ga je geen 317.000 euro.
1: Nee. Maar fatbike overlast is natuurlijk door heel Gouda.
0: Zwerfafval geloof ik ook.
1: En zwerfafval ook.
2: Ja, zwerfafval, ja. Maar zeg, want veiligheid is natuurlijk heel ruim. Hè? Inderdaad, van zwerfafval, de dumpen, illegaal dumpen van afval. Inderdaad, een fatbike, maar ook criminaliteit. Natuurlijk preventief willen ze daarop acteren. En ik denk dat dat een hele goede zaak is, ja.
0: Ja, dus een goede zaak, maar we willen nog wel even weten waar het geld precies naartoe gaat.
1: Ja.
0: Gemeentelijke lasten stijgen circa 2%. Dan hebben we het vooral over OZB en rioolheffing. Maar dat is minder dan de inflatie. Ja. Dus eigenlijk minder dan verwacht werd. Is dat ook een goede zaak?
2: Oh ja, daar hebben we natuurlijk voor gepleit. Zeker. Dat het niet zou stijgen eigenlijk, maar goed. Ja.
0: En ook als burger betalen we graag minder belasting. En we betalen niet minder, we betalen meer. Maar in ieder geval niet zoveel als eigenlijk zou kunnen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een mooie zaak is. Dat onze wethouder Michiel Bunnik de financiën voor Gouda zo goed heeft achtergelaten.
0: Dat is een hele goede opmerking. Want de afgelopen 8 jaar is ook met een overschot geëindigd. En ook dit jaar voorzien we in een sluitende begroting met inderdaad ruimte voor reserveren voor grote uitgaven. Dus dat is een voortzetting van het beleid met hier en daar wat aanscherping of wijzigingen. Ja. Dat klopt wel. De toeristenbelasting stijgt fors naar €4,60 per persoon per nacht. Dat is bijna een verdubbeling. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, dit.
0: Gouden wil ook aantrekken.
2: Ja, zeker. Maar ik vind bijvoorbeeld op sommige, zoals op overnachtingen, is dat flink toegenomen. Dat is geloof ik van 9% naar 21% gegaan. Ja. Dat vind ik toch wel inderdaad wel.
0: Nou, dat heeft ook met de BTW-verhoging te maken.
2: Ja, dat is de BTW-verhoging.
0: Er zijn twee verhogingen, een BTW-verhoging en een OZB-verhoging. Dus het wordt een stuk duurder om in een hotel te overnachten.
2: Ja, en dat vind ik toch wel jammer. Maar dat is geloof ik, dat is landelijk, landelijk bepaald.
3: Dat is ook in Amsterdam
2: natuurlijk.
3: Toch? En mensen blijven wel komen.
2: Ja, maar wij zijn Amsterdam niet.
3: Zit daar verschil in dan?
2: Ja, we zijn lang geen Amsterdam.
0: Wij zijn een veel leukere stad dan Amsterdam.
2: Wij zijn veel unieker, dat sowieso unieker.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En kijk, Amsterdam, daar blijven ze komen. Dat is natuurlijk gewoon een metropool.
3: Ja.
2: Gouda is geen metropool. Dus dat is.
3: Kun je dus echt niet met elkaar vergelijken.
2: Ja. Maar als je dus in Gouda wel voor de toeristen aantrekkelijk wil blijven maken. Ja, ik vind die verhoging dan best wel flink hoor. Maar goed,
0: Moeten al die extra uitgaven waar we het over gehad hadden, maar vooral die reserveringen ook, dat moet ergens vandaan komen. En dan moet dus ook vanaf 2028, want daar gaat het vooral over, ook bezuinigd worden. En wat precies bezuinigd wordt, is allemaal nog ter discussie. Hè?
1: Ja.
0: Want het college moet nog met een
1: uitvoeringsagenda
0: komen. Waarin al die onderwerpen uitgewerkt worden en de consequenties daarvan goed in kaart worden gebracht. Maar één daarvan viel me wel erg op, bezuinigen op armoedebeleid, €500.000. Ja. Schrok jij ervan, Alina?
1: Ja.
0: En jij?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat een behoorlijk bedrag. Maar ik wil ook graag zien van hoe ze dat willen gaan bezuinigen. Ja. Dat is natuurlijk net alweer, ja. Want dat wordt natuurlijk ook, we hebben daar ook vragen over gesteld. Hè? Gaat dat ook over de overheidskosten? Kan dat met efficiëntere inzet van personeel? Dan snap ik hem. Want wat ik ook aangaf, als je personeel efficiënter inzet, dan kan de bezuiniging daar vandaan komen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd vooral van hoe er wordt bezuinigd.
0: Ja, en ze gaan ook onderzoeken volgend jaar wie er nou precies gebruik van maken, zodat je beter inzichtelijk hebt. Ja. Of er in, want even alle duidelijkheid, nu is het zo dat tot 130% van het minimumloon er een mogelijkheid is gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. En dat zou dan teruggaan naar 120%. Ja. Waardoor de aanname is dat er dan ook minder mensen gebruik van maken. Dat is ongeveer de achtergrond van het verhaal. Dan gaan we even kijken naar andere besparingen. Exploitatie op het gerenoveerde stadhuis. Want daar waren ook gelden voor gereserveerd. En ook daarvan wordt gezegd van kan dat niet anders.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik heb geen idee hoe ver dat daar precies voor staat. En ik neem aan dat er ook afspraken zijn gemaakt over die renovatie. Ja. In hoeverre je daar vanaf kan.
2: Maar daar is het onderzoek wel goed voor natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat wel een hele goeie. Ik wil 14 miljoen voor het stadhuis voor renovatie. Het is niet alleen renovatie.
0: Nee, het gaat niet het gaat over de exploitatie in dit geval.
2: Oh, sorry.
1: Ja.
0: Nee, de renovatie is allemaal al in kar en kruik en die loopt door. Maar het gaat om de exploitatie. Hè? Dus wat je jaarlijks moet betalen om die maatschappelijke functie van het stadhuis, het oude stadhuis, een functie te geven. Sociaal domein wordt ook weer genoemd. Hè? Van, we moeten toch kijken of er wat op sociaal domein bezuinigd kan worden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat zal een behoorlijke puzzel worden. Kan beschouwen, daar weet ik zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ik begrijp dat dat vooral door Gouda betaald wordt. En dat men ook wil dat de omliggende gemeentes daar meer gaan aan betalen. Subsidies, hoe naar subsidiebeleid kijken. Naar het evenementenbeleid kijken. Hebben jullie dingen gehoord waar je zegt, die heb ik nog niet gehoord, waarop bespaard zou kunnen worden?
2: Ik denk dat er wel goed naar gekeken is. Ik denk dat er wel een wel overwogen keuze genomen is. Dus ik heb tijdens het lezen van de besparingen niet het idee gehad van, oh god, ze zijn wat vergeten. Maar goed, besparing is natuurlijk sowieso een hekelpunt. Dus ik denk dat we hiermee maar gewoon moeten beginnen. En kijken hoe ver we komen.
0: Ja, dan moeten nog alle voorstellen moeten nog uitgewerkt worden. Hè? Want Evert Bobeldijk zei hier ook van, niets is in beton gegoten op dit moment. Alles is nog bespreekbaar. En de raad zal er uiteindelijk over beslissen. Over dat beslissen gesproken, één klein dingetje. Ik zag, we hebben het uitgebreid over participatie gehad in de verkiezingsperiode. Ik zag dat nu een eerste meedenkbijeenkomst was over aardgasvrij Plaswijk.
2: Ja. Ja.
0: En ik denk, dit is volgens mij de manier waarop je het eigenlijk moet doen. Hè?
2: Ja.
0: Op 15 oktober is de eerste meedenkbijeenkomst. En daarin denken we samen met de inwoners uit Plaswijk na over de beste aanpak om tot de wijk te komen zonder aardgas. En je kan er vrijblijvend aan meedoen. En als je er meedoet, ben je tot niets verplicht. Het is puur een denktank hoe je met elkaar een plan zou kunnen bedenken om een wijk, of een deel van de wijk, want het gaat voorlopig om een deel van de wijk, aardgasvrij zou kunnen maken. Ja. Is dit wat we willen in de toekomst hier als het om participatie gaat?
2: Ik mis het enige stukje dat er ook de mogelijkheid zou moeten zijn om het helemaal niet te doen als mensen massaal niet willen. Want het is natuurlijk nogal een ingreep. Want het staat nu van hoe we het allemaal aardgasvrij gaan maken. Maar als de hele wijk zegt zo van, maar Joris jongens, dat kan ik niet betalen. Of dat gaat me
0: wat
2: niet lukken.
0: Wat ik begrepen heb, is dat ze niet de hele wijk in eerste instantie willen doen. Maar vooral de mensen die bereid zijn daaraan mee te werken.
2: En dat is een hele goeie.
0: En dan hoop je natuurlijk ook dat dat een goed voorbeeld is. En dat dat positief uitpakt en dergelijke. Zijn er nog dingen over die jullie nu nog even te sprake willen stellen? Die van, hebben we nog niet gehad van, anders heb ik nog één puntje om de tijd te vullen.
2: Ja. Kom maar op.
0: Wat ik heel bijzonder vond, landelijk vuurwerkverbod, dat gaat dit jaar in. En er is de mogelijkheid dat de gemeente ontheffingen geeft aan verenigingen. Gouda heeft inmiddels besloten dat niet te doen. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ik denk dat het onder de gegeven omstandigheden goed is. Omdat er anders het handhaven heel lastig is. En ik las vanochtend of gisteren dat in Den Haag ook geen ontheffing wordt gegeven. En dat is bij meerdere steden, omdat het de eerste jaarwisseling is zonder vuurwerk. Ik denk dat we moeten kijken of daarna wel ontheffingen mogelijk zijn.
0: Ja, want het werd vooral in relatie gebracht tot handhaving. Want ja, als natuurlijk op een aantal plekken wel vuurwerk mag worden ontstoken en elders niet. Ja, hoe bepaal je dan precies waar het is? En ga je dan op de knallen af of zo? Weet je wel? Ja. Het lijkt me ingewikkeld. Maar we moeten ook sowieso afwachten hoe het überhaupt met de handhaving gaat natuurlijk. Hè? Want we willen wel allemaal dat als je een verbod hebt, dat je het ook handhaaft. Hè? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey, heel fijn dat jullie hier waren.
3: Ja,
0: en Chris, jij ook fijn dat je hier was. Arjan, bedankt voor de techniek. Volgende week is hier wethouder Harold Hooglander te gast.
2: Benieuwd.
0: Fijn weekend nog.
2: Ja, heel erg bedankt voor de gastvrijheid.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 km file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het radioprogramma waarin we iedere zaterdagochtend samen op pad gaan door onze prachtige stad. Vandaag zitten Mirjam Voets en ik, Onno Kastelein, weer achter de microfoon voor een nieuwe uitzending vol inspirerende ontmoetingen. Bijzondere verhalen, mooie initiatieven uit Gouda. Het is nazomers althans, dat zou je hopen. De markt bruist van gezelligheid en overal in de stad gebeurt wel iets leuks. Het komende uur nemen we je mee langs enthousiaste Goudenaars, evenementen, activiteiten die onze stad kleur geven. Dus word rustig wakker met een kop koffie, ga je boodschappen doen. Wij zijn er klaar voor.

0: Ja, goedemorgen, Onno.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn er klaar voor, hè, geloof
1: Zeker,
0: ik.
1: Zeker, ja hoor.
0: Helemaal goed. Ja, want we hebben vandaag een leuke uitzending. En we gaan in gesprek met verschillende leuke gasten. Als eerste gast hebben we Jeffrey Franse Aantjes over zijn nieuwe prentenboek, Raaf van Rauw. Ook over de kinderboekenweek en het belang van lezen. En daarna gaan we telefonisch in gesprek met Pepijn Schoneveld. Hij is acteur, cabaretier, theatermaker. En het gaat over zijn theatervoorstelling Welkom dat je luistert, die volgende week in de Goudse Schouwburg te zien is. En tenslotte hebben we hier in de studio Carla Henneveld en Carliet Koops over Zotte Zaterdag, het jaarlijkse evenement in de binnenstad over Gouda in de tijd van Erasmus.
1: Ja, volgende week barst dat hele festival los, maar we gaan eerst naar muziek. We trappen de uitzending af met een beetje vaart. Het nummer is al meer dan een halve eeuw oud, maar heeft nog steeds energie voor 10. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen, Born to Run. MUZIEK

0: Lekker begin, Mirjam.
1: Ja, lekker vaart.
0: We gaan met het eerste onderwerp van start. Jeffrey Franse Aantjes is aangeschoven hier in de studio. Een mooi verhaal uit de wereld van de kinderboeken. Kinderboeken is natuurlijk meer dan alleen letters en plaatjes. Het kan kinderen meenemen in een verhaal, nieuwe werelden laten ontdekken en soms ook helpen om woorden te vinden voor dingen die ze zelf moeilijk vinden. Onze eerste gast, uit Gouda, na zijn werk als onderwijzer, wat hij nu even aan de kant heeft gezet, schreef hij inmiddels ook zijn vierde prentenboek in de serie Ik, Henk Pieter Jan Frederik, De Raaf van Rouw. Bijzonder aan zijn prentenboek is dat kinderen het verhaal niet alleen kunnen lezen of beluisteren, maar dankzij een QR-code ook in gebarentaal. Ik weet niet of dat ook bij dit boek is, maar dat gaan we wel horen. En daarmee wil Jeffrey ervoor zorgen dat nog meer kinderen mee kunnen doen en plezier beleven aan een verhaal. En dat past prachtig bij de Kinderboekenweek. Daar zitten we nog middenin. Jeffrey, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Bij Weekend Gouda.
1: Ja, welkom. Ja, en om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wie is eigenlijk de hoofdpersoon Henk, Pieter, Jan, Frederik en waarom zoveel namen?
2: Nou, dat is allereerst wat leuk dat ik hier mag zijn. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft nog een verhaal wat we nog een keer willen releasen. Maar misschien is dit wel de plek waar we dat gaan doen. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft een vader, een moeder en vier zussen. De koning is nogal een beetje een besluitloos personage. Dus hij had een beetje paniek van wat moet ik doen? En hij heeft uiteindelijk aan zijn vier dochters gevraagd. Bedenk allemaal een naam. En vier zussen, vier namen. Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is zo ontstaan.
0: Okay.
1: Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is een prins.
2: Het is een prinsje inderdaad. En zijn zussen hebben allemaal het koningschap of het koninginenschap bedankt. Dus het is aan hem om nu aan de grote mensen te gaan bewijzen dat hij... hij is gedoemd om koning te worden eigenlijk. Ja.
0: Hey, en wat maakt hem zo geschikt om aan kinderen dingen te leren? Vooral ook dit soort onderwerpen die best ingewikkeld zijn.
2: Nou, de koning gaat aan Henk, Pieter, Jan, Frederik dus vragen om dus te laten zien dat hij grote mensen dingen kan. Bijvoorbeeld eerlijk zijn, verliefd zijn, geduldig zijn en ook omgaan met rouw en verlies. Waar het laatste prentenboek over gaat. En in heel veel gevallen gaan wij er vaak wel van uit dat kinderen deze eigenschap ergens een keer oppikken. Maar wat als je dat niet aangeboden krijgt of het niet goed aangeboden krijgt? Dan mis je denk ik wel hele belangrijke gereedschap in het leven om wat vloeiender door het leven te kunnen gaan. En toen dacht ik van dan is het tijd om sociale emotionele thema's te kiezen en daarover te schrijven om kinderen misschien wel dat handvat te geven als ze dat niet vanzelf krijgen.
0: Ja. Ja, nou, gefeliciteerd met je vierde boek. Je stond in de krant
2: van
0: de week. Hoe was het? Hoe was de presentatie?
2: De boekpresentatie is iedere keer weer een feestje. We hadden het in de Gouden Cheese Experience. Want ik ben een goudse schrijver, goudse illustrator, goudse uitgever. Ja, dan moet je op een iconische goudse plek natuurlijk het presenteren. En daar zijn we heel blij mee. Maar het is altijd weer een feestje voor wie er komt. Mensen komen van heinde en ver voor de boekpresentatie. En dat vind ik zo bijzonder om een boek te vieren en met zoveel mensen samen te zijn en dat succes te mogen vieren. Dat is onbeschrijfelijk vet.
1: Ja, leuk. Hey, dit is je vierde boek, hè? Best wel, volgens mij, een flink tempo ook. Wat kenmerkt jouw prentenboeken? Wat als mensen in de winkel zien liggen, waarom zouden ze jouw boek willen kopen? Wat kenmerkt het?
2: Ik denk sowieso de sociaal-emotionele thema's. Dat we er wel voor kiezen om inderdaad soms het scherpe randje op te zoeken. Ook de vrolijke tekeningen van mijn illustrator die er gemaakt zijn. En nou, we hadden het er net al even kort over. Ja. Maar de serie verwijst over en weer ook naar elkaar. Dus het is naast dat ieder boek los een sterk verhaal heeft. Ja. Hangt het ook wel echt samen. En kan je dus ook gaan zoeken van hey, dit heb ik ergens anders gezien. En dat... hopelijk stimuleert dat leesplezier.
1: Want je noemt sociaal-emotionele thema's. Welke thema's wil je dan graag dat kinderen over leren of lezen?
2: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon over het überhaupt in zijn algemeen leren praten over gevoelens. Dat dat helemaal oké is. Wat je ook voelt, dat dat oké is dat je dat mag voelen. Ja. De eerste thema's zijn wat algemener geweest. Dus over eerlijk zijn en over verliefd worden. Nou goed, verliefd zijn is tegenwoordig nu ook wel weer wat ingewikkelder geworden. Dat je niet altijd voor je gevoel mag uitkomen wat je echt voelt. Ja. En daarna zijn wij met het maken ook wel gaan zoeken naar wat thema's die wat meer schuurden over prikkeling. En dat dat klinkt voor ons als volwassenen heel logisch. Maar hoe ga je dat echt in een kinder... Hoe ga je dat als kind uitleggen? Hoe ga je dat aan een kind uitleggen dat het logisch is?
1: Ja.
2: En we zijn daar met de Raaf van Rouw nog wel een stapje verder ingegaan. Omdat het natuurlijk een heel persoonlijk thema is.
0: Ja, kun je iets vertellen over het thema? Het gaat over rouw, maar als we het zouden openslaan, het boek.
2: Zeker.
0: Waar gaat het over?
2: Het verhaal gaat in een kort over dat Henk Pieter-Jan Frederik dus wakker schrikt 's nachts en denkt, ik moet getroost worden. En hij wil door zijn moeder getroost worden. En hij gaat door het kasteel op zoek naar zijn moeder, die hij dus niet kan vinden. En de Raaf van Rouw, dat weten we ondertussen als kijkers ook, die vliegt door het kasteel. En geeft nogal een beetje een onheilspellend gevoel van wat is er aan de hand. Want iedere keer denkt hij zijn moeder te zien en te horen. Maar is dat uiteindelijk echt zo? En uiteindelijk vindt de koning dus Henk Pieter-Jan Frederik. En blijkt dus dat de Raaf hem geholpen heeft in plaats van tegengewerkt. En ik denk dat dat ook gewoon een mooie boodschap is. Dat het vinden van troost in ook soms de kleine dingen zit.
1: Ja.
0: Hoe is dit thema op je pad gekomen?
2: Ik merkte gewoon dat het goed is om over alle gevoelens te praten. En ik was zelf 21, dus ik was heel bevoorrecht dat ik heel lang van al mijn opa's en oma's heb kunnen genieten. Dus ik kwam vrij laat pas in aanmerking met het onderwerp rouw. Maar op het moment dat het gebeurt, ben je gewoon vaak gewoon te laat. En ik zie dat ook wel inderdaad vanuit mijn onderwijservaring. Dat we vaak pas het gaan repareren op het moment dat we te laat zijn. En ik wilde met dit boek gewoon heel erg het voor zijn, zeg maar.
1: Dat preventief, dat kinderen al kennis mee maken voordat er iets dat ze er in het echte leven mee te maken hebben.
2: Ja, op het moment dat we rouw en verlies natuurlijk ervaren, en dat kan in vele vormen, dan val je ergens ook gewoon een klif in. En nu geven we kinderen eigenlijk helemaal niks mee aan een soort parachute of iets om de val in ieder geval een klein beetje te dempen. En dat je ook weet dat je ook met zulke onderwerpen het gesprek aan mag gaan.
0: Ja. Ja.
2: En dat is met dit onderwerp, omdat het natuurlijk heel ingewikkeld en persoonlijk soms ook is, wel belangrijk. Dus we hebben voor dit boek er ook voor gekozen om een nabesprekingspagina er achterin te doen met vragen die je als lezer of voorlezer kan stellen om het gesprek te starten. Want ja, waar ga je beginnen op het moment dat er zoiets verdrietigs gebeurd is en er al zoveel geregeld moet worden? Is er dan eigenlijk wel echt tijd om over gevoelens te praten? Terwijl ik denk dat juist die eerste fase daar heel belangrijk in is. En wij hopen daarmee een steentje bij te kunnen dragen in ons verhaal.
0: Ja, want zo'n nabesprekingspagina, is dat dan gericht op onderwijs of als je het thuis leest? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Voor iedereen. Ik denk dat de nabesprekingspagina echt voor iedereen is. Ik heb met verschillende rouw- en verliesspecialisten ook gesproken. En gevraagd van wat is echt iets wat ik echt moet vragen of bespreken op het moment.
0: Doe je dus ook research voor?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Want ik kan niet zo goed als een rouw- of verliesspecialist praten over dit onderwerp. Ik kan me er heel erg aan committen, maar ik heb niet die theoretische onderbouwing die zij wel hebben. En dus ze hebben met mij meegedacht. En het zijn dus vragen die je inderdaad als ouder kan stellen, maar ook als leerkracht die dus inderdaad ondertussen 3 bananen aan het pellen is, een schoenveter aan het strikken is. En dan denkt, oh ja, dit onderwerp gaat mij echt aan. Maar ik moet nu een vraag bedenken. Oh, wat moet ik dan nu nog na het voorlezen van het verhaal stellen? En dan denk ik, nou ja, hoe fijn dat wij er een aantal hebben. En bedenk er vooral zelf ook heel veel. Want ik denk dat dat alleen nog maar leuker is. Maar dat we het eerste handvat en de eerste handreiking kunnen doen.
1: Ja, leuk. En leer je dan zelf ook veel van als je dan zo'n research doet over hoe je zelf daarmee omgaat?
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een eigen spiegel natuurlijk voor jezelf. En dat je ook denkt van, oh ja, hoe zit dit of hoe werkt dit? Ja. Ik vind bijvoorbeeld zelf bijvoorbeeld heel fascinerend altijd hoe speels kinderen op een uitvaart ook kunnen zijn. Dat ze natuurlijk even buiten het tikkertje aan het spelen zijn en echt binnen 3 minuten in de rij staan en zo snel kunnen schakelen.
1: Ja.
2: Ik vond dat zijn fascinerende dingen. Dus ik ben daarin heel erg aan het zoeken, ook voor mezelf. En het is een feestje natuurlijk als kinderboekenschrijver, dat je iedere keer ook weer even kind mag zijn, kinderlogica aan mag zetten en dan te denken van,
1: kan me voorstellen,
2: dat gebeurt.
0: Ja, jij bent een onderwijsman. Hoe vlecht je dat zeg maar in je werk als kinderboekenschrijver? Is dat een inspiratiebron of haal je voorbeelden erbij uit je ervaring?
2: Ik vind sowieso het sociaal-emotionele leren in de klas ook gewoon heel erg belangrijk. Dus ik denk dat Henk Pieter-Jan Frederik daar een verlengstuk van is. Ik vind het echt het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. En naast dat ik dat natuurlijk in de klas doe, heb ik inderdaad ook het medium boeken nu gezocht om te kijken, kan ik op nog veel meer manieren kinderen bereiken dan dat ik dat nu doe. En dat bevalt meer dan prima. Dus dat is heel
1: mooi.
2: Leuk.
1: Hey, en de thema's die je kiest, hè, zeggen die ook iets over jou als persoon of niet?
2: Zeker. Het verhaal van verliefdheid. Henk Pietje van Frederik krijgt uiteindelijk vlinders in zijn buik op het moment dat hij naar een jongetje kijkt. Dat is een afspiegeling van mijn eigen relatie. Ik ben getrouwd met een man, dus ik vond het ook belangrijk dat je mag leren dat als je gevoelens voor iemand hebt en ook als dat iemand van hetzelfde geslacht is, dat dat helemaal oké is. Ik ben zelf een stuiterbal ADHD'er. Dus ik heb het soms, net als Henk Pietje van Frederik wel eens, dat ik soms een vol hoofd heb. En dat ik denk, ja, er moet nog iets bij, maar dat past niet. En toen dacht ik, oh, dat is vet. Hoe ga ik dat dan uitleggen op een kinderlijke manier? Hoe je dan toch iets kan doen om te zorgen dat er een klein briesje doorheen gaat en er iets meer leegte in zit. Dus ik durf wel te zeggen dat inderdaad de eerste verhalen wel ook lekker uit eigen koker komen, een beetje uit eigen inspiratie.
1: Ja, dat is en dat mooi,
2: was
1: toch?
2: Ja, zeker. En dat was met de Raaf van Rauw dus minder.
1: Ja.
2: Maar ja, dan ga je dus ook een soort de artistieke uitdaging met jezelf aan.
0: Ja, dat, mooi zo. Hey, het is Kinderboekenweek. Hoe belangrijk zijn boeken voor kinderen?
2: Enorm belangrijk. Echt, je kan het grootste cadeau wat je aan je kind kan geven is echt het liefst iedere dag en anders in ieder geval 5 keer per week een kwartier voorlezen met je kind. Het is gewoon überhaupt heel fijn om samen even met je kind te zijn. Maar er zijn zoveel onderzoeken dat woordenschat exponentieel groeit. Dat kinderen gewoon, ik zie het ook in de klas, vaak veel meer een wat langere spanningsboog ook al hebben en aankunnen. Maar ook vooral het stukje sociaal-emotioneel leren. Dat ze ook wat meer gewend zijn om een ander te begrijpen en vanuit een ander perspectief ook soms te kunnen kijken. En dat het niet alleen maar ikke is, maar ook het stukje, oh ja, het zou ook op een andere manier kunnen ervaren. En het allerleukste met boeken is dat je natuurlijk op plaatsen en plekken kan komen waar je natuurlijk als mens niet altijd zomaar kan komen. En dan een beetje met een vleugje fantasie is het dus heel goed dat er weer Kinderboekenweek is en aandacht voor is. Want ja, voorlezen is en lezen is zo ontzettend belangrijk. En wordt wel onderschat, denk ik.
1: Ja, dus zowel voor verbeeldingskracht, zeg je, als eigenlijk gewoon voor het leren lezen. Inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en leesplezier ook gewoon ontwikkelen. Dat je, ik zeg echt niet dat iedereen Henk Pietje en Frederik moet lezen, maar dat ze gewoon leren van, dit spreekt me aan en ik ben hier nieuwsgierig naar. En natuurlijk eerst vanuit een serie, dat werkt vaak. Maar dat ze dan ook denken, oh, ik durf er ook eens, oh, ik vond een boek over vliegen heel leuk. Oh, dan ga ik, oh, dit gaat volgens mij ook over vliegen. En dan kom je in aanraking met een andere schrijver. En ja, dat is
1: stimuleert gewoon
2: enorm.
1: Hey, en wat heb je nog, want je hebt nu 4 boeken al uitgebracht. Komt er nog een 5e, een 6e, 7e of wat weet je niet?
2: Wie weet. We zijn nu op dit moment echt wel even van het genot aan het genieten dat we gewoon al 4 boeken hebben. Het is natuurlijk ook wel een heel leuk en intensief maakproces geweest. Omdat wij inderdaad ervoor gekozen hebben om in een vrij korte tijd al 4 boeken de markt op te brengen. En dat komt vooral omdat we echt vanaf het begin wisten dat het een serie was. En ik vind niks gekkers dan zeggen, we zijn een serie, maar dit is deel 1 en deel 5 komt pas over 10 jaar. Dus ja. Er zijn genoeg thema's om over te praten. We zijn achter de schermen ook echt wel over dingen aan het nadenken. En we moeten gewoon kijken of het passend blijft om dit te blijven doen.
1: Ja, super.
0: Mooi.
1: Misschien even de naam van de illustrator wil ik graag. Want
2: zeker, dat mag.
1: Prachtige tekeningen gemaakt. En staat er goed om die ook even.
2: Ja, zeker. Nou, mijn illustrator is Anouk Hogendoorn. En die heeft deze prachtige tekeningen gemaakt. Ja, echt meer dan lof voor haar.
1: Ja, goed zo.
0: De boeken liggen in de winkel.
2: Klopt.
0: Neem ik aan.
2: Zeker.
0: Je hebt een eigen website waar.
2: Ja, ze zijn te bestellen op henkpietjanfrederik.nl inderdaad. Ja, daar zeg ik, bestel ze lekker daar. Want dan pakken wij ze in. Mocht er wensen voor zijn, kunnen we ze nog signeren.
0: Dat
2: of iets bijschrijven. Dus dan wil je een wat persoonlijkere touch aan je boekenbestelling, bestel hem lekker bij ons op henkpietjanfrederik.nl.
0: Ja, mooi. Jeffrey, dank je wel voor je komst naar de studio. Een mooi gesprek over kinderboeken. Het belang van kinderen. Kinderboeken en lezen met je kinderen. En de mooie diepgang die jij in je verhalen hebt gebracht.
2: Dank
0: je wel. Muziek.
2: Ja. Dank je wel dat je hier mocht zijn.
0: Ja, heel leuk dat je er was. 19 weken in de top 40 en nog steeds op nummer 1. Shakira. Jeetje.

0: Let's go.
1: Ja, Shakira was dat. Hey, onze volgende gast is Pepijn Schoneveld. En Pepijn is acteur, podcastmaker, cabaretier en kleinkunstenaar. En op 16 oktober speelt hij in de Goudse Schouwburg zijn eigen en zeer persoonlijke kleinkunstcomedyshow. Welkom dat je luistert. Daarin... waarin hij zijn liefde voor de Nederlandstalige lied en zijn komisch talent moeiteloos aan elkaar knoopt. En we zijn heel benieuwd waar zijn voorstelling over gaat en waarom we daar eigenlijk heen zouden moeten. En als het goed is, is hij nu aan de telefoon.
2: Goedemorgen, Pepijn.
3: Hallo.
2: Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Voordat we het over je voorstelling gaan hebben, leuk om even kennis met jou te maken.
3: Ja.
2: Je bent acteur, podcastmaker, kleinkunstenaar. Waar voel je het meest bij thuis?
3: Nou, dat is eigenlijk nu toch wel in de voorstelling die ik nu speel. Want ik ben gewoon opgeleid als kleinkunstenaar en acteur in Amsterdam op de toneelschool.
2: Ja.
3: En ik maak natuurlijk een podcast en zo, dat soort dingen. Maar wat ik nu doe, dus gewoon een verhaal vertellen, een grappig verhaal vertellen en liedjes zingen, daar voel ik me toch echt het meest thuis bij, merk ik gewoon. Dat is gewoon echt waar ik een beetje vandaan kom.
2: Ja. Ja, want hoe ben je ooit in dit vak beland eigenlijk?
3: Nou, ik was vroeger heel erg fan van Acta en Munnik.
1: Oh, ja.
3: Meer mensen
1: leuk.
3: Die in de jaren 90 op zijn gegroeid, volgens mij. En ik was altijd wel aan het acteren en aan het zingen. En Bram Vermeulen was ik ook heel erg fan van. En toen zag ik op een gegeven moment dat zij de kleinkunst hadden gedaan. En Bram Vermeulen gaf daar ook les. En toen ben ik daar zo ingedoken. En toen dacht ik, hey, dat lijkt me wel echt te gek om te doen. En toen deed ik auditie. En toen, nou, de eerste keer werd ik afgewezen. Toen was ik veel te jong. Maar de tweede keer werd ik aangenomen. En toen... Ja, zo is het een beetje begonnen eigenlijk.
1: Ja. Hey, want je doet echt een heleboel. Maar waar kunnen luisteraars je nou van kennen?
3: Nou, van televisie. Ik heb ooit in Feuten gespeeld. Daar word ik nog steeds op aangesproken.
1: Oh, echt?
3: Door studenten vooral, ja. Daar speelde ik Joep Heineken. Spanga's heb ik gedaan. Ik zat een tijdje geleden in Ik Val Niet, Ik Dans. Een serie met Anna van Vliet. Hele mooie serie. En ik doe veel Klokhuis sketches. Daar zit ik ook vaak in.
2: Oh, wat leuk.
1: Je gezicht kwam me inderdaad heel bekend voor.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En komende zaterdag ben je in Gouda?
3: Zeker. Vrijdag, toch?
1: Vrijdag.
3: Ik denk al.
2: Ja, nee, dat zou jammer zijn als ze zaterdag zeggen.
3: Het is vrijdag, mensen.
2: Vrijdag. Komende vrijdag. Ja. En de voorstelling heet Welkom dat je luistert. Ja. Ja. Waar gaat die over?
3: Nou, de voorstelling gaat... Het zijn sowieso... ik zing 14 kleinkunstliedjes. En het zijn allemaal liedjes waarvan ik vind dat mensen die moeten horen. Het zijn gewoon hele mooie, leuke of grappige of ontroerende nummers. Maar die staan allemaal in dienst van een verhaal over... dat ik ooit heel erg afhankelijk was van mensen. En op een gegeven moment erachter kwam... wacht eens even, je bent gewoon als mens... moet je het gewoon allemaal zelf doen. En dat ik toen heel erg onafhankelijk ben geworden. Daar heb ik hele grappige, leuke verhalen over... hoe ik heb leren alleen te zijn. Want dat kon ik helemaal niet. Maar dat ik inmiddels zo onafhankelijk ben geworden... dat ik eigenlijk niemand meer toelaat. En dat ook een beetje over de tijd gaat... waarin wij nu leven. Omdat we zo individualistisch zijn geworden. Dat we kunnen heel goed voor onszelf zorgen... Maar ja, ondertussen is het, nou, ik kijk nu naar buiten. Het is wel gewoon 20 graden volgens mij.
2: Ja.
3: Dus dat is ook weer niet zo goed. We moeten toch een beetje met elkaar doen eigenlijk.
2: Klinkt wel
3: daar,
2: heel...
3: Daar het voorstelling over.
2: Oké, want het klinkt wel heel persoonlijk misschien wel kwetsbaar eigenlijk.
3: Ja, het is een heel persoonlijk verhaal, maar het is wel... ik zit er nu niet meer in. Dus ik heb dat gewoon geleerd. En dat zijn nu allemaal hele leuke verhalen. Maar het gaat ook wel gewoon over heel erg over de tijd waarin we nu leven. En het is een voorstelling, ik ben hem nu aan het spelen. Het wordt wel op een gegeven moment heel mooi. We zijn met elkaar die voorstelling aan het doen. Want ik reageer natuurlijk ook op het publiek. En het publiek reageert weer op mij. Dus we doen het echt wel met elkaar. Zo die avond.
1: Ja, want het zijn niet alleen liedjes volgens mij, toch? Want het is ook gewoon...
3: Nee. Het zijn ook echt wel cabaret teksten tussendoor. Dat is toch een beetje... Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde gewoon allemaal liedjes maken. Maar het is toch gewoon een hele grappige voorstelling.
1: Ja, dus het is ook... Het is en kwetsbaar en lachen eigenlijk.
3: Ja, zeker,
2: maar ook
3: zeker,
2: een life-changing handleiding.
3: Ja, ik heb...
2: Of is dat een call for action? Gewoon van nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Nee, dat is wel waar. Ik kon dus niet alleen zijn. Gewoon echt niet, hè. Gewoon ook niet alleen thuis zijn.
2: Nee.
3: En ik vertel daar... Ik heb gewoon een aantal hele grappige verhalen over dat ik bijvoorbeeld... Ik kan maar een tipje van de sluier lichten, maar dat ik op een gegeven moment... moest ik alleen uit eten leren gaan. Dat durfde ik niet. Nou, heel veel mensen durven dat natuurlijk niet, maar ik vond het echt... En ik ging mezelf daarin trainen om alleen te zijn. Maar toen ging ik dus naar een... naar een Grieks restaurant. Meidenos heette dat.
2: Ja.
3: En daar ging ik heen. En toen stond ik voor die tent zo van... Oké, ik kan het. Zo helemaal mezelf op te pompen. En toen kwam ik binnen en toen zag ik meteen twee vrienden zitten.
1: Oh,
3: ja, daar mocht ik natuurlijk niet mee praten. Want ik moest leren alleen zijn. Ja. Maar toen heb ik toch tegen ze gezegd... Ik mag niet met jullie praten. Ik ga daar zitten zo. Maar ik ga niet met jullie praten. En dan had ik een soort verhaal. En toen zag ik ze denken... We wisten dat het niet zo goed met Pepijn ging. Maar we wisten niet dat het zo slecht was.
2: Nee.
3: Omdat het gewoon heel raar was.
2: Ja. En dit soort verhaaltjes die zitten in de voorstelling.
3: Ja. Ja.
1: Hey, en
3: ja.
1: De muziek, even, want je, volgens mij schrijf je vooral ook zelf de muziek? Of,
3: nee, dat is niet. Nee, wat het is, het zijn vooral bestaande kleinkunstnummers. Dus
1: ja?
3: De een wil de ander van Ramses Shaffy bijvoorbeeld, maar ook Maarten van Roosendaal.
1: Okay.
3: En Jenton de Boer zitten er ook in, wat ik heel leuk vind, want daar zat ik mee in de klas op de toneelschool.
1: Oh,
3: en met Christine de Boer maak ik de podcast, daar zing ik ook een heel mooi nummer van. Maar het zijn ook een aantal nummers die voor mij geschreven zijn in de loop van de jaren. Dus het is een soort verzameling van allemaal mooie nummers. Ja.
2: Ja, wat vind je nou zo leuk aan dat optreden en door het land gaan?
3: Door het land gaan. Dat gewoon omdat je gewoon allemaal verschillende mensen tegenkomt en verschillend publiek. Ik stond gisteravond in Meppel en ik zing bijvoorbeeld ook het nummer Angst is maar voor even, Speed is voor
2: ons. Ah, Daniel Loos. Ja.
3: Ja, en in Meppel, ja, daar kent men die tongval heel erg. Dus gisteren merkte ik, oh ja, de mensen kennen deze tekst gewoon. En ze kennen allemaal Daniel Loos. Die treedt daar ook veel op. Maar bijvoorbeeld, ik stond laatst ook in Haarlem. Ja, daar kennen ze die moet ik echt niet vertellen wat die tekst betekent. Want die denken dat dat die veel anders is dan
2: zij. Snap je? Want wat gebeurt er in de zaal? Wat merk je daarvan?
3: Dat mensen soms ook herkenning. Dus ik zing de een deel de ander van Ramses Shaffy. En gisteren waren er wat mensen die dat kenden. En ik hoorde ze een beetje zo meezingen.
2: Ja.
3: Dat is niet echt de bedoeling hoor, dat je keihard mee gaat zingen. Maar je voelt zo dat mensen toch wel die nummers dan soms kennen. En dat ze toch ook ontroerd raken. En ze moeten natuurlijk heel veel lachen, gewoon door die teksten tussendoor. Dus er gebeurt wel, er gebeurt, ja, het is

0: Volgende week nog Gouda en de week daarop ga ik in première. Maar hij is gisteren, dacht ik, hey, hij is nu wel echt af. Het is nu
1: want de première is er niet geweest.
0: Nee, de première is in de Le Mans 29 oktober.
1: Oh, okay.
0: En eigenlijk is Gouda de generale.
2: Ja. Oh,
0: en
2: leuk.
0: Het is altijd
2: leuk.
0: Zo dat de generale gaat altijd het beste.
2: Dat zo werkt dat. Hè? Hey, en waarom moeten mensen nou komen volgende week?
0: Nou, omdat ze gewoon een hele leuke avond gaan hebben. En omdat het zijn gewoon hele mooie liedjes. En het is een heel grappig verhaal. En het is een uur en 22 minuten duurt die nu. Dus je staat ook zo weer buiten.
2: Okay. Maar, nou, we hebben altijd een leuke nazit in Gouda. Hè? Dat weet je misschien
0: niet. Ja,
2: dat weet
0: ik. Zeker met bitterballen en zo.
1: Ja, zeker.
0: Zo. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus, nee, het is gewoon een hele mooie avond. En ik heb een hele goede pianist die heel mooi speelt. Heel mooi lichtplan hebben we nu. Ik heb een lantaarnpaal in mijn voorstelling als lichtbron. En die speelt ook een rol in de voorstelling. Dus het is gewoon mensen hebben gewoon een hele goede avond.
1: Leuk. En zijn er nog kaartjes te krijgen voor?
0: Er zijn nog enkele kaarten. Zeker.
1: Oké. Okay.
2: Kijk, helemaal goed.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Mensen kunnen gewoon komen, ja. Vrijdag dus, hè.
2: Vrijdag.
1: Inderdaad. Ja, sorry, dat was mijn foutje, want dat had ik verkeerd opgeschreven voor Onno. Maar, dankjewel Pepijn voor het mooie kijk in de mooie voorstelling die je gaat spelen. En er zijn dus nog kaarten, luisteraars. Dus ik zou gewoon even naar de website gaan van de Groote Schouwburg. En als je natuurlijk meer wil weten over Pepijn, dan kan je ook... heeft ook een eigen website, zag ik. Pepijnschoonveld.nl. Dus ik zou zeggen...
0: En ik heb een trailer ook. Die kunnen mensen kijken.
1: Ja, op de website.
0: Ik weet niet of die op die site staat, maar anders moet je op mijn Instagram pagina staan.
1: Ja, oké. Insta kan ook. Hartstikke leuk.
2: Gaan we doen.
1: En ik wens je heel veel succes en een hele mooie tour. En veel plezier ook bij in Gouda. En daarna natuurlijk met de première in Amsterdam.
2: Dankjewel, Pepijn.
0: Yes, dankjewel.
1: Oké. Okay. Dag. Cool. Dag.

0: Ja, groots nieuws, Onno. Is jou nog iets opgevallen
1: deze week? Het was deze week weer de week van de Michelinsterren. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen.
0: Ja, zeker.
1: Vorig jaar om deze tijd zijn Mathieu en ik zijn bij Lis wezen kijken. Ja. Het restaurant in het Weeshuis. Het oude Weeshuis, de oude bibliotheek. Het is van alles geweest. En die hadden toen hun Michelinster gekregen. En wat gebeurde er deze week? Ze hebben hem weer gekregen. Dus voor de vierde keer op rij een Michelinster voor Remco Kuipers en zijn brigade.
0: Ja, dus nou, dat is toch knap.
1: Heel knap. Dus vanaf deze kant ook weer gefeliciteerd.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En jij?
0: Nou ja, ik wist eigenlijk niet. Ik dacht, liep je naartoe? Ik dacht, heb ik nou nog wat is me opgevallen? Maar toen dacht ik, ik las gisteren dat Gouda sinds deze week een mini-IKEA heeft.
1: Mini-IKEA, wat is dat?
0: Ja, dat is een soort mini, gewoon een mini-versie van de grote IKEA. Okay. Maar dan in Gouda. En op het industrieterrein, daar, ik denk bij de Gamma, geloof ik. En daar kan je dus wel je keuken bestellen en je badkamertje inrichten en nog wat kleine spulletjes kopen, maar verder niet, geloof ik. Dus ik dacht, ik vond het wel bijzonder. Ik had het helemaal niet zien aankomen. Dus ik vond het wel een leuk nieuwsbericht.
1: De IKEA ook al in Gouda.
0: Ja, ja. We zijn groot, zijn wij in Gouda.
1: Mooi, ja. We gaan naar ons derde thema vandaag. Zotte Zaterdag. We gaan even terug in de tijd naar Gouda. In de tijd van Erasmus. Naar een stad vol handelaren, ambachtslieden, muziek, verhalen en natuurlijk een flinke dosis zotheid. Volgende week zaterdag, 17 oktober, is het weer Zotte Zaterdag in de Goudse Binnenstad. Een dag vol middeleeuwse muziek, theater, ambachten, verhalen, eten, drinken en de beroemde Zotte Parade. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Karin Henneveld, betrokken bij de organisatie van Zotte Zaterdag. En Carolien Koops. Zij kruipt eigenlijk al jaren, vanaf de beginjaren van het festival, in de huid van Margaretha, de moeder van Erasmus. Dus we kunnen even vandaag niet alleen het hebben over het festival, maar misschien ook wel even aan Margaretha vragen hoe het eigenlijk was om Erasmus als zoon te hebben. Nou, Carla, Carolien, van harte welkom.
0: Ja, welkom dames.
2: Dank je.
0: Carlo, om met jou te beginnen. Als je nou iemand moet uitleggen wat Zotte Zaterdag is die het nog nooit heeft meegemaakt, wat zeg je dan?
2: Ja, Onno heeft het natuurlijk al
0: Een beetje verteld, hè? Een beetje verklapt.
2: Eigenlijk had ik dat ook willen vertellen. Maar het is gewoon een leuke sfeer. De hele binnenstad die wordt eigenlijk omgedompeld in de middeleeuwen, de tijd van Erasmus.
0: Ja.
2: Met allerlei historische figuren, muziek, dans. Er zijn straatoptredens, verhalen. Ambachten, demonstraties, eten en drinken.
0: Ja.
2: Speciale middeleeuwse recepten, zeg maar. En dat is gewoon één groot feest.
0: Een groot feest. En wat is het zotte eraan? Want het is Zotte Zaterdag.
2: Ja, het festival is van oorsprong ook gebaseerd en geïnspireerd op de humanist Desiderius Erasmus. Nou, daar kan Carolien straks veel meer over vertellen.
0: Ja.
2: En met Zotte Zaterdag brengen we de geest van Erasmus eigenlijk tot leven.
0: Ja.
2: Het vrijdenken, de verwondering, humor, nieuwsgierigheid. Ja, dat hij groeide op in hier en dat wilde hij ook meebrengen aan de mensen toe, maar nu nog steeds.
0: Dus het zotte is dus eigenlijk wat meer dan alleen humor, zou ik zeggen.
2: Het is echt een beetje zelfspot en zelfreflectie ook.
0: Ja.
2: Maar vooral die zotheid, humor en die nieuwsgierigheid willen wij ook tijdens Zotte Zaterdag bij de mensen brengen en ze dat laten beleven.
1: Ja. En het gaat echt door de hele binnenstad?
2: Dat ligt eraan hoe je de binnenstad omschrijft. We houden het compact. dit keer, het is een light versie, zoals misschien iedereen het nu begrepen heeft.
1: Dat stond inderdaad uit de krant.
2: Het is een tussenjaar. Dus we concentreren het vooral nu rondom de Waag, de markt. Een beetje de winkelstraat daaromheen. Dus een stukje Groenendaal, Zeugstraat, Lange Tienenweg.
1: En
2: de tuin van Museum Gouda wordt ook helemaal ingericht met wat ambachtendemonstraties.
0: Ja, leuk. En zijn er onderdelen waar jullie zelf heel erg naar uitkijken?
2: Natuurlijk de Zotte Parade. En ja, we dachten eerst van, nou oké, het is een light versie, dus ook die zal wel klein worden. En in de loop van de tijd waren er zoveel mensen die zeggen, mag ik ook meedoen, dit en dat. Dus uiteindelijk denk ik dat we nu ook zo'n 80 mensen hebben die meelopen in de parade.
1: Want even voor mensen die dat niet weten, wat is de Zotte Parade?
2: Ja, dat is dan die bonte stoet van al die middeleeuwse figuren en muzikanten en... zoals natuurlijk Erasmus en de moeder van Erasmus, die lopen daar. Dus dat soort historische figuren, Jacoba van Beieren, de hofdames. Maar ook het gewone volk, de zwervers, viswijven, marskramers.
1: Echt een belevenis?
2: Sluiswachter, het is echt een reenactment, zeg maar, van al die historische figuren.
0: Leuk.
2: En die lopen vanaf de raam dan naar de Waag toe, door de Groenendaal. En dat is...
1: Dat trekt bekijks.
2: Dus gelijk kunnen mensen al zien wat er zich allemaal straks in die binnenstad afspeelt en wat er rondloopt.
0: Ja, leuk.
1: Carolien, we gaan eventjes aan jou vragen. Jij doet vanaf het begin mee in de rol van Margarethe.
3: Ja.
1: Hoe ben je in die rol terechtgekomen?
3: Nou, ik had die rol al. Ik heb eventjes in het boeken gedoken en ik heb het opgeschreven als antwoord op jouw vraag. Want ik ben een verhalenvertelster, dus die houdt nooit op als ze uit haar hoofd begint. het verhaal begint eigenlijk dat ik mijn opa uit Schiedam vertelde over het beeld in Rotterdam. Dat ik al geïntrigeerd was door de persoon Erasmus. Ik vond een rare naam, Erasmus Desiderius. Luther kende ik, maar Erasmus Desiderius. Mm-hmm. Die had een boek geschreven, Lof der Zotheid. Nou, dat vond ik. Later kwam ik daar meer over te weten. Toen kwam ik in Deventer te wonen. Daar deed ik de Bibliotheek en Documentatieacademie. En daar heeft Erasmus ook gewoond. Dus daar ging het zaadje verder. Ik heb vervolgens een opleiding humanistisch vormingsonderwijs gedaan. Dus helemaal de humanistische hoek in. Nou, daar kwam die weer voorbij. Toen kwam ik in Gouda wonen in 1989. En niet al te lang daarna begon Maurits ten Pot mij al met een verhaal te bestoken dat Erasmus hier geboren was en niet in Rotterdam. En zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels werkte ik hier bij de bibliotheek. En toen kwam er in 2006, toen was er een grote landelijke verkiezing geweest, wie de bekendste Nederlander aller tijden was. Erasmus stond daar ook ergens tussen. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk verhalen vertellen worden en dan vertellen over Erasmus. Die gouden was me voor, want die kwamen met een boekje.
1: Ja, er wordt nu een boek omhoog gehouden. Ja.
0: Natuurlijk niet zien, maar inderdaad. Nee.
3: Erasmus en Gouda uit 2006 van de historische vereniging. Waarin helemaal het uitgebreide verhaal over Erasmus te beluisteren was. En ik kreeg een boekje cadeau van mijn echtgenoot. Witte brood en rode wijn. En dat was geschreven door een Rotterdamse, Daphne Dubois.
1: Dit heb je bijna stuk gelezen.
3: Ja, nou dat gebruik ik ook. Ja, want het recept van de liefkoekjes gebakken door de moeder van Erasmus komt hier uit.
1: Geweldig, oké.
0: Ja.
3: Dus dat waren de twee boeken die mij inspireerden om mij uit te gaan geven voor de moeder van Erasmus. En toen was er ook nog een verhalenfestival. En toen kwam de eerste versie van Zotte Zaterdag, bedacht eigenlijk vanuit de hoek van de gemeente. En toen werd ik daarbij gevraagd. Dus ik was al 5 jaar zat ik in die rol voordat de eerste Zotte Zaterdag...
0: Dus het was eigenlijk gewoon heel logisch.
1: Mooi verhaal.
0: Ja. Door zou trekken.
1: Ja. Wat is er zo leuk eigenlijk aan het spelen van zo'n historisch persoon?
3: Ja, je moet erin duiken. En je moet in de geschiedenis, je moet in de tijd moet je duiken. En het grappige is, hoe minder er van iemand bekend is. Kijk, het grappige is, van Erasmus weten we best een hoop.
1: Hmm.
3: Dat heeft te maken met het feit dat hij zoveel geschreven heeft. Dus dat hij overal terug te vinden is. Dat het de eerste schrijver is waarvan we een portret hadden. Dus we wisten best wel het een en ander van hem af. Hoewel hij al bijna 500 jaar geleden overleden is. Van zijn moeder zijn er een paar dingen opgeschreven die we weten. En voor de rest is het een vrije invulling. En dan hebben we natuurlijk het leuke boeiende verhaal over dat hij geboren zou zijn in Rotterdam. Terwijl Gouda, hier hebben we dat rare bord hangen. Dat hij hier gemaakt zou zijn, geconcipieerd zou zijn. Nou, dat vraagt om verhalen.
0: Ja, inderdaad. En heb je nou intussen daar ook een eigen invulling aan kunnen geven? Of,
3: ja, maar ik kijk dus ook heel erg altijd naar welke doelgroep of dat er voor me zit.
0: Okay.
3: En ik ga ook nog wel eens op een bankje zitten tegenover de buste. En dan vang ik verhalen, dan vis ik verhalen. Want...
0: En ben je het ook niet een keer helemaal klaar mee? Dat je denkt, nou, nu ben ik het lang. Of heb je er nog steeds ontzettend veel lol in?
3: Nee, iedere keer heb ik er weer lol in. En als er dan zo'n Zotte Zaterdag dreigt verdwijnen, dan denk je, dat kan niet.
0: Nee.
3: Weet je, dat is
0: onmogelijk.
2: Ja, daarom hebben we ons best gedaan om dit jaar toch echt ook te behouden en te organiseren.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk, Carla, om die geschiedenis een gezicht te geven?
2: Ja, nou ja, wat Carolien al zei, het brengt je ook echt terug naar die tijd. En naar de verhalen van Erasmus. En door die levende figuren die een rol spelen, krijgen de bezoekers dat ook op een beetje luchtige manier mee. En vooral ook voor kinderen is dat natuurlijk heel leuk, die daar natuurlijk misschien minder van weten. En je leert ook meer over de stad waarin je rondloopt. Van gebouwen en straten en dingen die hier nog steeds zijn. Maar die zijn oorsprong dan vinden in die tijd. En,
0: ik kan daar een voorbeeld van noemen. Van waar iets mensen misschien aan voorbij lopen. Maar waarvan je denkt, als je dan ben je echt terug in de tijd. Of wat heeft met Erasmus te maken wat mensen misschien niet weten?
2: Nou, wat mensen misschien niet weten, want dat ligt een beetje buiten het centrum. Maar het aan de rand is het Erasmusplein. En daar op een gevel staat...
3: Reizigers zijn wij in deze tijden.
2: Ja, reizigers zijn wij in deze wereld. Deze geen bewoners.
0: Ja. Dat is mooi.
2: En daar,
1: bij de
2: Gare Spinnerij. En dat doelt een beetje op je sterfelijkheid natuurlijk. Wat hij daarmee wil zeggen. Dus je moet de wereld ook goed achterlaten. Nou, hij heeft daar vast een mooie boodschap aan. En zo is er ook nog een op de hoek van de Oosthaven en de Nieuwe Veerstal. En daar zal jij ook langs lopen. Ja. Hè? Als moeder van Erasmus.
3: Daar ga ik volgende week zaterdag met mijn familiewandeling.
2: En dat is ook een hele mooie spreuk. Zotheid verlengt de jeugd en weert de ouderdom.
0: Ja,
2: nou, dat kunnen we ons allemaal wel toewensen. Ja. Dus vandaar dat volgende week zaterdag echt een goede dag is om eens even lekker uit je dak te gaan.
1: Ja, want Carolien, wat heb jij voor ogen om mensen mee te geven?
3: Wat ik met name deze Zotte Zaterdag heel erg op ga richten is de jeugd, de kinderen. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan wel geprobeerd hoor. Het is voor hun heel belangrijk om te weten dat Erasmus hier een poosje naar school is gegaan. Dat hij het hier vreselijk slecht naar zijn zin had op school. Weet je, de dingen die voor met name basisschoolkinderen, maar ook voor leerlingen, voor iedereen, zijn belangrijke dingen om te weten. Dat je ook in die tijd hadden kinderen, die moesten ook hun plekje vinden. En die zaten ook op verkeerde plekken.
1: Ja.
3: Terwijl het wel de bron was van waaruit met name Erasmus al zijn... dus dat kunnen lezen en schrijven.
1: Ja.
3: Gevormd worden. Vooral ook heel erg dat je zelf... dat je niet alles aan moet laten praten wat anderen tegen je zeggen. Zijn allermooiste uitspraak van Erasmus vind ik zelf. Dat je mensen niet moet leren wat ze moeten denken, maar dat ze moeten denken.
0: Ja. Ja.
3: Nou,
0: mooi.
3: En dat begrijpen kinderen van 8 ook.
1: Ja, ja, mooi. Hey, op de folder die jullie hebben gemaakt staat ook de zin. En dat wordt, las ik dat de centrale zin is. Wat mooi is, kost moeite.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe komt dat tot uiting volgende week?
2: Nou, we hebben eigenlijk elk jaar een thema. En dat thema komt wel natuurlijk terug een beetje zo in het hele festival. Maar vooral in de theaterkluchten die er nu dit jaar niet zijn. Maar we hebben eigenlijk voor dit thema gekozen omdat het vooral ook een ode is aan iedereen die meehelpt en organiseert. De vrijwilligers, de deelnemers, de ondernemers, de goudse organisaties die ons steunen. Want het blijkt best wel dat als je iets moois zoals Zotte Zaterdag zo'n festival wilt behouden en organiseren, dat kost best wel wat moeite. Maar dan krijg je dus ook heel veel voor terug.
0: Want je zei ook net van, we willen heel graag dat het wel door blijft gaan. Is dat ingewikkeld om het door elk jaar weer te laten lukken dat het doorgaat?
2: Het is een hele organisatie. Ja. En natuurlijk de afgelopen 8 jaar heeft de Gare Spinnerij dat gedaan. En zij hebben aan het begin dit jaar laten weten dat ze dat willen overdragen. Nou, dat gaat gebeuren. Daar horen jullie dan binnenkort ook wat meer over. En ook tijdens de opening van Zotte Zaterdag. Maar wij als soort interim organisatie hebben het dit jaar even opgepakt, dachten we. Nou, dat is echt inderdaad heel veel.
0: Want normaal deed de Gare Spinnerij het hele organisatie. Ja. En dat doen jullie nu helemaal zelf.
2: Ja, we hebben een klein kernteam van 4 mensen. En die moeten nu alles doen. Waar normaal hebben we ook allerlei commissies voor de ambachtenmarkt en voor theater. En dan ben je echt met een hele grote groep mensen.
0: Ja.
2: En dat zal hopelijk volgend jaar nu allemaal wel weer terugkomen. Maar nu, is het allemaal... We zijn pas eind juni gestart, hè? Normaal begin je een jaar van tevoren.
1: Oh, daar hebben jullie echt een hoop werk verzet, hè?
2: Dus het is dag en nacht werken. Nou ja, zo. Niet dag, maar vooral de laatste weken is het echt een dag.
1: Wat is
2: leuk,
1: dan
2: hoor.
1: Vooral de moeite waard om dat
0: toch te doen.
1: Allemaal te doen. Ja. En toch nou, je energie erin te steken.
2: Om dan straks te zien wat voor ontzettend leuke dag het wordt. En hoe iedereen het naar zijn zin heeft. En ook vooral iedereen die in Gouda daarbij betrokken is. De organisaties, verenigingen, de vrijwilligers. Maar natuurlijk vooral de bezoekers. En dat ze volgend jaar ook weer terugkomen.
1: Ja, maar laten we het even over die bezoekers hebben. Stel nou, er zitten mensen te luisteren die denken, geschiedenis, Erasmus, is niks voor mij. Waarom moeten ze toch komen?
3: Omdat je nooit weet waar je tegenaan loopt. Voor hetzelfde geld loop je een zot tegen het lijf. Voor hetzelfde geld loop je Erasmus tegen het lijf. Voor hetzelfde geld krijg je een lief koekje aangeboden van de moeder van Erasmus. Ja. En er is zoveel te ontdekken. Het is een heel dicht bevolkt nest. Op die zotte zaterdag zo in het centrum. En daar is van alles en nog wat te doen. En ik ben zelf heel erg ook van de verbindingen. Ik ben ook een van de mede-organisatoren ooit geweest van het Erasmus-genootschap, wat ook al 20 jaar bestaat. Die dus ook weer een link meedoet. Nou ja, om maar iets te noemen. Als je van boeken houdt, er is een kinderboekenmarkt.
0: Ja.
3: In de Agnietenkapel. Mm-hmm. Op die zaterdag. Wat is leuker voor kinderen dan om daar ook eventjes te gaan kijken. Maar in diezelfde Agnietenkapel, die er dus al jaren meedoet en die dus nu niet in het programma mee konden, heeft het Erasmusgenootschap op zondag, voor degene die op zaterdag op een gegeven moment zegt van nou, ik heb het feestje nu al gezien, hebben we op zondag de Lof der Zotheidslezing.
0: Oh, ja. Leuk.
2: Ja. Maar goed, er is van alles te beleven. Ja. Dus ook als je het niet echt van geschiedenis houdt, kun je gewoon lekker eten en drinken. Een goochelaar zien. Een nar zien jong leren. Dus genoeg te doen. Zwaardvechters.
1: Ja.
0: Verwondering en verbeelding volgens mij.
1: Heel mooi. Zaterdag 17 oktober is de Goudse Binnenstad. Dus het toneel van Zotte Zaterdag. De geschiedenis is niet alleen een verhaal uit een boek, maar iets wat je ziet, hoort, ontmoet en mensen tegenkomt. Trek erop uit en laat je verrassen. En wie weet kom je Margaretha of een andere historische figuur gewoon op straat tegen. Carla en Carolien, heel erg bedankt voor jullie komst. En we zullen zaterdag goed opletten of we Margaretha ergens tegen gaan komen. We blijven even in zotte sferen in de geest van Erasmus en we draaien Fool on the Hill.

0: Ja, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben weer mooie verhalen en gesprekken gehad over kinderboeken. Het nieuwe prentenboek van Jeffrey en Franse Aantjes. Over de prachtige voorstelling van Pepijn Schoneveld, die volgend weekend in de Goudse Schouwburg is. En natuurlijk wat er allemaal te doen is tijdens Zotte Zaterdag.
1: Presentatie van vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Orne Kastelein Techniek. Zoals altijd Arjen Doelman. En alle filmpjes, foto's en Instagram dingetjes, YouTube, wordt allemaal door Ramon verzorgd. En je kunt ons volgen op Instagram. En terugluisteren, terugkijken. Dus kom even kijken op www.weekendgouda. Ga naar onze link op Instagram. En ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Ja, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 kilometer per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Gouda Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Mijn gast van vandaag is Willem Seijnen. Willem Seijnen is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
1: Oké. Hoe kwam dat zo?
2: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen. Toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedewega voor de grens naar Nederland gesleept. Om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
1: Dus toen was je een echte Nederlander?
2: Toen was ik een echte Nederlander.
1: Echte Nederlander.
2: Ja.
1: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
2: Ja.
1: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
2: Ja. Ja. Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben... mijn vader en zijn vader, dus mijn opa... waren echt. Wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
1: Oh ja?
2: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
1: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
2: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
1: Oh, zo jong?
2: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de vader afgelopen.
1: Oh.
2: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dus dan is Hasselt.
1: Hasselt. En toen?
2: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom. Mm-hmm. En op schip was dat al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat het met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met 3 zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
1: Nee.
2: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
1: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
2: Werktuigbouw.
1: Werktuigbouw.
2: Werktuigbouwkunde, ja.
1: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Absoluut.
1: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
2: Hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
1: in die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip. Dat schip moet onderhouden worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
2: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
1: Ja?
2: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan.
1: Ja.
2: Dat ik het schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken. Ja, met lossen natuurlijk, bijscheppen. In het ruim. Met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo. En die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
1: Aha.
2: En met de zelflosser, wat vroeger daar, zeg maar het zeiltuig was. Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat werd dan, de zeilen gingen eraf. Toen kwam een zijschroef aan. En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken, werd dan gebruikt om het schip te lossen.
1: Aha.
2: Ja.
1: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
2: Absoluut.
1: Want wat vervoerden jullie op?
2: Zand en grind. Vanuit de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd, dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, het lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je. Ja, ja. En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
2: Oh ja, Sneek?
1: Ja.
2: Ja, zie je?
1: Ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
2: Nee.
1: Oké.
2: Ik ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
1: Oké. Okay.
2: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan komen we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En de grote vakantie natuurlijk.
1: Oké. Okay.
2: En verder voor de rest zat je op het internaat.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Is toch een heel apart leven.
2: Is een heel apart leven, ja.
1: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis?
2: Absoluut niet. En, maar ja, het was toen gewoon.
1: Ja, dat denk ik.
2: Dat was toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
1: Nee.
2: Tenminste, niet voor iedereen.
1: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
2: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
1: Oh.
2: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24/7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de een is 14 dagen op en dan is de ander 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
1: Ja, ja.
2: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
1: Ja.
2: Zo werkt dat ongeveer.
1: Zo werkt dat.
2: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen. Belde van de bemanning. En,
1: ja.
2: Dat was eigenlijk heel normaal.
1: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen. Met een stel jonge kinderen.
2: Ja.
1: Dat en hoe ging
2: jongste,
1: dat?
2: De jongen was 6 maand. En die heeft haar vader nooit gekend.
1: Mm-hmm.
2: Hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
1: Ja, ja. Maar het schip waar je vader op voor, wat is daarmee gebeurd?
2: Ja, die is verkocht. Je kon er niks meer mee.
1: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
2: Als schipperskind.
1: Als schipperskinderen.
2: Ja, ja,
1: ja,
2: ja,
1: ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekje, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend. Met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school gaat, kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
1: Fantastisch.
2: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
1: Nee.
2: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhoff. Ik weet niet of je ze kent.
1: Ja, ja.
2: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
1: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet leuk.
2: Nee, precies.
1: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes en weet ik wat.
2: Ja.
1: Is het natuurlijk heel anders.
2: Ja.
1: Willem, we zijn alweer even door de tijd. Dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
2: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D majeur van Johan Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg je dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespelen, bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seijnen uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad. En over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO. Want op een gegeven moment, na de schippersschool en allerlei omzwervingen, ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja, vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal, al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid en weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beulijke binnenkomen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Als je 12, 13 bent.
0: Wow. Dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van ja, 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarom het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook doorgekomen. En toen
0: ben ik... Ja, je bedoelt pezen.
1: Je
0: moest natuurlijk
1: met
0: behoorlijk
1: wiskunde,
0: aanpakken.
1: Met wiskunde, ja? Ja, ja, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: ja, ja. En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Ja, zeker.
1: Het ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester overdoen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben daar een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: De statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Dat is gauw afgelopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die dienst. Ja, ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Ja. Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, wat er bij een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik
0: voor de
1: heb uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja, ja. Omstandigheden, wat waren die omstandigheden?
1: Nou,
0: is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus
1: ja.
0: dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toendertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen die keken je, als je dan snel naar huis wilde en met je uniform gauw naar je meisje. Dan keken ze al, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, hou jij je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook nog opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, daar heb je zelden... Wij hadden ook, ja, dat gaat ook van peloton naar peloton, was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut.
0: Ja, dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan het, dat was om de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug, dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die vijand tegen te houden, die er toch, waar we toch wel van aannamen dat die zou komen.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat duurde 14 dagen, dat oprukken. En dan even proberen daar vertraging aan te brengen en dan weer tegen te houden.
0: Ja.
1: En ik heb inderdaad, een keer in de Lüneburgerheide een Russisch voertuig gezien. Dat moest je dan ook melden. Want die keken gewoon wat allemaal aan het uitspoken waren.
0: Ja, ja.
1: Dat was in die tijd zo.
0: Dat was in die tijd zo.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ja.
0: Spannend. En als je erop terugkijkt, dan denk je van... Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terechtgekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee,
0: nee.
1: Die tijd is voorbij.
0: Ja.
1: Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Ja, onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit een reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken, zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zal dat ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven, want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik wou zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden, anders kwam je er niet uit.
0: Toch, oh, toch. Dus dat was wel dusdanig streng.
1: Ja, er werd een verklaring getekend voordat wat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven
0: in. Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee.
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70, nou 75, 76. De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van lang houdbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden.
0: Dus. Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik... Dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan... ging je bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging je door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D majeur, alweer D majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En het was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijnen als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is.
0: Ja.
1: Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden onderhands. Dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen. En na dat baantje waar ik het net over gehad had van

0: op dat kleine stukje dan.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus die lieten heel veel ruimte voor je, voor creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolg beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
1: precies, doorgaan.
0: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet.
1: Mm-hmm.
0: En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht, hoor. En stinkt ook.
1: Echt? Ja, echt? Want dat zat er in die pakken?
0: Chocolademelk, dus zuivelproducten en sappen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en daar heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan.
1: Daarna, ja.
0: Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ook weer, als budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan ook
0: daar
1: hebt.
0: Daar heb je die vrijheid.
1: En ook die creativiteit die je erin kwijt kon.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
0: Zweden. Ja.
1: Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
0: Ja, behoorlijk.
1: Ja. Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden. Als ik me goed...
0: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat? Een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst.
1: Ja.
0: Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij.
1: Mm-hmm.
0: Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is, met België en Nederland.
1: Aha.
0: Maar nu is het meer... toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
1: Ja, ja.
0: Nu is er een soort... Ja, dus het is nog wel een marktcompany, maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik, eigenlijk.
1: Ja, okay.
0: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
1: Ja,
0: dat is een heel andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
1: Klaar.
0: Maar in die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
1: Zo?
0: Ja, dat doe je maar zonder mij.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In die zin van, je moet je alles erop instellen. Je gezin, alles. Want ja, je hebt drie dochters. Nou, die worden ook wat groter. Die gaan ook van alles doen.
0: Ja.
1: En wat hebben ze gedaan?
0: Die drie dochters zijn allemaal... die hebben allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs. Een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
1: Aha.
0: En de derde is operatiekamerassistent.
1: Oh, dat zijn alle drie mooie vakken.
0: Alle drie mooie vakken.
1: Alle drie mooie vakken, zeker.
0: Ja.
1: En inderdaad, net wat je zegt, alle drie dienende.
0: Dienende, precies.
1: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je ziet dat het allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
0: En is het goed als we dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
1: Ja. Maar ja, goed, hoe dan ook.
0: Ja.
1: Dat maakt in principe niet uit. Het gaat er gewoon om van, er is een omgeving.
0: Ja.
1: De kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij daarover vertelt.
0: Maar helemaal niets, nee.
1: Nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
0: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat wat ultieme restje wat er nog zat.
1: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. Dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werkdagbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
0: Ja. Je bedoelt, de technische kant van je leven
1: van
0: is altijd aanwezig geweest.
1: Ja,
0: Dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
1: Ja?
0: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
1: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
0: Nee, dat is waar. Dat is een punt.
1: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
0: Ja.
1: En die affiniteit

0: blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Kijk, dat is het hem. Ja. Ja. Ja, je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
1: Ja.
0: En die vaar je.
1: Ja.
0: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
1: Ja.
0: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
1: Ja.
0: He, dus
1: wacht even. Ja. Maar even kijken. Nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980. Dat heb ik nog niet genoemd.
0: Kijk. Hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
1: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, die hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
0: Oh, fietsafstand.
1: Ja, en de goedkope kant, ja, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
0: Mm-hmm.
1: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder,
0: ja,
1: dan hier. En was ook buiten ons budget.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
0: Oké.
1: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
0: Kijk.
1: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
0: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
1: Als je in 1980 is, is het in augustus 45
0: jaar. 45 jaar, ja, ja. Mooie tijd.
1: Een hele mooie tijd.
0: Mooie tijd.
1: Ja.
0: En je gaat ook niet meer weg?
1: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we het derde stukje even gaan aankondigen.
1: Ja, muziek, ja. Ik heb dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
0: Kijk.
1: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt zijn we weer terug bij Willem zijn voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, de hervormde kerk in Oudewater, lid van de protestantse kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt, van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie van de klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. Van de klassis hebben we de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het goed genoeg. Nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovens geweest. En ook bij Vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Daar deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan. Want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten. Als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk gekomen te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd. Dat moet er ook even bij zeggen. Daar is van lieverlee bijgekomen Vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik had het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die oude fiets uit elkaar haalt of zoiets. en zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje, vooral het sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja, ja.
1: Mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja, dus, ja, ja. Ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt, maar van de andere kant vind ik het ook fantastisch dat het er is.
1: Ik vind dat vind ik heel mooi van Oudewater.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook links en rechts bevestigd worden. Er zijn mensen die spenderen geld aan iets. En er zijn vervolgens weer vrijwilligers die dat weer draaiende houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat matcht prachtig hier.
0: Ja, Oudewater is in dat opzicht best wel uniek.
1: Hartstikke.
0: Absoluut, absoluut. Maar je noemt het tafeltje dekje, je noemt de Vervoer zonder zorgen en de grachtenvaart. Dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, dat is makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè?
0: Ja, dat zal best wel eens kunnen,
1: Een half jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver. Maar als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar het is wel zo.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: He, dus 67. Dat is toch, die 2,5 jaar is best wel veel, hoor. Als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Ja. Op een gegeven moment ben je klaar met je werk. Hè? Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar een keer dat ik een paar maanden gehad heb. Denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Maar ja, je bent op een gegeven moment, we hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaalde systeem of regie?
1: Nee, nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat kunnen te vertellen. En de laatste half jaar, 9 maanden, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren, ja, dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem
1: ik aan.
0: Nee,
1: zeker niet. Nee. Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt hij uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken. En dat doet de Scriba.
0: Okay, dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof, geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: ja.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd. Want er zijn ontzaglijk veel mensen aangeschreven van. Dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet. Dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Tafeltje dekje, zonnebloem. Jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou nog. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want hij heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan? Hij eindigde het gesprek van, opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
0: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
1: Ja, ja, dat is relatief natuurlijk. Maar,
0: ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. He, want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
1: Ja, maar dat is zeker weten.
0: He, dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt, ja, nog van alles doen. Je bent, ja, zolang je goed bent van lijf en leden,
1: dan is er niks aan de hand.
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: En dat geldt voor jouw vrouw idem dito.
1: Precies.
0: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
1: Ik hoop het.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Goed zo.
0: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn Herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels vanuit de Westminster Abbey te Londen.
0: Geweldig. Willem Seijnen, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiaanse kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
2: Hoe vindt u dit?
3: Weekendlift Classic.

0: Het is 1979. De Nederlandse televisiewereld wordt opgeschud door de eerste uitzending van Veronica als kerstverse publieke B-omroep. Dit leidde direct tot populaire tv-programma's zoals de Amerikaanse politieserie Starsky & Hutch. Dat was een leuke serie, ja. Uit je radio natuurlijk de klanken van Queen met Crazy Little Thing Called Love. En Freddie Mercury die schreef het nummer in slechts 10 minuten tijd, terwijl hij heerlijk lag te ontspannen in een badkuip in een hotel in München. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag de 10e van de 10e, 10 oktober 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Onder andere om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in deze rubriek gaan we terug naar het jaar 2001. We gaan luisteren naar een duo. Zij is momenteel te zien in de tv-serie The Lioness en hij zong ooit in een boybandje. Verder natuurlijk het enige echte weekendweerbericht en nog allerlei andere zaken. Het allerlekkerste op je radio, tot en met 2 uur op je radio. Dit is Weekendlift. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Dat was natuurlijk de pure 70s energie van The Pills. Een Britse damesduo met het onweerstaanbare You Came, You Saw, Yo Conquered. Het is tijd voor de lunch, want ik zie dat het al bijna 1:15 is. Hè? Dus ja, en gelukkig, de tafel die is ruimschoots gedekt. Ik zou zeggen, aanschuiven.

0: Ja, zeg nou zelf, zo komen we de zaterdagmiddag weer door. We hebben ook een gast die een tijdje weg is geweest vanwege de vakantie.
1: Ik ben niet van Bronnenpoort!
0: Ja, dat is Bartje. Die is gelukkig ook weer terug in de show. We doen het even hier wat rustiger aan. En tijd voor een lekker stukje feel-good muziek. En we verhuizen van Nederland naar België. Het was een leuke hit in 1997. Een Vlaamse zanger en ook presentator. We hebben het over de Sunny Side Up.

0: uiterst vrolijke en aanstekelijke popsong van de Belgische band The Sunny Side Up. Rondom presentator Ralf van Brussel. Dat heeft hij toch al knap gedaan, juist.
1: Ik ga er even van genieten als u het niet erg vindt.
0: Nee hoor, ga niet gewoon lekker van de show. En zet je radio gerust maar wat harder. Standje burenruzie, vinden we helemaal niet erg hoor. Ja, de volgende zangeres die heeft eigenlijk geen introductie nodig. Ze werd officieel ook wel genoemd als Queen of Disco. We hebben het over Donna Summer uit 1979. Even lekker dansen zo op de zaterdagmiddag.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio. Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
6: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
5: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
6: Luister Gouwe Stad Radio.

0: Ja, twee plaatjes non-stop achter elkaar. Dat doen we wel vaker zo rond dit tijdstip. We begonnen met Donna Summer uit 1979 met Hot Stuff. En ja, dit was het eerste plaatje van Donna Summer waarin ze wat gitaarsolo's heeft toegevoegd. In dit geval een gitaarsolo van Jeff Baxter, die we nog wel kennen van Steely Dan. En dit leverde haar meteen een allereerste Grammy Award op voor Best Female Rock Vocal Performance op, die Donna Summer toch. Daarna muziek in 1964 van niemand minder dan Diana Ross en The Supremes en Where Did Our Love Go? Geen idee hoor. Ook weer een leuk verhaal, want dit liedje was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld voor de Supremes, maar voor de meidengroep The Marvelettes. Maar die zeiden van, we vinden het liedje een beetje te kinderachtig, dus die deed het niet. Maar goed, Diana Ross en de Supremes die gingen het wel zingen, maar omdat het lied oorspronkelijk in een lagere toonsoort was geschreven, moest Diana Ross gedwongen om lager en ingetogen te zingen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks waar. En ze hebben onder protest toch deze plaat opgenomen. En na de opnamesessie ging Diana Ross huilend de studio uit. En heeft ze zich gemeld bij de directeur van Motown. En het werd me toch een knoepert van hit, dat weten we inmiddels allemaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudwater. En dit programma wordt ook herhaald via Gouwenstad Radio. Zaterdagmiddag tussen 6 en 7. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling in de omgeving van Oudewater. Dat allemaal via Midland FM. Straks het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk ook nog een leuke kermisplaat. En natuurlijk ook Bart van Leeuwen, want hij zit er helemaal klaar voor met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik kreeg laatst een telefoontje van een oude vriend van me. Vroeger zagen we elkaar heel vaak, alleen de laatste tijd is het wat verwaterd. Hij had nieuws voor me. Alles wat hij had, had hij opgegeven. Hij kon niet meer overweg met de American Dream, zei hij. Daarom had hij zijn baan opgezegd, zijn huis verkocht en alles achter zich gelaten. Hij had een vliegticket gekocht voor de Westkust en verdient tegenwoordig de kost als stand-up comedian in Los Angeles. Wat hij me vertelde heeft me wel aan het denken gezet. Hoe is het eigenlijk met mijn leven? Heb ik alles goed voor elkaar of zou ik ook zo'n plotselinge ommezwaai moeten maken? Na een tijdje denken ben ik eruit. Met mij gaat het eigenlijk prima. Over mij hoeft niemand zich zorgen te maken. Ik laat me door niemand de wet voorschrijven, want het is wel mijn leven. Want ik weet toch wel hoe dat soms gaat. Iedereen bemoeit zich met je, zegt hoe je eruit moet zien, wat je moet kopen en wie je moet liefhebben. Nou, als ik eens een keertje van een ander walletje wil eten, moet ik dat zelf weten. Ik kom er zelf al achter als ik een misstap maak. En geloof me, dat zal niet de eerste keer zijn. Maar dan hoor je mij niet klagen, hoor. Denk niet dat ik ga zitten smeken om een tweede kans als ik het weer eens verbruid heb. Ik haal dan ook geen krokodillentranen over hoe slecht het met me gaat. Niets van dat alles. Met mij hoef je geen medelijden te hebben in zo'n geval. Dus maak je over mij maar geen zorgen, want het gaat prima met me. En zeg maar niks meer, want ik luister toch niet. Want weet je, ik heb geen goede raad nodig. Het is immers mijn leven.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Muziek uit 1979, je hebt zijn stem vast en zeker herkend. Niemand minder dan Billy Joel en My Life. En van Billy Joel stappen we over naar een Nederlandse zangeres en musicalster. Zet je schrap voor de allernieuwste en heetste dance track van Romy Montero. Hier is de zwoele en onweerstaanbare.

0: Romy Montero en haar allernieuwste single. Ik krijg het Spaans benauwd, ook als je naar de videoclip natuurlijk kijkt. Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Het blijft wisselvallig weer met heel veel buien. De kans op zon is 45%. De kans op neerslag is daarentegen 90%. Minimale temperaturen van rond de 9 graden en maximaal wordt het zo'n 14 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.
1: Altijd de beste muziek
2: en actuele informatie.
1: Dit is Gouw.

Je hebt zijn stem herkend natuurlijk. Niemand minder dan Bob Marley met Buffalo Soldier. En het plaatje werd uitgebracht in 1983. En dat was 2 jaar na zijn overlijden. Dat is wel bijzonder. En uiteraard werd het ook een hele, hele grote hit. In het kader van The Soul Show Classic. Muziek van Sherman Brown in de speciale remix. I Specialize in Love. En dat plaatje komt uit 1982. Het is vandaag de 10e van de 10e. En het thema van vandaag is Werelddaklozendag. Het is een speciale dag voor mensen die geen huis hebben. En het is bijna niet voor te stellen, maar er zijn nog steeds mensen in Nederland die om onduidelijke reden niet kunnen beschikken over een huis. Omdat ze bijvoorbeeld zijn ontslagen of zijn gescheiden of een combinatie van ziekte en dat soort dingen. Vandaag wordt er extra aandacht aan geschonken, dus weet dat het leeft in ieder geval. Weekend Lift met zo dadelijk om kort voor 2e rubriek kopje thee met de DJ. Met daarin een zangeres / actrice die dus ook te zien is in de populaire tv-serie The Lioness. Maar de vraag is, wie is het? Nou, blijf nog eventjes luisteren. Eerst lopen we even naar de gang, pakken we onze paraplu, want we gaan lekker naar de kermis.

0: Zonder dat ze zelf in de gaten had, had ze een vooruitziende blik. Niemand minder dan Donna Hightower, 1972. En This World Today is een mes. Ik moet zeggen, helaas. We gaan even de paraplu inklappen. We zetten hem eventjes in de gang neer. En we gaan even Nicolette bijhalen.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, bijna 1:15. Je kunt het de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de ultieme dans op het slappe koord van de liefde, waarbij één enkele misstap alles kan verwoesten. Het begint met een zwoele blik, een zachte aanraking en een hartslag die gevaarlijk versnelt in het donker. Beleef de ultieme zwoele spanning met Robbie Williams en Nicole Kidman. Hier is Something Stupid.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song

0: muziek uit 2001 van Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Leuk plaatje hoor. Ja, tijd om eventjes de tafels en stoelen aan de kant te gaan schuiven. Want het is ons dansmomentje. Hè?
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan lekker dansen op de muziek van Spargo uit 1981. Hier is The One Night Affair.

1981, toch wel een stukje jeugdcentimeter uit Amsterdam natuurlijk. Spargo en One Night Affair. Ja, inderdaad, kus je erop, hè. Voor degenen die wel eens op een feestje zijn, dan zijn er van die plaatjes die je altijd wel voorbij hoort komen. En dat zijn ook plaatjes die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Want daar gaan we vanaf nu veranderingen aanbrengen. Van Amsterdam verhuizen we naar Turkije. Een van de grootste hits al daar. Hier is de Simmerik van Tarkan. Goedemiddag.

0: Haarsam.
1: Maar kus je erop, Tarkan en de Simmerik. De mensen van het programma Sport op Zaterdag die zijn ook al binnen. Die probeerden net een beetje mee te dansen. Dus ja, dat ging niet helemaal lekker. Misschien dat het wel lukt op de nu volgende hit. Het is op dit moment een van de allergrootste uit de hipparade. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Natuurlijk is hier Michiko.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Welkom allemaal deze zaterdagmiddag, de 10e oktober 2026 is het volgens mij. Nee, ik heb hier geen kalender hangen, dus ik kan het niet controleren. Ik word in ieder geval niet gecorrigeerd door mijn technicus Remco Ballonje. U luistert vandaag deze zaterdagmiddag uiteraard om een paar minuten over 2 uur naar Sport op Zaterdag. Sport op Zaterdag, het radioprogramma van BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. We hebben vanmiddag 5 wedstrijden. Dat betekent ook dat wij 5 mensen langs de lijn hebben zitten. Gerrit Schinkel, Wijn Overwij, André van Echtdom, Onno Hungerink en Jurgen Veldman zitten langs de lijn. En dan zitten we natuurlijk afvragen van, ja, maar bij welke wedstrijden zitten ze dan? Nou, dat gaan we u dan eventjes opgeven. Donk tegen Piver. Ja, daar zitten we dus bij, Gerrit Schinkel. We hadden hem net al even aan de lijn, dus we weten dat hij er zit. Geen verkeersvertraging en dergelijke. Roda 76 tegen Groeneweg. Daar zit Wijn Overwij langs de lijn. RVC 33 tegen Lekkerkerk, André van Echtdom. Gouda, ja, de derby hier binnen de gemeentegrenzen. Gouda tegen GSV met Onno Hungerink langs de lijn. En Ona neemt het vandaag op tegen Sportief. Met uiteraard, als we over Ona zeggen, dan hebben we altijd onze verslaggever Jurgen Veldman. Die zit daar vanmiddag. Ja, dus 5 man langs de lijn. 2 man in de studio. Ik noemde het net al, technicus Remco Ballonje. Mijn naam is Tom Bos. En wij zijn tot 6 uur bij u. 4 uur lang gaan we dus vanmiddag met muziek ook. Wedstrijden en de uitslagen. En in het laatste uur hebben we onze correspondenten. Hebben 5 correspondenten moet ik zeggen. Helaas met Esto. Daar waren de correspondenten verhinderd. Dus daar zitten we vanmiddag in het laatste uur niet bij. Ja, dan heb ik het erover dat we naar muziek uit de jaren 70, 80, 90 en deze eeuw natuurlijk. En de nieuwste binnenkomers. En waar gaan we mee beginnen? Ja, het Suzy Quattro.

En zo is het dus een minuut of 9 over 2. En de wedstrijden, ja, die beginnen om 2:30 zo'n beetje. Nou, laten we er precies gaan, even gaan kijken. Want welke wedstrijden worden er vandaag gespeeld? En u weet het, wij zitten bij te kijken naar 6 verschillende klassen. En we gaan het geheel even in tweeën knippen. Dan gaan we eerst de 4e divisie B doen. De 2e klasse C en de 2e klasse K. Om dan te beginnen met de 4e klasse B. Smitshoek tegen Jodan Boys. Die wedstrijd begint om 2:30. Evenals Valken 68 tegen Xerxes. Kapelle tegen Spijkenisse. De FC is Gravenzande tegen HVV. En om 3:00 zijn er de wedstrijden Feyenoord tegen Kwik. ASWH tegen Westlandia. En RKAVV tegen Scheveningen. En om 4:00 de wedstrijd aan de Sportlaan. Maar dan de Sportlaan in Den Haag. HBS tegen Heerjansdam. Dat is de 4e divisie B. Over naar 2e klasse C. 2:30 de wedstrijden Nieuwkoop tegen Wippolder. Den Hoorn tegen UVS. Alvia tegen Forumsport. En dan om 3:00 een tweetal andere wedstrijden. LFC tegen Graaf Willem II. RKDO tegen Olivio. Dan om 3:15 CVV Berkel tegen Noordorp. En pas om 4:45, ja, u begrijpt het al, Olympia speelt thuis. Olympia tegen Argon. 2e klasse K. Om 2:00 is daar de wedstrijd al begonnen. Parkhout tegen CJVV. Om 2:30 zijn dan de wedstrijden VVI tegen Delta Sport 95. Breukelen tegen De Meren. Zeist tegen Montfort. En PVCV tegen Marinos en de FC Oudewater tegen De Bilt. En dan is de, mist u nog een wedstrijd. En dat is de wedstrijd Jonathan tegen Achterberg. Maar wegens enige zaken die niet op een voetbalveld thuis horen, heeft de KNVB besloten die wedstrijd voorlopig even uit te stellen. Dus ja, en dat geeft dan altijd weer een scheef beeld op je standenlijst. Zeker als je pas 3 wedstrijden gespeeld hebt en we vandaag eigenlijk pas aan de 4e ronde bezig zijn. Nou, dat waren dus de 4e divisie B, de 2e klasse C en de 2e klasse K. Eerst maar een stukje muziek, Remco.

Ja, en zo gaan we dus naar de tweede helft van Remco. We gaan naar de tweede deel. We gaan naar de derde klasse B, de vierde klasse D en de vijfde klasse B. Ja, 3, 4, 5 achter elkaar. Ja, een zesde klasse hebben we niet. Derde klasse B, de wedstrijden die vanmiddag zullen gaan beginnen. Want de wedstrijden die beginnen daar dus om 2:30. Dat zijn de volgende. Soccer Boys tegen Zwarte Pijl. Roda 76 tegen Groeneweg. Ah, daar zit bijna voorbij langs de lijn. Donk tegen Biver, daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Omoord tegen Alexandria 66. En dan hebben we de wedstrijd CKC tegen Esto. Die wedstrijd is om 2:45. Een kwartiertje later dus. En dan 3:00 de volgende twee wedstrijden. Neptunus Schiebroek tegen HOV. En Hillegersberg tegen de FC Zoetermeer. Dat wat betreft de derde klasse B. Vierde klasse D. Om 2:00 is de wedstrijd begonnen, als het goed is. Haastrecht tegen de Zwervers. En om 2:30 beginnen dan de wedstrijd Lopik tegen Kabau. RVC 33 tegen Lekkerkerk. Swift Boys tegen SVS. Bolnes tegen Bergambacht. En de laatste twee, ja, die beginnen pas om 3:00. Dat is LMO tegen Dilettant en IJsselmonde tegen Moordrecht. Vijfde klasse B. Om 2:00 is daar begonnen de wedstrijd VEP, oftewel VEP uit Woerden, tegen Zevenhoven. En om 2:30 beginnen daar de wedstrijd Kamerik tegen WDS. Daar zitten we niet bij. Maar we hebben onze correspondent wel in het laatste uur, dus het uur tussen 5 en 6, hebben we hem aan de lijn. SPV 81 tegen Stolwijk. ONA tegen Sportief met Jurgen Veldman langs de lijn. Gouderak tegen CVC Reewijk. En uiteraard zitten we bij de derby Gouda tegen GSV. Want daar zit Onno Hundgerik langs het lijn. En ASW uit Waddinxveen, die ontvangt Rijnstreek. En die wedstrijd die begint pas om 3:00. Juist. En dat was de hele lijst van alle wedstrijden die dus vanmiddag gespeeld gaan worden. Wat betreft natuurlijk de clubs uit onze regio. En dan gaan we toch nog even naar de muziek. We hebben nog geen telefoontje binnen, nog geen lijntje open. Dat we nog eventueel even een voorbeschouwing krijgen en wat informatie van de wedstrijd Smitshoek tegen de Jodan Boys. Als dat zo is, dan zullen we natuurlijk gelijk in de uitzending halen. Oh, Nickel voor Goodbye.

ja, dan moeten we even kijken. Van, we zaten hier met z'n tweeën gewoon lekker mee te fluiten met dit nummer. Een nickel voor goodbye. Ja, goodbye. We zijn dus net 20 minuten bezig met het programma Sport op Zaterdag. Nee, dan mogen wij er niet van tussen. Want ja, het programma duurt 4 uur. We zitten hier tot de klok van 6 uur, Remco en ondergetekende. En ik heb vorig jaar heb ik dus een album meegenomen van de Rolling Stones. En daar hing het titeltje bij. Die is vandaag 60 jaar oud. Oeh, ja. En inmiddels zijn ze dus met een ander album uitgekomen. 1966. En het is nu 2026. Even snel uitgerekend. Ja, ook 60 jaar. Precies. En daar hebben we dus gewoon 4 nummers van heb ik meegenomen. Want het programma duurt 4 uur. Dus 4 nummers. En zo tussen dus de 10:30 en het halve uur. Daartussenin hebben we dus gewoon een nummer van die het album. En weet je hoe het album heet, Remco? Ja, hij weet ook natuurlijk alles van de Rolling Stones. Aftermath. Dat is stamt. Ja, heel bekend. Het album natuurlijk. Het stamt helemaal uit 1966. En de heren hebben daar dus wel, en dat is een van de eerste keren, dat ze alle nummers zelf geschreven hebben. Mick Jagger en Keith Richards. De Stones.

0: En de heren Stones. En dan hebben we vandaag hebben 10 oktober 2026. En dat doet me herinneren. Oeh, wat ik. Ja, morgen zit ik wederom in deze studio. Tussen 1 en 2 uur. En dan hebben we het eigenlijk over de Golden Oldies Revival. En de Golden Oldies Revival grijp ik altijd eventjes terug naar de zeezendertijdperk. En dan duik ik in mijn archief. En dan knip ik wat van de oude programma's bij elkaar. En dat heb ik dus morgen gedaan. Maar dan heb ik dus 12 oktober 1973. 70 pak ik, heb ik daarmee. Want toen traden de heren. De heren Stones waren in Nederland. Alleen Radio Veronica had toen een Rolling Stones dag. Ja, 1973. Ik herinner me nog zo. Gerrit Schinkel natuurlijk ook. Want onze verslaggever Gerrit Schinkel is groot fan ervan. En hoor ik van mijn technicus Remco. Wij hebben Michael Blonk aan de lijn. Die zit dus in Smitshoek. En die gaat kijken zometeen naar de wedstrijd Smitshoek tegen de Jodan Boys. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. De koploper tegen de ex-koploper. Zo mogen we het noemen. Want inmiddels is Smitshoek de koploper na de winst die zij vorige week haalden tegen ASWH. En Jodan Boys moet het niet lager zoeken. Was koploper, begon goed. 4-12. Maar staat nu met 6-12 op de vierde plek. En de nederlaag tegen Schavenzander is daar debet aan. De eerste 3 wedstrijden geen goals tegen. 3 wedstrijden daarna 9 doelpunten tegen. Dus zo is het aan Mark Evers om te bepalen dat het in ieder geval weer gaat zoals de eerste 3 wedstrijden waarin geen doelpunt tegenkwam. De opstelling, kort. Rooie Rondeltop op doel, Warenberg, Kooi. Adouche is weer terug van 5 weken blessure. Rick Wils. Ahim Moussaoui, Seth Rietveld, Marley Bergfans, Ezra Hogendoren, Luc Dielhoff en Yusri Elkandouchi. Zij moeten gaan zorgen dat de koppositie mogelijk heroverd wordt door een overwinning op Smitshoek. Beide trainers hebben een aanvallende wedstrijd beloofd en wij komen erbij als de doelpunten vallen.
0: Dankjewel, Michael. Als de doelpunten vallen. Ja, nou, wie weet vallen ze als rijpen appels. En dan zie ik dat het even voor de klok van 14:30 is. De wedstrijden beginnen om 14:30. Ja, in ieder geval die van ons. Donk tegen Biverre. Daar zitten we bij. Roda 76 tegen Groeneweg zitten we bij. RVC 33 tegen Lekkerkerk. Gouda tegen GSV. Ona's tegen Sportief. Ja, Remco, dat wordt een heel druk middagje met 5 wedstrijden. Waarbij we dus eigenlijk heen en weer vliegen, om dat woord maar te gebruiken. De muziek. Ja.

0: Ja, en zo is het 2:30 geweest. En dat betekent dus dat er de vaart in het programma gaat komen. Want de 5 wedstrijden waar we bij zitten, die gaat er nu beginnen. En ja, bovenaan mijn lijstje, en die hangt ook gelijk aan de eerste lijn bij ons. Dat is Gerrit Schenkel, die bij Donk zit. En die gaat kijken hoe Donk en Biver het met elkaar gaan uitvechten. Gerrit, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad. Het zonnetje schijnt en er staat wel wat wind en het is gelukkig droog. Dus hopelijk een ingrediënten voor een leuke voetbalwedstrijd. Ja, niet niks natuurlijk. Be fair, 3 gespeeld, 9 punten. Sta je trots aan kop. En Donk had begonnen een nederlaag in Zoetermeer. Inderdaad 2 keer gewonnen. Sta je gedeeld 4e en 5e. Kortom een aardige wedstrijd waarin we inmiddels 2 minuten hebben gespeeld. En het was bijna in de eerste minuut al 1-0. Maar bijna is niet helemaal. En daar werd de keeper van bij een verre inzet van Dennis, keeper Dennis Hartenveld, die werd bijna verrast, maar bijna is niet helemaal. En diezelfde keeper gaat nu de doeltrap nemen. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden, maar staat nog steeds op 0-0 na 2 minuten spelen.

0: gevonden om dit nummer te onderbreken. Schitterend nummer. Santana, Evil Ways. Ja, stamt er wel uit de jaren 70, denk ik. En ik denk dat onze verslaggever onder hun gingen ook zeggen, ja, zonde eigenlijk om hem te onderbreken. Maar ja, Gouda GSV is toch al begonnen. Onno, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Tom, goedemiddag luisteraars. Ja, Gouda tegen GSV. Het is begonnen, nog een stand van 0-0 na 1 minuut spelen. En het is GSV dat nu in de aanval gaat. En een geval. Oh, dat is dat was bijna 0-1. De bal ging in de binnenkant van de paal via de vingerstoppen van de keeper van Gouda. Naast het doel nog en het betekende een corner. Ja, een beladen wedstrijd natuurlijk. Gouda GSV. Ook hier natuurlijk weer voor het eerst op de zaterdag tegen elkaar in deze derby. Terwijl de zondagafdelingen natuurlijk heel veel.

0: En eens kijken of Gouda hiervan kan profiteren. Ook dat was een poging van een van de spelers van Gouda. Die vanaf de helft van de GSV over de keeper van GSV heen wilde spelen. Maar dat lukte niet. 0 tegen 0 na 2 minuten.
1: Dankjewel, Onno. Gouda tegen GSV. We zullen je nog een x-aantal keren in dit programma van vandaag horen. Eerste keer gaan we dus nu naar Onno tegen... Onno. Ja, kijk... Dat is als je met dezelfde voornaam. Ona, daar gaan we naartoe. Ona tegen de sportief Jurgen Veldman langs de lijn. Jurgen, heel goedemiddag deze middag.
2: Goedemiddag Ton, goedemiddag luisteraars. We zijn hier net een muurtje bezig. Stand natuurlijk nog steeds 0-0. Maar het is sportief. Die toch een aantal keer gewoon toch een klein beetje gevaarlijk werd. Omdat we dus nu toch ook wel eigenlijk alles over het hoofd hebben gezien. Met name dat de dieptepaas betreft. Maar er wordt goed verdedigd. Het is Jury Terlouw die de bal rust naar voren speelt. En dan dus de bal speelt naar een van zijn middenvelder. Stefan Kaptein, die eigenlijk naast zich ziet dat Mark Meewezen toch wel een rust kan geven. De bal gaat helemaal naar de volgende, naar voren gespeeld. Maar het is de verdediging van Sportief die het zaakje gewoon tot nu toe goed voor elkaar heeft. En er steeds ervoor zorgt dat ze dus in balbezit kunnen blijven. Stand nog steeds tussen Ona en Sportief 0-0.
1: Dankjewel Jurgen. En daarvan Ona tegen Sportief gaan wij naar RVC 33 tegen Lekkerkerk. André van Echtdom langs de lijn. André, heel goedemiddag.
3: Ton en luisteraars, een goedemiddag vanaf Kagisland in Reewijkdorp. Tja, RVC 33 weet niet meer wat winnen is. In de oefen- en bekerkampioen geen wedstrijd gewonnen. En ook in de competitie is dat nog niet gelukt. Maar misschien vanmiddag de eerste 3 punten. Het ontvangt Lekkerkerk dat de laatste staat uiteraard met 0 punten. Dus ook niet lekker in zijn vel zit in deze competitie. Dus we zijn nu tot RVC 33 het beetje kan omdraaien. Na al die mindere wedstrijden die ze gespeeld hebben. Ze hebben slechts 1 puntje gehaald tegen Bergambacht. Dat was best wel een goede prestatie. Ik heb al wel een hele goede kans gezien voor Bram Vermeulen. Hij werd bediend door Tigo Gabriels, maar hij kon net niet met de punt van zijn schoen, kon hij de bal in het doel krijgen. Dus die treffer, die kwam er dus niet van, heel vroeg in de wedstrijd. Goed, even kijken wat er nu gebeurt. Ze gaat ingegooid worden door RWC Diender. Pak even een momentje mee. De bal gaat opnieuw weer uit. Ik denk dat RWC weer mag ingooien. Ik kan het niet zo goed zien. Er staan wat mensen voor mijn neus. Maar goed, ik zie dat een aantal RWC's al richting doel van Lekkerkerk lopen. En dan komt die ingooi. Die is heel ver het Sasgebied in. Wordt nu weggewerkt door Lekkerkerk. En dan is het even over voor RWC Diender. Goed, gespeeld. 4 minuten hier op Kaagjesland tussen RVC 33 en Lekkerkerk. Stand 0-0. En we zijn benieuwd of RVC 33 vanmiddag de ommekeer ombrengen in hun prestaties tot nog toe.
1: We gaan het horen, we gaan het beleven. André, dankjewel voor deze eerste ronde bij RVC 33 tegen Lekkerkerk. Daar vandaan, dat is niet zo heel erg ver denk ik, gaan we naar de wedstrijd Roda 76 tegen Groeneweg met Wijno Verwij langs het lijntje. Wijno, heel goedemiddag.
4: Goedemiddag Tom, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, was het lijntje, de Broekveldselaan. En ik kan je vertellen, in vergelijking met 2 weken geleden kan ik weer rustig op mijn eigen plekje zitten. Want de publieke belangstelling is in tegenstelling tot 2 weken geleden wel een stuk minder. Toen waren er ongeveer 1100 mensen hier voor de derby tegen Hesto.
1: Ik ga je even onderbreken, ja. Wijno, want het is net 10 minuten over 2:30. En er is al gescoord bij Ona tegen Sportief, Jurgen.
2: Klopt helemaal, want het was een hele mooie duurpaas op de linkerkant. Waarin dus Jasman is samen de bal doorgaf aan Atif Awad. En die gaf een dieptepaas waarin dus eigenlijk Amin Amadashu gewoon heel beheerst de wist te scoren. Stand tussen Ona en Sportief 1-0 voor de thuisploeg.
1: Dankjewel Jurgen. Terug naar jou Wijno bij Roda 76 tegen Groeneweg.
4: Waar we een kleine 5 minuten op de klokken bestaan, Ton. En waar Roda al 2 dotten van kans kreeg om de score te openen. Dat lukt helaas niet. Onder andere was het voorin Brammetje Plomp die de bal op de paal schoot. En Roda moet proberen om hier de punten te pakken. Want dan neemt het wat afstand van de club. Ga eens kijken, Daniel Poot gaat alleen richting de keeper. Legt hem voor. Ach, net erachter. Om de afstandsschot. En dat gaat over het doel heen. Ja. Jongens, in de pupillen heb je al geleerd.

0: dat je dan, als je een bal verschiet, dat je dan je lichaam over de bal moet doen en niet andersom. Want dan krijgt hij hoogte en nu steeg de bal op in plaats van dat hij ging dalen. En daardoor ging de bal over het doellijn van de doelman van Groeneweg. Een Groeneweg overigens waar we 3 jaar geleden voor het laatst tegen gespeeld hebben. En dat is ook een heel ander team voor. Het is een jeugdig team, net als bij Roda. Allebei aan het bouwen aan de toekomst. Hun op een nieuw complex in Zevenhuizen. Wij op een mooi nieuw kunstgrasveld hier in Bodenhaven. 7 minuten op de klok en 0-0 nog.
1: Eerst, dan gaan we dus van Roda 76, Groeneweg 0-0 nog. Dankjewel, Wijno. Gaan we naar Donk tegen Biveer. Gerrit.
2: En hier is het ook nog 0-0. 10 minuten geeft het scorebord aan. Ja, ik denk dat er toch 2 minuten eerder meer zijn gespeeld. Maar laten we het scorebord maar even aanhouden. En de stand nog steeds 0-0. Eerste minuut dus een kans voor Donk. En een paar minuten geleden ook een aardige mogelijkheid. Een kopbal van Zakaria Mella. Maar dat was geen probleem voor de doelman van Biver Hardeveld. Die plukte die bal inderdaad. Donk dat speelt met Bas van der Eem in het doel. Verder aanvoerder Jordi de Jong. Winnaar over de kamp Ricardo van Rijs. Tim Houdijk, Zakaria Mella, Levi van Houten, Jason Jeremy, de Vrijtas, Damian van Veen, Roy van der Graaf en Bas Houdijk. Dat zijn de bazen zelf. Terwijl het nu even kijken waar de bal is, zit een speler van Biver, zit buiten de lijnen. Dus die wordt er overeind geholpen door de verzorger. Dus het spel gaat aanstonds hervat worden, denk ik. Met een ingooi of een nee, de bal is inmiddels in bezit van in een zwart shirt en witte broeken geklede Waddinxveense Biver ploeg. Biver dus dat 2-3 keer heeft gewonnen inderdaad van Alexandria vorige week met 0-4. Verder 3-2 van Zoetermeer en 4-1 van Biver. En heeft dus nog geen enkele punt gespeeld. En Donk verloor de eerste partij tegen Zoetermeer en daarna ook 2 overwinningen. En bal komt nu voor, wordt weggewerkt daar in de verdediging van Donk. En door aanvoerder de Jong die een mag een vrije trap nemen dat er overtreding wordt begaan. Scheidsrechter is de heer Martin Water uit Benschop. Hey, Benschop, mooi dorp is dat. 11,5 minuten gespeeld hier. 0-0.
1: Donk tegen Biver, 0-0. Dat is het al niet meer bij Ona tegen Sportief, Jurgen.
3: Klopt helemaal. Het is hier 1-0 voor de thuisploeg. En ik dacht dat het Amin Amadashu gedaan had. Die dus had gescoord, maar het was uiteindelijk Jesman Sama die de 1-0 op zijn slot had. En die dus de bal eigenlijk heel beheerst wist te plaatsen. Stand hier 1-0. En dan kan je zeggen van ja, je zou toch zeggen dat de ploeg toch ook wel eigenlijk mogelijkheden krijgt. Maar ik vind ze een beetje gehaast spelen. Alhoewel dus nu goed opgelet wordt door de middenvelder Mark Meewezen. En die weet de bal naar de rechterkant te spelen. En dan wordt die bal eigenlijk goed doorgespeeld. Waarin dus Ona probeert te schieten. Maar die bal wordt eigenlijk hard gespeeld. En de verdediging van Sportief weet de bal eigenlijk weg te spelen. Maar er wordt nu op doel geschoten. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt hij er misschien in. Maar de doelman van Sportief, en dan praat ik over Zanou Hadji, heeft de bal eigenlijk heel beheers en makkelijk te stoppen. Stand hier 1-0. Er zijn 10 minuten gespeeld.

0: I know. Dit is richting de 10 minuten voor 3. Dus dan gaan we wel even kijken. Zijn er nog? Ja. We gaan natuurlijk naar Gouden tegen GSV. Want we hebben Onno Hungriek aan de lijn. Onno.
1: Ja, hier 13 minuten gespeeld. Stand 0 tegen 0. Maar ja, het voor hetzelfde helft wel 1 tegen 1 kunnen zijn. GSV begon serieus en kreeg wat kansen. Schot de binnenkant paal, wat ik al vertelde. En daarna nog een enorme kans na fout van de verdediging van Gouda. Voor Karaboulou, die wist de bal niet in het doel te werken. Maar dat was toch wel een waarschuwing ook. Daarna Gouda een paar keer in de aanval. Jelte Bijsterveld, die ging, Bijsterbos, die ging in de aanval, die werd neergelegd. Scheidsrechter die zei nee, geen penalty, het lijkt meer op een swalbe. Werd verder niet geprotesteerd, maar het is GSV wat toch wel probeert aan te dringen. En Gouda via de lange ballen op de snelle jongens voorin gevaar probeert te stichten. GSV nu ook weer een lange bal naar voren toe. En de bal gaat daarbij Mamouche Verkerken. Nee, Mubarak Tachobu, die heeft de bal waar. Die speelt met een hakje Mamouche Verkerken aan. Mamouche Verkerken kan niet bij de bal. GSV weet goed uit te verdedigen. Terwijl het hier nu weer net eventjes wat gedregen. Oh, dat is een bal op de linkerkant naar Jelte. En Jelte Wijster Bos, die houdt de bal nog binnen. Gaat even kijken, een paar schijnbewegingen. Geen weten man voor passeren. Schiet en oh, dat is een gevaarlijke bal hoor. Want dat is de keeper die de bal nog net kon wegwerken. En je moet bij deze keeper wel gaan schieten. Want hij laat regelmatig de bal los naar schoten op de goal. En het is Gouda wat nu gaat proberen aan te vallen. Moeten het niet te moeilijk maken. Ja, het is nu een voorzet aan de rechterkant. Maar dat gaat niet goed. De bal wordt over de zijlijn gewerkt. 15 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: Dankjewel Onno. Daarbij Gouda tegen GSV. Gaan we richting de RVC 33 tegen Lekkerkerk. André.
2: Nou, we nu 14 minuten hebben gespeeld, Tom, en waar Lekkerkerk een geweldige kans kreeg. Dat was een counter. En even kijken, dat was Boksman, Tim Boksman. Die ging er alleen vandoor op keeper Nicky van der Laan. Maar hij schoof de bal naast. Dat was dus een grote kans voor Lekkerkerk. Maar ik moet wel zeggen dat RVC 33 toch wat sterker oogt op dit moment. Ze hebben wat meer de bal en ze gaan wat meer richting de helft van Lekkerkerk. Ik moet ook wel zeggen dat ze dus wat voor de wind hebben. Die staat dus in de lengte richting op het veld. Dus dat zou misschien ook nog wel een, kunnen uithalen. In ieder geval gaat nu Lekkerkerk ingooien. Nemen we even mee. Een ingooi vlakbij het stadsgebied van RBC 33. Kan misschien een schot komen mee. RBC werkt de bal weg. En dan is het de Tigo Gabriel.
0: Ik ga je even onderbreken, André. Want er is gescoord bij Gouda tegen GSV, Onno.
1: Ja, het is 1 tegen 0 geworden. Een schot van Dennis Nederveen, eigenlijk een voorzet. Maar die kwam via een verdediger van VSV achter de keeper van VSV terecht. En dat betekende dat Ilias Ihatar, nee de keeper, dat was nummer 20. Dat is, daar gaan we zo maar zien. Kijk, was volstrekt kansloos. Zodoende staat het hier na 16 minuten spelen. 1 tegen 0.
0: Gouda GSV 1 tegen 0. Terug naar RVC 33, André.
2: Maar RVC 33 weer probeert in balbezit te komen. En dat hebben ze nu voor elkaar. De bal wordt even teruggespeeld op keeper Nicky van der Laan. En dan is het Gabriels nu de bal te pakken. Dat is de aanvoerder en ook de verdediger. En die probeert daar dus Bram van Leeuwen te bereiken. En die gaat er nu aan de zijkant nu waarschijnlijk vandoor. Ja, maar wordt neergelegd. En scheidsrechter Visser heeft daarvoor gefloten. Deelt geen gele kaart uit. Scheidsrechter Visser komt uit Waddinxveen. Dus zeel dichtbij. En hij heeft nu een vrij schop uitgedeeld aan RWC Diener. Die pak ik nog even mee. Dus Samuel Hamans ziet daar eventjes Daan Sandingen vrij staan. Misschien komt er nu een kansje daarvoor. RWC 33 en komt de schot. Wordt gekipt door keeper Heijnen. En wordt de bal uit zijn doel gehouden. Dus dat is geen goal voor RWC 33. Goed, dan zijn we eventjes Kaagjesland. Gespeeld 16 minuten. En nog steeds op het scorebord een 0-0 stand tussen RWC 33 en Lekkerkerk.
0: En daar vandaan, dank je André, gaan we naar Ona tegen Sportief Jurgen.
3: Sander steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Want maar Sportief is eigenlijk toch ook wel een ploeg die dus de counter hanteert. En het gebeurde een aantal keren dat dus met name een van zijn middenvelders, Roy Baltus, de mogelijkheid kreeg om dus er doorheen te komen. Maar die bal werd eigenlijk goed gestuurd door de verdediging van Ona. En nu is het rennen. Want Jasman is samen de man van het eerste van het doelpunt. Die hij loopt eigenlijk het hele veld over. Maar beter is dan toch aan de linkerkant goed op te letten. Waarbij hij de bal speelt naar Amin Amadashu. En die speelt naar het middenveld. Waarbij dus eigenlijk...
0: Jurgen, ik ga je onderbreken, want er is een penalty bij Gouda tegen GSV.
1: Ja, het was Jelte Wijsterbos die in de diepte werd gestuurd aan de linkerkant van de 16 meter. Ging de 16 meter in, werd daar neergelegd. En de scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip laten leggen. En het is Dennis Nederveen die nu aan de achter de bal gaat zitten. De scheidsrechter die gaat nu fluiten en zegt kom maar op met die bal. En dan de aanloop en het schot. En de bal wordt geschoten. Ja hoor, en de keeper die zat er nog bij. Maar het is hier wel 2 tegen 0 geworden na 19 minuten.
0: Dankjewel Onno. Terug naar jou Jurgen.
3: Waar we 18 minuten gespeeld hebben, stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Maar Sportief, die zorgt er ook voor dat de verdediging van Ona gewoon eigenlijk goed moet opletten. Nu zou je kunnen zeggen van buitenspel, dat is een buitenspelsituatie. Waarin dus Kazim Kazmir, de scheidsrechter, gewoon een vrije trap geeft aan de verdediging van Ona. En het is natuurlijk... Jurie Ter Lauw, die dus deze vrije trap gaat nemen. Gaan bal gaan naar de linkerkant, waarin dus Quinten van Staveren staat. Probeert hem door te spelen. En dan zie je dus dat Sven de Hertog de bal probeert eigenlijk in te spelen. Maar het wordt waarschijnlijk te hard gespeeld. Bal gaat over de zijlijn. En het is een vrije trap of een ingooi. Moet ik even kijken. Een ingooi voor Sportief aan de rechterkant. En het is, Ryan Ruimschoot, die dus de bal gaat nemen. En er wordt eigenlijk heel goed opgelet door Jurie Ter Lauw. Komt de bal over de zijlijn. En er is dan een ingooi aan de linkerkant voor de nummer 10, Roy Baltus van Sportief. En die bal die, iedereen zie ik dan ook eigenlijk er vlakbij staan. En je zou kunnen zeggen, want die bal moet eigenlijk direct genomen.
0: Ik ga je weer onderbreken, Jurgen. Want er is gescoord wederom bij Gouda tegen GSV.
1: En het is wederom Gouda wat wist te scoren. Weer werd Jelte Wijsterbos in de diepte gestuurd. Er is 2-3 mensen te passeren. Gaf de bal voor. En het was een van de aanvallers van Gouda. Ik heb zo snel niet kunnen zien. Die de bal in het doel wist te schieten. En zodoende staat het hier na 21 minuten 3-0.
0: Dankjewel. Onno, Gouda tegen GSV 3-0. Nog even kort naar jou terug, Jurgen.
3: Klopt, we zijn hier met 20 minuten bezig. Stand nog steeds 1-0. In het voordeel van de thuisploeg. Maar Sportief, die heeft toch ook wel zijn kans hoor. En nu zie ik ook een goede dieptepaas naar de voorkant. Waarbij dus eigenlijk de bal weggekoppeld wordt door Mark Meewijzen. Bal gaat naar voren toe. Maar het is de verdediging van Sportief die de bal rustig weet op te ruimen. Hier 22 minuten gespeeld. Stand tussen Ona en Sportief 1-0.
0: Dankjewel Jurgen. Daar vandaan naar Donk tegen Pivert.
4: Maar ook net afgetrapt hoor. Het is hier 0 tegen 1 geworden. Zojuist uit een hoekschop, een kopbal. En die kopbal die was doelman Bas van der Eem te machtig. Zodoende het meest aanvallende team is Donk. Maar ja, ik bedoel, het gaat wel om de doelpunt te maken. En de mannen uit Waddinxveen hebben hier dus de leiding genomen. Een paar minuten geleden de eerste gele kaart gevallen in verdere sportieve wedstrijd. Jesse van Lochem, de aanvoerder van Bivert, die kreeg die print van de scheidsrechter. En Donk probeert het nu even of ze snel gelijk kunnen komen. Ja, we hebben wel kleine kansen gehad, maar echt grote mogelijkheden ook niet. Laten we nog even een aanval meenemen aan de linkerkant waar de meeste ballen heen gaan. En de Vrijthuis probeert die bal voor te geven. Wordt hij weggewerkt uit die verdediging van Bivert. En is die aanval weer afgeslagen. 24,5 minuut gespeeld hier bij Donk tegen Bivert. Stand 0-1.
0: Dankjewel Gerrit. Daar Donk tegen Bivert. We hebben bijna het eerste uur van Sport op zaterdag erop zitten. En ik hoorde dus de naam daarnet nog eventjes vallen. Misschien heeft u het met mij meegeluisterd. Ook opgevallen. Jelte Bijsterbos. Toen die naam even voorbij kwam, toen dacht ik van, oh, wij hebben hier bij Sport op Zaterdag, hebben wij dus een lijst met topscorers. En die lijst met topscorers, die gaan we dus aanstaande maandag werken we die bij en wordt die gepubliceerd. En wie staat daar dus de nummer 1? Ja, Jelte Bijsterbos van Gouda. Die heeft 5 doelpunten en die staat ongedeeld op de eerste plaats. Of dat na dit weekend nog zo is, dat weet ik niet. Maar dat zult u dus maandag ongetwijfeld bij ons op de website terug kunnen vinden. Ja, dan denk ik van, we hebben geen niemand meer hangen. Nee, we gaan naar het afsluiten van het eerste uur. En dat doen we gebruikelijk wel met een nummer van... ja, ik hoor het goed, ja. Hulp, Elpert. Tot over de klok van 3 uur.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En zo zijn we weer terug over de klok van 3 uur met Sport op Zaterdag. Uitgezonden door BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. En het is ook altijd zo, hè? Ja, we hebben nu het eerste uurtje dat we eventjes eruit zijn voor het nieuws en de verkeersinformatie. En gelijk wordt er gescoord, Gerrit, toch?
3: Ja, inderdaad. Hoewel de man op het scorebord bij moet houden, is denk ik slaapgevallen. Maar het is echt 0-2 geworden. Een paar minuten geleden een aanval afgeslagen. Aanval leek het van Donk. En die prachtige aanval volgde er van Biver. En Tom de Vos was degene die afronde. 30 minuten gespeeld. En nu staat er inderdaad op het scorebord 0-2.
2: Dankjewel, Gerrit. 0-2 tussen Donk en Biver. Dat is het zeker niet bij Ona tegen Sportief, Jurgen.
4: Het is nog steeds 1-0, maar Sportief is toch ook een ploeg die dus, vind ik, ook redelijk gevaarlijk is, met name in de opbouw. En dat gebeurde ook een aantal keren waarbij dus met name Sven en Hartog eigenlijk de zaakje moest laten lopen, omdat het dus goed aangevallen werd door Sportief. Maar nu is het, ik noem het een beetje een soort van wereldwonder. Want het was just lang in
2: zaak. Jurgen, sorry, ik ga je weer onderbreken. Want er is gescoord bij RVC 33 tegen Lekkerkerk, André.
5: Dat klopt helemaal. En zelfs 2 doelpunten. Eerste doelpunt voor Lekkerkerk. Het was keeper Nicky van der Laan die de bal niet klem vast kon krijgen. En toen was er een speler van Lekkerkerk die dacht van, nou, dan ben ik niet te beroerd om de bal in het doel te trappen. En even later had RVC 33 de schade weer gerepareerd door een prima schot van Bram van Leeuwen. Dus na zo'n 29 minuten staat hij dus 1-1 op het scorebord hier in Reewijk-Dorp.
2: Dankjewel, André. Terug naar jou, Jurgen, bij Ona tegen de Sportief.
4: Ja, waar we ondertussen een half uurtje gespeeld hebben. En waarin dus met name, dus wat ik al zei, de verdediging van Ona toch ook wel zo nu dan gewoon goed moet ingrijpen. Maar, wat ik eigenlijk ook zei, trainer Bert Potuit heeft het zaakje aardig opgeschud door dus ook een aantal, ja, onder de 21 erin te zetten. En ja, Mario Wouters, die had dus, oh, hier ook weer een mogelijkheid om de bal dus door te geven. Want de bal werd via een van de spelers van Sportief werd hij naar voren gespeeld. En toen was het Stijn Molenaar die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Tim Dol te verschalken. Maar die wist het zaakje goed te regelen. Stand hier nog steeds 1-0. En we hebben het, denk ik, 32 minuten gespeeld.
2: Dankjewel, Jurgen, daarbij Ona tegen Sportief. Gaan we naar Roda 76 tegen Groeneweg Wijno.
6: Maar we wachten 20 minuten op de klok hebben waar het de wedstrijd is van de grensrechters. Want alles wat ze vlaggen wordt door de scheidsrechter Blind overgenomen. De scheidsrechter Van Laar uit Veenendaal overigens. Wederom een scheidsrechter uit een ander district. Niet omdat er niet voldoende scheidsrechters zijn bij het district waar Rode onder valt, West 2. Maar goed, ze wisselen uit en dan is het leuk als hij dan een andere scheidsrechter krijgt. Ja, Roda is eigenlijk de bovenliggende partij. Had al lang een keer 1 of 2 keer moeten scoren. Maar als hij dat niet doet, ja, dan haal je de risico's over je heen. En het was net Tom Versoep die met een mooie parade Roda in de wedstrijd houdt. Tot anders sta je zomaar op 0-1. En dat zou dan zeer tegen de verhouding in zijn. Maar ja, nogmaals, je moet scoren. En als je kansen krijgt voor doel, dan moet je ook zorgen dat je ze maakt. En dat is helaas lastig voor Roda om dat te doen hier. We hebben 28, 29 minuten op de klok hier. Nog altijd 0-0 in een gezapige wedstrijd, Tom.
2: Dankjewel, Wijno. We gaan naar Gouda tegen GSV. Onno.
7: Ja, na 32 minuten nog steeds de stand van 3-0 op het scorebord. Gouda krijgt nog wel wat kans. Jorg Jelt en de Bijsterbos die probeerden zijn topscorerslijst wat bij te houden. Maar die wist de verdediging van GSV dus die aanval onschadelijk te maken. Zodoende staat GSV met 3-0 achter en heeft het eigenlijk niet zoveel in te brengen tegen Gouda. Ze zijn op de eerste 10 minuten na helemaal niet meer gevaarlijk geweest. De keeper van Gouda heeft weinig te doen gehad. Ze proberen het af en toe met een afstandsschot, maar dat gaat verder helemaal niet goed. Dus we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren daar. Gaat een speler, die trekt zijn shirt even uit. Oh, ik dacht dat hij op de goal ging. Nee hoor, hij trekt zijn shirtje onder zijn shirt uit. Maar hij heeft het te warm met deze temperatuur van 14 graden. Het is een ingooi, daarom kon ik even praten. Ingooi van Gouda aan de rechterkant, ter hoogte van de 16 meter. Het is Mammoesekerk die de bal nu voorgeeft naar Jelte Nijsterbos. En die op de rand van de 16 meter aan de linkerkant. Dus per schijnbeweging gaat de speler voorbij. Wij zetten de bal voor. En dit is Mammoesekerk. Nee, nog niet. En dit is Mammoesekerk die nog een keer aan de bal is in de 16 meter. Gaat de bal nu weer een keer voorgeven. Nee hoor, de bal wordt weggewerkt door GSV. Dit was de kans op 4-0. Maar we hebben hier na 33 minuten spelen een stand van 3-0.
2: Dankjewel, Onno Hungerenke bij de wedstrijd Gouda tegen GSV. Daar vandaan naar RVC 33. Lekker kijk.
5: Maar het 1-1 staat en vooral die gelijkmaker was toch wel heel belangrijk hoor. Want de toeschouwers, de RWC-toeschouwers, die dachten, oh jee, gaat het dan weer die verkeerde kant op. En toen het dus gelijk werd, was dat toch wel een opluchting. In ieder geval, RWC 33, ja, die deelt toch wel een beetje de lakens uit in deze wedstrijd. Het heeft meer balbezit en het gaat meer richting de helft van Lekkerkerk. Ik zou zeggen, dat zomaar lekker volhouden. En wie weet wat er daar nog uit kan voortkomen. In ieder geval is het even Lekkerk wat de bal heeft. Maar die geeft een slechte paas en kan Samuel Hamans kan rustig de bal oppikken in de verdediging bij RBC. Plaats hem nu naar Gabriels. Dan Gabriels is de aanvoerder. Moet even kijken of die bal toch weer eventjes terugspeelt naar Hamans. En die zal waarschijnlijk nu een lange bal gaan proberen te geven. Nee, doet hij toch niet. Maar de bal gaat naar de zijkant. En dan kan RBC met de nummer 2, dat is Peter Klein, die ik nog niet heb zien spelen. Maar goed, hij doet mee in deze wedstrijd voor RBC 33. Die heeft de bal. En nu kan er een voorzetje komen. Eens kijken wie er kan bijkomen. Nee, niemand. Maar ja, wel een lekker kijker. En die heeft de bal weer te pakken. En die heeft de bal weer doorgespeeld. Dan nog even aan. Een aanval. En dan staat er weer een lekker kerker buitenspel. Dik buitenspel zelfs. Gaat hij wel door. Moet hij niet doen. Want dan kan hij een gele kaart krijgen. Maar Saiter de Visser die doet dat niet. Is wel gefloten voor een indirecte vrije schop. Wegens strafbaar buitenspel. En zo kan dus RVC 33 weer beginnen aan een nieuwe aanval. Tot zover eventjes Kaagjesland. Gespeeld 34 minuten en 1-1 op het scorebord.
2: 1-1 op het scorebord bij RVC 33 naar Lekkerkerk. En dan gaan we daar vandaan naar Donk Biver.
3: Waar we inmiddels 37 minuten op het scorebord. We staan nog steeds in 0-2. En ja, neem Biver zo langzamerhand het heft in handen. En is Donk af en toe scoren een klein beetje bijster. Ze hebben ook weinig kans. Nou, helemaal geen kans meer gehad eigenlijk na die 0-2. En de kansen zijn aan de kant van de mannen uit Waddinxveen. Nu aan de linkerkant waar het altijd gevaarlijk gaat worden als Korker die voorzet gaat geven. Maar deze voorzet verdwijnt dan achter het doel. Dus dat gaat niet door. Want ja, die voorzetten van links die zijn toch wel gevaarlijk. En de scheidsrechter die gaat nu even naar de aanvoerder van Donk. Nee, het is niet de aanvoerder van Overkamp. Die wordt even toegesproken. En ook een van de spelers van Waddinxveen moet even bij de scheidsrechter komen. In dit geval is dat dan Rens Blok. Nou, aanstonds gaan we ongetwijfeld verder. 38 minuten gespeeld. En Biver dus nog steeds aan de leiding met 0-2.

0: bijna kwart over drie op deze zaterdagmiddag, de 10e oktober. En ik weet niet of wij nou nu staan te juichen of niet, maar er is gescoord bij Roda 76 tegen Groeneweg.
1: Ik moet neutraal blijven als verslaggever Ton, dus ik kan niet gaan staan juichen.
0: Ach, jee, ja, ja,
1: maar,
0: ja.
1: Ja, de mensen om me heen, het volk om me heen, zoals ik wel eens een keer een collega verslaggever heb horen zeggen, die juichten wel, want het was een voorzet van Wesselsterk, die op het hoofd kwam van Cedric Beernes. En dat betekende 1-0 in het voordeel van Roda. En ja, dat is ook een uniek feitje. Want Roda scoort voor het eerst uit een velddoelpunt in de derde klasse in het seizoen 2026-2027. Het is maar dat je het weer weet.
0: Ja, kijk, en wat we dus ook weten, het is pas de vierde wedstrijd, hè, Wijno? Voor de competitie. Ja, dus we hebben nog een heel eind te gaan.
1: Daarom. Maar goed, tot nu toe vielen alle ballen, alle doelpunten van Roda uit de corners. Dus is het knap dat hij nu dan een keertje uit de velddoelpunt gemaakt wordt.
0: Ja, en eentje moet de eerste zijn. Zo gaat het. We horen je verder.
1: Joe.

0: Ja, het regende wel toen ik naar de studio kwam. Maar volgens mij regent het ook doelpunten, Gerrit. Donk tegen Biver.
1: Ja, 0 tegen 3 is het hier geworden. Jurre Koster, ik heb hem al een keer genoemd dat hij een prachtige voorzitter had. Maar hij kan ook scoren. En ja, Donk zag er even niet goed uit hoor. En nu ziet het er inderdaad met de rust in zich toch helemaal niet goed uit. 42 minuten gespeeld. En ja, daarvoor de 0 tegen 2 hadden ze pech. Want dan schoten ze een bal op de lat. Ja, dat hoort er allemaal bij. En dan is het net daarna is het dan die 0 tegen 3. Het kan nog, maar het wordt heel lastig. Nog 3 minuten te gaan in de eerste helft. Hier bij Donk tegen Biver. 0 tegen 3.
0: Dankjewel Gerrit. Naar RVC 33 tegen Lekkerkerk, André.
2: Maar nog steeds een 1-1 op het scorebord staat. We hebben 40 minuten gespeeld in de eerste helft. De wedstrijd begint meer en meer in evenwicht te komen. Omdat ook Lekkerkerk een tandje bijzet. Zodat ze ook wat meer aanvallend wat kunnen laten zien. En dat hebben ze al een paar keer gedaan. Dus het is oppassen voor RWC 33. Nu heeft Lekkerkerk weer de bal. Dus RWC moet eventjes weer goed de verdediging in orde hebben. En dan storen ze goed. En dat betekent dat Lekkerkerk weer helemaal opnieuw moet opbouwen. Van achteruit via keeper Heinen. En die kijkt even rustig. Gaat nu een lange bal spelen. En dan is het even oppassen voor RWC dat die bal niet over de verdediging valt. Gebeurt dat niet. En kijk of Bram van Leeuwen nu in de aanval kan. Nee. Ja, toch wel, want hij krijgt een vrije schop. En die moet ik nog even meenemen. Op de helft van Lekkerkerk. Een vrije schop. Kijken wat RWC daarmee gaat doen. Zal het een lange bal worden? Het is, even kijken wie gaat daarmee zich mee bemoeien. Dat is Samuel Haarmans. Ja. En die heeft een goede lange trap als hij dat wil. Maar misschien gaat hij toch kort doen. Eens kijken wat hij gaat doen. En nou, toch een kort balletje. Daar op de nummer 8 van RWC. En dat is Mees Laukens. En hij krijgt de bal weer terug. En dan naar de zijkant, naar Van der Werf. En dan is het daar Tigo Gabriels die goed aangespeeld wordt. En dan zegt de scheidsrechter, je wordt aan het shirtje getrokken. Dus ik geef jou een vrije schop. En dan is dat misschien een aardige positie om een goede bal richting Sasgebied van Lekkerkerk te brengen. Eens kijken of dat gaat gebeuren. Dan wordt de bal dus netjes neergelegd. Aan de zijkant wordt er dus een vrijschop genomen. En dan is het denk ik even kijken wie dat zal zijn. Ik kan het niet zo goed zien. Ik geloof dat het Robin Schroten is. Maar ik kan het echt niet zo goed zien omdat het helemaal aan de zijkant is. Of is het Daan Zandingen? Kijken of dat een balletje wordt in Sarsgebied. Wie kan er tegenaan lopen? Zie je dat Bram van Leeuwen al lekker rondlopen om die bal in vangst te kunnen. Er komt de bal. En daar komt een aardig schot daarvan, Bram van Leeuwen. Maar in de handen van keeper Heijnen. Tot zover eventjes Kaagjesland. Gespeeld 42 minuten en nog steeds 1-1 op het scorebord.
0: Dankjewel André. RVC 33 tegen Lekkerkerk. En daar vandaan naar een Gouda tegen GSV Onno.
3: Ja, 44ste minuut zitten wij met die stand van 3 tegen 0. En het is Gouda wat de bovenliggende partij is. Maar GSV sputtert wel wat tegen hoor. Af en toe proberen ze wel in de aanval te gaan. Maar echt veel overleg en samenspel zit er niet in. Het is Gouda wat constant 3 mensen voorin houdt. En met de snelheid erbij van een Jelte Bijsterbos. En dat is de andere, dat is Magnus Verkerken. Dat geeft toch nog wel wat het nodige gevaar ze nu dan. Maar die laatste paas is dan allemaal net niet goed. En het is Gouda wat wel druk zet hoor. Nu ook weer op de eigen helft van GSV. Ja, oh, dat is de verdediging. Nou gaan ze met z'n drieën van Gouda alleen op de keeper af. En het is hier 4 tegen 0 door Jeffy. Wat is het? Jeff Siebald die ook de 3 tegen 0 scoorde. Terwijl de spelers van GSV volop protesteren. Omdat ze dachten aan een overtreding hier op het middenveld. Maar het is in de 45ste minuut hier 4 tegen 0 geworden. Dus een potlood voor die tussenstand.
0: Dankjewel Onno. Dan gaan we naar Onno Ona tegen een Sportief Jurgen.
4: Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. En het is ja, de mogelijkheden die dus met name dus de spitsen van Ona hebben, die zijn toch ook wel vrij veel hoor. Want Denzel Zeefuik samen met Amin Amarasou zorgen ervoor dat de verdediging van Sportief gewoon toch ook wel alle zijden moet bijzetten. Om dus die
0: Jurgen, zaken, we hebben daar gewoon een abonnement op dat we je moeten onderbreken in je verslag. Maar er is een penalty bij Smitshoek. Michael?
5: Ja, klopt, inderdaad. En Van Hogeboom staat achter de bal om aan te nemen. Het pluitje heeft verklonken van de scheidsrechter. Keeper wordt op de lijn gezet. Het is Van Hogeboom. Ja hoor, het is 1-0 voor Jonah Boys in de 45e minuut door een pingel van Ezra Hogeboom.
0: Dankjewel, Michael. Smits ook tegen Jordan Boys 0-1. Dus dank je. Terug naar jou, Jurgen.
5: Ik zou het abonnement maar afzetten, Tom.
0: Jij hebt het ingesteld.
5: Ik moet even kijken van hoe het nou. Wordt hier een penalty gegeven? Omdat dus een van de spitsen van Sportief. Die ging achter de bal aan. En het was Joël Verkerk die dus de mogelijkheid kreeg om de bal eigenlijk in te spelen. Maar die werd gehaakt. En de scheidsrechter Karim Kasmi, die was onverbiddelijk en legde de bal op de 11 meter stip. En het is de nummer 9, Stijn Molenaar, die achter de bal gaat staan. Om dus hier een zaakje waarschijnlijk gelijk te gaan trekken. Ik moet even wel wachten wanneer het foutje klinkt. Er wordt de bal gespeeld. En dan wordt hij gestopt. Ha! Het wordt gestopt. Tim Dol, die keep, die springt en die duikt naar de goede hoek. En weet de bal over de achterlijn heen te slaan. Waarbij dus een corner aan de rechterkant wordt gegeven. Door scheidsrechter, door een van de spelers van Sportief. Die dus de bal eigenlijk dacht ook aan te raken. Maar de bal werd via Sven der Hartog werd de bal over de zijlijn en over de achterlijn gepakt. En dan is die bal nog steeds weg. En ja, dan wordt de bal ingeschoten door de nummer 8, Bob van der Haak van Sportief. Maar die wilde dus met de buitenkant van de voet, wilde die hem eigenlijk kunnen plaatsen. Maar de bal ging langs het doel, naast het doel van doelman Tim Dol. Ona Sportief nog steeds 1-0. En het is zo goed als tijd voor de eerste helft.
0: Dankjewel, Jurgen. Ja, zo kunnen we je nou ook niet meer onderbreken. Nou, daar vandaan gaan we het naar Donk tegen Biver, Gerrit.
1: Ja, er is ook rust. 0-3 en een zeer effectief Biver. Ja, er valt eigenlijk niet eens zo gek veel op af dat ding te doen. Op die 3-0 voorsprong. Wel een grote voorsprong natuurlijk. In de 24e minuut die kopbal 0-1. Vijf minuten later Tom de Vos 0-2. En in de 41e minuut Jurre Korsker de 0-3. Daarvoor Donk een keer op de lat geschoten. De eerste minuut had Donk ook een openingskans. Of de openingsgoal op de schoen. Maar ja, dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Rust hier. En Donk staat haast voor een onmogelijke opgave. Er moet een wereldwonder gebeuren. Maar ach, de wonderen zijn de wereld niet uit. Laten we daar maar op hopen in ieder geval. 0-3 hier. De ruststand bij Donk tegen Biver.
0: Dankjewel Gerrit. We horen je zo meteen in de tweede helft. Daar vandaan van Donk gaan we naar Roda tussen 70 tegen Groeneweg Wijno.
6: De scheidsrechter inmiddels na 45 minuten en 24 seconden voor het rustsignaal heeft gefloten waar de ruststand 1-0 is. En ik denk dat Groeneweg daar het meest blij mee mag zijn. Want Roda heeft best kans gehad om die score uit te breiden. Sterker nog, misschien had het wel 2 of 3-0 moeten staan. Maar ja, die bal in dat gat van 7-32 bij 2-44 te schieten, dat valt dan blijkbaar nog niet helemaal mee. Dus gaan we toch nog weer, denk ik, een tweede helft tegemoet waar best veel spanning ongetwijfeld op zal staan. Want Rode wil de punten halen hier thuis. En Groeneweg wil weer een puntje pakken om van die onderste plaatsen af te komen. Ruststand hier, 1-0. Doel te maken, Cedric Willems.
0: Dankjewel, Rode tegen Rode 76, Groeneweg. Daar vandaan, ja, naar FC33. Lekker kerk, André.
2: Maar ook de spelers van de Rasmat afstappen richting kleedkamer. Ook hier is het rust na 45 minuten spelen. Staat er dus 1-1 op het scorebord. Moet wel zeggen dat Lekker Kerk wat sterker is geworden. En dat ik ook zie dat de verdediging van RWC 33 wat gaatjes laat vallen. Dus dat zullen ze dus eventjes in de kleedkamer moeten gaan bespreken. Maar in ieder geval staat 1-1. In ieder geval een doelpunt van Bram van Leeuwen bracht dus de 1-1 op het scorebord. Goed, dan komen we terug in de tweede helft. Dan gaan we zien hoe het dan weer verder afloopt.
0: Dankjewel, André. Ja, kijk, zo zijn een beetje alle wedstrijden aan de thee of aan de koffie of wat dan ook. Dat doen wij dus hier in de studio ook. We zitten dus ook... kijk, als u dus thuis kijkt op het tv-kanaal, dan denkt u misschien zitten we aan de whisky. Ja, dat kleurtje heeft het wel, maar dat is het toch echt niet. We gaan lekker naar de muziek. Ook. Oh ja, hey, het is vlak voor het halve uur en dan zouden we dus in dit programma de Stones... De nummers van het album dat is, dus nu 60 jaar is, het Aftermath. Dan gaan we naar het nummer, ja, Out of Time. En dan denk ik van, ja, maar hoe zit dat dan? Dat is geen eigen nummer. Want ja, wie heeft daar dus het grote hit mee gehad? Ja, Chris Farlow. Ja, die had er dus een hele grote hit mee. En is dit dan jatwerk? Nee, dat zal toch wel niet. Nee, bleek dus ook, de heren hadden dat zelf geschreven. Ze hebben het zelf opgenomen. En degene die dat juist, tussen aanhalingstekens gejat heeft, is Chris Farlo zelf. Maar ja, wat hadden de heren Stones daar dus nog eigenlijk iets mee te maken gehad? Jazeker, Mick Jagger en Keith Richards hebben het nummer geschreven. En als je het nummer opneemt, dan heb je altijd een producer nodig. Wie was bij Chris Farlo de producer? Ja? U geeft het antwoord al. Mick Jagger.

Ja, de Rolling Stones Out of Time nummer van het album Aftermath. En over een uurtje, ja, dan hebben we er nog één van de Rolling Stones. En over twee uurtjes, dat is dan het vierde uur van Sport op een zaterdag, dan hebben we er nog één. En ik zie zo gauw in de lijst niet welke nummers dat zijn. Dus dan kan ik het ook niet aan u verklappen. Bewust en onbewust natuurlijk niet. Ik heb de lijst wel zelf samengesteld. Maar ja, oké, dat zijn zo. En de penalties, ja, die hebben we dus net ook allemaal gehad. En daar zie ik op mijn lijst, daar had ik nou juist... en dan kijk ik even naar mijn technicus Remco op nummer 29 in onze lijst. Zo nummer van Inner Circle Bad Boy staan. Ja, dat past heel erg goed. Wanneer er een penalty is, dan is er dus meestal wel een overtreding begaan of zo. Hè? Dus ja. Maar goed, dat terzijde. Het is, bij de wedstrijden is het rust. Donk Buver, Roda 76 Groeneweg, RVC 33 Lekkerkerk, Gouda GSV en ONA tegen Sportief. En als u nou wilt weten wat nou de stand is. Nou, kijk even op het tv-kanaal van RTV Gouwestad. Het is volgens mij kanaal 39. Tenminste, bij Ziggo is het kanaal 39. Dus daar ziet u dus ons ook zitten. Maar dat even allemaal terzijde. Wij stellen niet zoveel voor. Wat het meeste belangrijk is, zijn dus de tussenstanden. Die vindt u daar dus allemaal op het scherm ook staan. Dus daar ziet u dus bijvoorbeeld ook dat Gouda op dit moment met 4-0 voor staat tegen GSV. En als een doelpunt valt, ja, zit ik hier dus gelijk achter mijn schermpje. Zit ik dus de zaken bij te werken. En één keer in een minuut wordt mijn scherm dit hier. Alle 14 wedstrijden worden vervest. Nee, 13, want Olympia die begint pas om 16:45. Olympia dat thuis aantreedt tegen Argon. Dus zodoende dus, denk ik van, ja, 16:30 geweest. Hebben we nog iets aan de muziek? Ja, ach jee. Ja, toch wel een hele leuke natuurlijk, hè. Een Englishman in New York.

0: Ja, zo om 5 minuten over de klok van 3:30. Toch even kijken naar, hebben we wat tussenstanden? Ja, Smitshoek tegen Jonderbosch. We weten dat het 0-1 tegen is. En de vierde divisie B heb ik nog verder niet gekeken naar andere standen, tussenstanden. Ik zie dat in de tweede klasse KPVCV tegen Merinos 0-3. De FC Oudewater tegen de Bild 1-3 is. In de klasse 3B. Sokkerboys Zwarte Pijl 0-1. Roda tegen Groenweg, we weten 1-0. Donk tegen Bivert, weten we ook 0-3. Snel vergeten. Hilligersberg tegen Zoetermeer 1-0. En in de vierde klasse B, Haastrecht Zwervers 1-0. Lopik Kabau 1-0. En wat we dit nog niet weten, in de vijfde klasse BASW tegen Rijnstreek. Daar is het dus. Die wedstrijd is om 3:00 begonnen. En daar is het al 3-0. Ze vallen als rijpe appeltjes de doelpunten. Toch, Gerrit, bij Donk tegen Bivert?
1: In de eerste helft wel inderdaad. 0-3 staat er nog steeds op het scorebord. En ik heb eens even gekeken. En aan de kant van Donk zie ik geen wissels. En ook bij Bivert staan volgens mij nog steeds dezelfde 11 op het veld. Terwijl er nu een overtreding begaan wordt. Ten opzichte van Jason Jeremy de Vrijtas. Er ligt het spel even stil. Eerste helft 2 gele kaarten. Eerst had ik al gezegd de aanvoerder Jesse van Lochem een gele kaart kreeg. En ook Daan van der Horst heeft die gele prent van de scheidsrechter in ontvangst genomen. De scheidsrechter die nu even kijkt hoe het met de Vrijtas is. Nou, die loopt even te schudden met zijn hoofd. Maar hij kan weer verder. En dan gaat ook Bivert weer zelf weer verder. Wordt een overtreding begaan. En mag Bivert de vrije trap nemen. Nou, wil ik nog even meenemen. Want het zou best wel gevaarlijk kunnen worden. Maarten Sint-Smit. Die gaat die vrije trap nemen en laat het denk ik over aan zijn medespeler Tom de Vos. Maar het is toch uiteindelijk Smit die vrije trap gaat nemen. Bal komt in dat 16 meter gebied, wordt eruit gehaald en dan lijkt de aanval afgeslagen. Tenzij die opnieuw ingebracht wordt, die bal, dat gebeurt inderdaad. En dan gaat hij weer. Oh!

Divisie B. En nou had ik daar dus daarnet de wedstrijd van. Moet ik hem eventjes opnieuw voor mijn neus halen. Want hij ging er dus gelijk even tussenuit. Ja. Juist, Capelle tegen Spijkenisse. 2 tegen 0. Schavenzande tegen HVV. Daar is nog helemaal niet gescoord. Erke AVV tegen Scheveningen. 1 tegen 1. Nou, Smitshoek tegen Jordaboys. Ik noemde het al eerder. 0 tegen 1. Valken 68 tegen Serxes. 1 tegen 1. ASWH tegen Westlandia. 1 tegen 0. Ja, en 1 tegen 0. En die wedstrijd die is nog in de eerste helft. Want die is pas om 3 uur begonnen, evenals Feyenoord tegen het Haagse Kwik. En daar staat er nog steeds 0-0. En dat zijn natuurlijk allemaal even tussenstanden. En dan kijk ik naar de andere kant. Geen lijntje. Dan lekker even naar de muziek. Ah ja, Lobo, jaren 70.

0: Me and you en het dok neemt boe. Ja, nou, ik weet niet of het er nog wat anders heette, maar in ieder geval RVC 33 heet dit. En de andere kant lekker, Gerrit. André.
1: Bij RVC 33 in ieder geval geen wissels. De elf die we gezien hebben in de eerste helft zien we ze weer terug in deze tweede helft. En ja, we zijn benieuwd of RBC zou kunnen doorpakken. Ze spelen wel tegen de wind in. En er staat een portie wind hoor in Reewijkdorp zo op dat veld hier. Dus dat zou van invloed kunnen zijn. In ieder geval het is Kerk wat dus balbezit heeft. RBC die net er weer proberen die bal te pakken te zien te krijgen. Eens kijken of dat lukt. Nee, nog niet. En dan wordt het eventjes zo lastig misschien voor RBC. Komt het balletje richting Sassergebied. De nummer 8 gaat dat waarschijnlijk doen. Nee, toch maar niet. Toch maar even terug naar het middenveld. En dan komt er een schot. En dat is een ras. Oh, dat is een heel lastig schot. Dan ging hij er bijna het doel in. Keeper Nicky van der Laan die zag hem wel gaan. Maar hij stak geen hand uit. En, dus hij dacht van, die gaat wel over. Maar het was maar net aan. In ieder geval, hij heeft de bal nu in zijn bezit. Hij gaat nu een doeltrap nemen. Eens kijken of dat een lange bal gaat worden. Tegen de wind in is dat misschien een beetje lastig. Toch maar een bal naar de zijkant gespeeld. Naar Plank. En die probeert hem door te spelen, maar die heeft geen goede aanname. Dus dan is hij hem weer eventjes kwijt. En verlies je hem aan Lekkerkerk. Lekkerkerk nu weer in de aanval aan de zijkant. En dan is het nu weer een kansje voor RBC 30 om uit te breken. En daar gaat dus de nummer 11. En dat is Gabriel. Komt de schot. Oh, hij mist mijn nette doel. Dat was een bliksemsnelle uitval. Counter van RBC 33. Maar het werd geen 2-1. Goed, tot zover eventjes Kaagjesland. We hebben gespeeld 3 minuten in de tweede helft. En steeds dus de 1-1 op het scorebord.
0: Dankjewel, André, daar bij RVC 33. Gaan we naar Ona tegen Sportief Jurgen.
2: Maar Ona krijgt echt hun kans hoor. Net was het

0: Amadou Chou, die ervoor zorgde dat Denzel Zeefuik eigenlijk de bal aangespeeld kreeg, bijna binnen de 16, en die schoot eigenlijk heel hard in. Maar het was de doelman van Sportief, en dan praat ik over Danoune Radji, die dus de bal goed wist te pakken, en waarbij die dus eigenlijk de bal doorspeelde. Maar nou zie ik nog ook een aantal keren gewoon mogelijkheden krijgen voor Ona. En dan wordt die bal eigenlijk een beetje hard doorgespeeld, waardoor dus Atif Awad bij die bal kon komen, maar die bal ging gewoon te hard en de bal wordt rustig wel rondgespeeld. En dan praat ik dus met name over de verdediging van Ona. Bal gaat naar de rechterkant, waarin dus Amine Amadou achter die bal aangeeft, wil de bal doorgeven. En dan moet ik even kijken, waarschijnlijk een vrije trap. Het wordt ook een vrije trap, een meter of 4, 5 buiten het 16 meter gebied van doelman Danoune Radji. En het is, ik denk dat Amine Amadou achter die bal gaat staan om dus die vrije trap te kunnen nemen op de punt van de 16 meter. En iedereen natuurlijk in die 16 of net ervoor, maar het is even afwachten, want de scheidsrechter geeft de bal nog niet vrij aan Amine Amadou, maar dan wordt de bal gespeeld en dan wordt daar nu de bal ingespeeld. Ja, hoog ingespeeld, maar het is te hard gespeeld en die bal die kan dus niet terechtkomen bij Mark Meewezen en wil achter die bal aangaan, maar wordt nu zien. Maar het is opnieuw, dan zou je kunnen zeggen een vrije trap. Ik denk niet dat het vrij, nee, het is geen vrije trap, het is een ingooi aan die rechterkant voor Ona. En het was Denzel Zeefuik die dus die bal wist door te spelen. En die bal gaat naar voren toe. En dan wordt er gekopt. Wel verdediging. Maar dan... ja. En hij schiet. En dan praat ik over Amine Amadou. Die bal is gewoon te hard. En wordt eigenlijk makkelijk uitverdedigd. En het is de doelman. Nee, het is de verdediging van Sportief die de bal gewoon beter rond te spelen. Maar het is opnieuw eigenlijk Ona die probeert aan te vallen. Maar wat ik al zei, ze komen er gewoon heel moeilijk doorheen. Hier met een 6-7 gespeeld. Zand Ona Sportief 1-0.
1: Dankjewel Jurgen. Daar vandaan naar Gouda tegen GSV.
2: Ja, in het Groenlovenpark hebben we hier 51 minuten gespeeld met de stand van 4-0. Uiteraard in het voordeel van Gouda. GSV is wel wat verder uit de kleedkamer gekomen. Probeert het wel. Zoekt regelmatig nu de aanval. Nu ook weer aan de rechterkant. Ze dachten net een vrije trap te krijgen. Maar ook dat ging niet door. Nu gaat die bal over de zijlijn. En Gouda die gaat nu weer de aanval op de linkerkant. En het is Gouda wat continu met 3 mensen voorin druk blijft houden op de verdediging van GSV. En met snelle ballen over de verdediging van GSV gevaar probeert te stichten. Nou, in de tweede helft is dat nog niet gelukt. Maar in de... Nou, daar gaat weer zo'n diepe bal. Oh, zo moet in die kant. Nee hoor, die valt en die krijgt geen vrije trap. En het is de keeper van GSV die de bal weet uit te spelen. En GSV nu weer in de aanval gaat. Ja, misschien nog wel een leuk nieuwtje van Gouda. Die spelen namelijk 3 keer 2 broers in het elftal. Dat is toch wel apart, hè? Dat je speelt wel eens een keer met je eigen broer zo in een elftal. En met 2 kan het ook nog wel voorkomen. Maar in dit geval zijn het de 3. Het zijn de gebroeders Tjatjobu, Nederveen en Van Dam. Nou, dat is toch wel een leuk iets om mee te nemen in een verslag. Hier hebben we gespeeld 53 minuten 4-0.
1: Dankjewel. Onder hun gering daarbij Gouda tegen GSV. Dat is inderdaad een heel aardig wapenfeit. Komt op maar eens een keer tegen op de Nederlandse voetbalvelden. Nog even een ruststand. CKC tegen Esto. Ruststand 0-0. En dat gezegd hebbende, gaan we naar Roda tegen Groeneweg. Wijno.
3: Waar we hier 53 minuten op de klok hebben staan. Ja, ik zat mezelf even af te vragen. Hebben we dat bij Roda wel eens meegemaakt? Van drie keer een familielid in het team. Nee, wel 2 keer. 2 gebroeders. Gebroeders van de Neut en de gebroeders van de Marel. En dat was dan ook nog familie van elkaar. Dus dat maken we wel. Maar we hebben 53 minuten hier op de klok staan. En dat is Groeneweg wat de klok slaat. Want Roda is eigenlijk buitengewoon matig uit de kleedkamers gekomen. Het is niet zo dat al tot grote kansen leidt voor Groeneweg. Dat zeker niet. Maar ja, de spitsen van de Groeneweg worden veel meer in het veld betrokken als de eerste helft. En Roda moet daar toch op een andere manier mee omgaan. Want anders kan het zomaar zijn dat het nog heel lastig gaat worden. En op basis van de eerste helft is dat ja, toch niet iets wat je nu verwacht. Gaan ze weer. En dan is het uiteraard de ervaring achterin van Berends en van met name Steven Holthuizen die dan de boel weer safe, waardoor Roda weer ten aanval kan trekken. Het is aan de zijkant is het Jorrit van der Haven die naar voren komt. Je moet eigenlijk die bal volgen geven, maar ja, dan moet je wel iemand hebben die die bal gaat geven. En dan is het weer gelukkig zo dat die dan goed gegeven wordt. Maar dan wordt die tunnels rond doorgegeven en dan krijgen we een counter. En die counter die gaat er niet in komen, want het is helemaal niks aan het handje. Groenweg staat te brullen om een vrije trap. En het is gewoon een schouderduw van Berends die daardoor het probleem uit de wedstrijd haalt. 54 minuten hier op de klok en dan nog altijd 1-0. Tom.
1: Dankjewel, Wijnen. Roda uit 76 tegen Groenweg 1-0. En daar vandaan naar Donk tegen Biver.
4: Ja, daarvoor kwam net Damien Verveende met een uiterste krachtsinspanning de 0 tegen 4. En ja, het regent hier niet alleen doelpunten, maar ook gele kaarten hoor. Want de derde gele kaart aan de kant van Biver is ook gevallen. En Rens Blok is degene die gele kaart reed. Daarvoor ook al een rode kaart voor de trainer van Biver die nu achter het hekje moet plaatsnemen. Ja, verder is het niet eens een onsportieve wedstrijd. Maar ja, dat zijn toch overtredingen. En ook praten, want daar moet je niet aankomen bij deze scheidsrechter. Die nu ziet dat er een speler van Biver in de 16 meter gebied ligt geblesseerd. Dus het spel wordt even stilgelegd. We hebben gespeeld 58,5 minuten. En aan de kant van Donk gaat er gewisseld worden. 0 tegen 3.
1: Dankjewel Gerrit. Donk, Biver 0 tegen 3. En daar vandaan naar RVC 33 Lekkerkerk.
5: Maar RWC heeft wat moeilijker krijgt. Ze spelen ook tegen de wind in. En dat heeft inderdaad invloed op het spel van RWC 33. En daar heeft Lekkerkerk zijn voordeel mee. Ik moet ook even zeggen dat keeper Nicky van der Laan van RWC 33 geen betrouwbare indruk maakt. Dus dat zit dan ook een beetje tegen. Hij heeft erg moeilijk ook met hoge ballen. Maar ook met het brengen van de bal in het spel dat hij wel eens de verkeerde speler aanspeelt. Ja. Clubwind zal die niet zijn natuurlijk, maar ja, het was bijna ook raak toen hij het helemaal verkeerd zag en de bal in de voeten speelde in de voeten speelde van een speler van Lekkerkerk en die zag een leeg doel. En die dacht van nou, van veraf zak maar proberen, maar goed, zijn schot was ook niet prima. Dan hebben we een vrije schop volgens mij, ja, voor RWC 33, misschien kunnen ze nu weer even een aanval opzetten of wordt het een ingooi, maar even kijken wat dat... Ja, een vrije schop wordt het. En dan zijn ze op de helft van Lekkerkerk. Kijken of daar een goede aanval kan worden gegeven. En dan begint het bijzonder hard te hagelen. Dat hoor je waarschijnlijk wel. Maar goed, het lijkt net of ik in een tentje zit. Maar het is mijn vlakke plu. In ieder geval, die vrije schop is genomen. Dat heeft nog niet veel opgeleverd. Ja, wel balbezit voor RWC 33. Maar ze moeten dan weer helemaal opbouwen van achteruit. En dan hebben alle mensen een beetje de paraplu opgestoken. Want het is echt, noodweer wil ik het ook niet zeggen, maar het hagelt behoorlijk. En dan is RWC er even uit, kijken of dat een goede aanval wordt. Nee, wordt geen goede aanval. Want het is Bram van Leeuwen die de bal gewoon achter loopt. En dan kan keeper Heijnen weer een doeltrap gaan nemen. Tot zover eventjes hier, Kaagjesland. Maar het is slecht weer eens eventjes. Met heel veel wind, nog steeds een 1-1 op het scorebord.
1: Dankjewel. 1-1 bij RVC 33 tegen Lekkerkerk. Ja, het lijkt wel inderdaad een bepaald merk hagelslag. Daar hebben we dan wel de reclame mee gemaakt. Regent het bij jou ook, Jurgen? Ona tegen Sportief, waar je bij zit?
0: Nee, het regent niet. Het is kurkdroog. Het is een wedstrijd waarin dus Ona gewoon eigenlijk alles moet geven om dus de aanvallen van Sportief van tegen te houden. Maar het is nu toch weer een doorkomen van Ona, omdat nu een mogelijkheid gecreëerd wordt door Denzel Zeevuik, die de bal aangespeeld krijgt. Maar die bal was gewoon te hard en die ging dus over zijn schoen heen, waardoor dus de verdediging van Sportief de bal gelijk naar voren kon spelen. Maar het is opnieuw eigenlijk aan de rechterkant die dus nu geschoten gaat worden. En er is een mogelijkheid, maar het is natuurlijk, ja, de stofzuiger noem ik hem al een beetje, Jesman de Sama, die de bal eigenlijk goed doorgeeft aan Zeevuik. Zeevuik achter die bal aan. Die wordt dus gesteund door... Oh, ja. Dan zou je kunnen zeggen een vrije trap. Maar het is geen vrije trap, want Het was goed verdedigen van de nummer 9, Stijn Molenaar, van een sportief die de bal eigenlijk rustig wist op te nemen en door te spelen naar zijn verdediging. En het is de nummer 8 van Stefaak, van Bob van der Haak, die dus de mogelijkheid kreeg om dus eigenlijk die bal eigenlijk uit te spelen. Maar hij raakte de bal verkeerd. En het is de verdediging van Sportief die de bal rustig kan aannemen. Stand hier nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. En wat ik al zei, het is tot nu toe eigenlijk Sportief die toch een aantal mogelijkheden creëren om dus eventueel die score gewoon eigenlijk gelijk te trekken. Hier moet nog 12-13 gespeeld. Ona Sportief 1-0.
1: Dankjewel. En dan is het in de tweede helft. Dat is zeker zo. 12 à 13 minuten in de tweede helft dat Ona met 1-0 voor staat. En dan heb je nog een tijdje te gaan. En heeft Sportief nog alle kansen. Ga naar Gouda tegen GSV. Daar het is een hele andere koek, Onno.
2: Ja, het is 4 tegen 0 na 15 minuten in de tweede helft. Het is GSV wel wat probeert, maar ja, ze komen echt niet in de buurt van die 16 meter. Maar verder hebben ze misschien wel wat meer balbezit dan in de eerste helft. En Gouda, die, ja, ik heb het idee dat het een beetje laat lopen. Alhoewel ze wel proberen via de spitsen gevaarlijk te zijn. En ze werken hard, zetten veel druk naar voren toe. Dat is natuurlijk wel een beetje het idee van de trainer Herman van Rips. Die wil ook graag druk zetten naar voren. Hij zei in de rust tegen mij van hij was wel tevreden over de voorhoede, maar achterin moest het nog wel een stuk beter. Daar werd het nog af en toe wel wat steentjes laten vallen. En het is GSV wat nu aan de rechterkant in de aanval gaat, maar Gouda weet goed, de verdediger speelt de bal terug naar de keeper van Gouda. En dat betekent dat zij nu in de avond is van Dam die nu naar de rechts speelt. Naar rechts naar Mubarak Tachobu. Die kan opstomen aan de rechterkant over de middenlijn heen. Gaat nu de bal waarschijnlijk hoog en hard voorzetten. Nee, die gaat in één keer op de goal schieten. Nou, dat is een beetje hopeloos. Maar daar wordt toch wel een vrije trap gegeven. En zelfs een gele kaart voor de nummer 9 van GSV. Dat is Mitch, als ik het goed uitspreek, of Mitsk. Maar het is de speler van Gouda die hier op de grond ligt. Manus, nee. Daar gaat even naar de zijlijn, blijft in het veld, want anders moet hij er nog een minuut uit ook. Maar het is een gele kaart voor een van die spelers van GSV. En de nummer 3 van Gouda, Mike van Dam, die gaat die vrije trap nemen. 3-4 spelers op de rand van de 16 meter. Eens kijken, er komt er nog eentje bij van Gouda, of dit gevaarlijk kan worden. Ze houden nog twee mensen achterin vrij. En dat betekent dat nu die vrije trap gaat genomen worden. De scheidsrechter fluit, die overigens ook heel ver vandaan komt, die komt zelfs uit. Wat was het daar in de buurt van Hoogdorp vandaan bij Heemstede. En het is de keeper die bal weg weet te stampen. Maar het is Gouda wat nog in de 16 meter bal bezit heeft. De bal komt nu weer hoog voor en er wordt ingekopt. En oh, in de handen van de keeper. Dat was een kansje van Jeff Bijsterbos. Maar zodoende blijft het hier 4 tegen 0.

0: Zodra we met Happy beginnen, wordt er dus ergens gescoord. Dat had ik eigenlijk vooraf willen zeggen. Maar het schijnt dus ook zo te zijn. We schakelen naar Smitshoek tegen Jodenboys. Michael.
1: Ja, daar zijn de gauw naar Happy. Want op het moment dat de ene moest Zowie erin kwam voor de andere moest Zowie, was het Rick Wils die bij de hervatting heel scherp was. En het werd al een beetje voorspeld, want de keeper maakte al een keer de aanstalting om, ik wou zeggen bijna 0-3, maar de keeper was al niet heel zeker met het wegtrappen bij de ballen. En nu schoot hij tegen Rick Wils aan en daardoor werd het in de 62e minuut 0-2.
0: 0-2, ja, tussen Smitshoek en Jodenboys. En die zitten natuurlijk ook in de tweede helft. Want die wedstrijd is om 2:30 begonnen. Ja, wij moeten er alweer uitvoeren. Ja, de volgende nieuws en verkeersinformatie. En dan gaan we dus ook weer eventjes wat inschenken. En wat ik nog eigenlijk vergeten te vertellen. Ja, dat moet ik voor het sluiten van het uur nog even doen. Ik vertelde dus van, u vindt op het tv-kanaal 39, vindt u dus... Dus ons natuurlijk. Weet je hoe we eruit zien. Maar veel belangrijker is daar dus alle tussenstanden vindt u daar dus terug. En dan moet ik erbij even bij zeggen dat het systeem nog eigenlijk even in ontwikkeling is. Hij hapert hier een paar dingetjes. En daar gaan we dus komende week gaan we er met z'n allen weer aan werken. Om dat volgende week weer nog beter te krijgen. Bijvoorbeeld de wedstrijden. U ziet misschien sommige wedstrijden niet. Maar daar is de stand nog 0-0. Zoals de wedstrijd CKC tegen Esto. Dus volgende week beter. Op naar het nieuws.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van één van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Het geluid van Gouda.
5: Gouwestad Radio.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
7: Dit is Sport op Zaterdag.

0: 3 minuten over de klok van 4 uur. Het derde uur van Sport op zaterdag hier bij WA6 Midland FM en Gouwestad Radio. Ja, het meest spannende uur, dat zeggen we ook elke week erbij. Dus doe ik dat nu dus ook maar. En gelijk maar naar de... Ja, degene die, wie hangt er nu het eerste aan? Ja, we gaan naar Donk tegen Biver. Gerrit.
1: Ja, spannende uur zeg je. Nou, daar spanning moet hier nog gebeuren hoor. Want het is nog steeds 0 tegen 3. 72 minuten hebben we op het scorebord staan. En terwijl de paraplu's tevoorschijn worden gehaald. En de water met bakken uit de hemel komt. Zitten we hier gelukkig droog op de tribune. Terwijl het spel even stil ligt vanwege de blessure van een van de Donkianen. In het 16 meter gebied van Biver. Donk dat een paar minuten geleden wel gewisseld heeft. De Vrijtas en Mella hebben het veld moeten ruimen voor Stangerivioen en Jesse Bottega. Ja, Donk probeert het wel en ze hebben een aantal hoekschoppen gekregen. Zeker een stuk of 5, maar ja, dat levert ook niet het gewenste resultaat op. Ging die bal of over, of er zat de doelman Hartenveld er goed tussen. Spel het dus even stil. 73 minuten gespeeld. 0 tegen 3.
0: Oh, 0. Kijk, en dan kijk ik nog gelijk even naar mijn lijsten van wat komt er allemaal binnen. Dan zie ik dus dat er ASW inmiddels met 8-0 voor staat tegen Rijnstreek. Zo. Welk gelijk, kuch. Hebben we nog iemand aan de lijn? We hebben meneer Onno aan de lijn. We gaan dus naar Gouda tegen GSV.
2: Ja, 4 tegen 0 na 71 minuten. Vrije trap, een meter of 4 buiten de 16 meter van Gouda. Dus GSV, maar het is helemaal aan de zijkant. Dus die bal zal ongetwijfeld voorgegeven worden. Er staan de nodige spelers van Gouda in de 16 meter uiteraard. Maar 1 speler van GSV. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar we hadden dus een...
0: Onno, ik ga je onderbreken. Want deze ronde, het abonnement ligt dus misschien nu bij jou. Maar we gaan naar Ona tegen Sportief, Jurgen. Want er is gescoord.
3: Ja, het is hier gelijk geworden. En het zat er eigenlijk ook een beetje aan te komen. Omdat de verdediging van Ona gewoon eigenlijk niet goed de zaak weg wilde spelen. En ook slecht verdedigde. Waardoor dus Sportief... En ik dacht middels Roy Baldoes de stand op 1-1 wist te brengen. Stand Ona Sportief 1-1.
0: Dankjewel Jurgen. Terug naar jou, Onno, bij Gouda GSV.
2: De vrije trap leverde niks op, maar wel een corner. Die corner wordt hoog voorgegeven, wordt ingekopt door de nummer 10 van de GSV. Maar de bal die gaat uit de 16 meter, maar nu opnieuw een vrije trap buiten de 16 meter van GSV. Ja, Gouda wist net nog wel een keer te scoren, maar dat deden ze in buitenspelpositie volgens de grensrechter. En dat gaan we nu zien wat deze vrije trap van GSV gaat opleveren. Het is de nummer 11, Karabulut, die weer een vrije trap gaat nemen. Die neemt zijn aanloop. Kijk nog even, keeper van Gouda, die zet de muur neer. De bal komt hoog voor, wordt van richting van het jouwer. Die gaat erin. Het is hier 4 tegen 1 geworden. Karabulut via de rug van een van de verdedigers van Gouda. Terwijl het hier nu ook opnieuw, nou niet opnieuw, nu ook hier met pakken uit de hemel komt. Niet wat betreft de doelpunten, maar wel wat betreft de regen. 4 tegen 1 na 72 minuten.
0: Dankjewel Onno. Gouda GSV 4 tegen 1. RVC 33 tegen Lekkerkerk.
4: Daar is het nog steeds 1-1, maar ja, RWC heeft het best wel moeilijk. En dat doen ze zichzelf aan, omdat ze behoorlijk slordig zijn. Steeds vallen er gaten in de verdediging van RWC 33, maar ja, daar weet Lekkerkerk nog geen gebruik van te maken. Maar ja, ze hebben nog een dik een kwartier, ze zitten in de 17 minuten. Nu mag RWC er even eruit. Die Bram van Leeuwen, grote passer, krijgt een zoetje. En dat is natuurlijk een vrije schop. Hij mag dus een vrije schop gaan nemen. Ja, laat ik toch even over aan een van zijn medespelers. Kijken, dat zal dan Daan Sandingen zijn, die eigenlijk niet zo erg in het spel komt. En die heeft daar helemaal gezien aan de andere kant Job Gabriels, die is in het spel gekomen. Net als Milan Heemskerk. En dan speelt hij hem door naar Rens van der Werf. Krijgt hij hem schuif weer terug en dan komt hij wel hoog in het strafgebied. Daar kan misschien gekopt worden en er wordt gekopt door de nummer 10. En dat is Daan Sandingen. En die kopt over en is de kans voorbij voor RWC 33. RWC zal moeten oppassen dat ze hier dus niet het deksel op hun neus krijgen. Dat ze deze wedstrijd niet tot een goed einde kunnen brengen. Want 1-1, ja, dat is dan ook niet zo geweldig natuurlijk. Je wil graag deze thuiswedstrijd winnen van de onderste in de vierde klasse D. Maar goed, ja, als het dan niet lukt, dan kan je beter die 1-1 vasthouden. Nog even een aanval van RBC 33 met Rens van der Werf. En dan gaat daar even kijken, wie is dat? Dat is Daan Sandingen. Ja, die heeft wat ruimte. En nou een goede paas geven? Nee, geen goede paas door Job Gabriels. En zo is het weer over voor RBC 33. En hebben we gespeeld. 28 minuten hier in de tweede helft. En dan staat nog steeds dus die 1-1 op het scorebord.

0: Er schijnt gescoord te zijn in Smitshoek, Michael.
1: Ja, ja, in de 76e minuut is het weer spannend. Het was een aanval door het midden. Die werd breedgelegd op Azam Bakri Abdallah El Nasri. En die was uiteindelijk het net te vinden. Het is hier 1 tegen 2 met nog een geruime kwartier te spelen.
0: Dankjewel, Michael. 1 tegen 2 tussen Smitshoek en de Jodan Boys. Daar vandaan naar Ona tegen Sportief, Jurgen.
2: Waarbij de stand van 1-1 nog steeds op het bord staat. En ja, het is eigenlijk mogelijkheden die krijgen ze heus wel. En dan praat ik over de aanvallen. Ho, ho, ho. En dan is het toch ook weer Jamairo Wanters die de bal eigenlijk verliest. En de bal eigenlijk verkeerd uitspeelt. Waardoor dus eigenlijk Sportief opnieuw mogelijkheid krijgt om er doorheen te komen. Maar wat ik al zei van er is geen houder aan als Sportief. Gewoon toch ook wel aanval, nog eens aanval. Waarbij je dus dan de mogelijkheid krijgt om dus eventueel erin te komen. Middels de aanvallen van Ona. Maar wat ik al zei van Sportief weet het zaakje heel goed tot nu te verklaren. En het is opnieuw eigenlijk Ona die dus een aanval op dat Amin Amalashu probeert er doorheen te komen. Maar die wordt waarschijnlijk gestuit. Middels een vrije trap. Want er wordt dus iemand neergelegd. Ik zie dat Jordi Roker binnengekomen is. En die bal wordt in het midden gespeeld. Waardoor dus toch ook weer een mogelijkheid krijgt voor Deli Starreveld om erin te komen. Maar die bal gaat via een van de spelers, een van de verdedigers van zijn team, gaat die dus over de achterlijn. En dus een corner aan de rechterkant. Bal wordt ingespeeld. En er wordt geschoten. En dus opnieuw Starreveld. Die bal eigenlijk weer in gaat brengen. Maar opnieuw een corner aan de linkerkant. En dus even kijken wie deze de corner gaat nemen. Ik denk dat deze Starreveld het zelf gaat doen. Iedereen nu ook in of voor die 16. Ik zie dat Jurgen de Lauw er natuurlijk ook weer staat. Het zal een koppen worden. De bal wordt ingespeeld, ingekopt. En dan wordt er dus eigenlijk die bal weggestompt door de doelman. Door Zanoui Radji. En die bal wordt weer naar voren gespeeld. Minuut 10, 12 nog te gaan. Stand tussen Ona Sportief 1-1.
0: Dankjewel Jurgen. Vandaar gaan we naar Donk tegen Biver Gerrit.
3: Hier, ben ik in de uitzending?
0: Ja, er klinkt wel een hoop lawaai op de achtergrond.
3: Ja, nee, oké. Okay. Hier is het nog steeds 0 tegen 3, terwijl het 1 tegen 3 leek te worden. Maar daarvoor had het ook wel 0 tegen 4 moeten zijn. 3 aanvallers van Biver, alleen op de doelman af. Dat is natuurlijk niet fair. Maar de doelman Bas van der Heem, die was toch de lachende vierde. Want hij voorkwam inderdaad de 0 tegen 4. En ja, als je eenmaal achter staat en dan lukt het ook die bedoeling, dan gaat de bal net naast. Nee, of die keeper zit ertussen. Goede keeper trouwens, dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan gaat die bal er net niet in. En dan gaat het niet lukken, want met nog een minuut of 7 achter gaan is dit natuurlijk een mission impossible voor zover dat al niet was natuurlijk. De derde wissel was ook wel gebeurd. Mike Sluiter is in het veld gekomen voor Damian van Veen en ook aan de kant van Biver is Rens Blok naar de kant gehaald. Die vond het helemaal niet erg, want het leek wel of de sluizen hier helemaal open getrokken werden. Een zondvloed werd er aangekondigd. Hij mocht gaan rusten en in zijn plaats speelt nu Mohammed Asenassis. We hebben nog een minuut of 7 te gaan en 0 tegen 3.
0: Dankjewel Gerrit. Donk tegen Biver 0 tegen 3. Daar vandaan naar Roda 76 Groeneweg.
4: We hebben 81 minuten op de klok hebben staan, maar waar de wedstrijd stil ligt hier, waar heel Roda brult om een strafschop. Maar de scheidsrechter van Laren Veenendaal gaat hij niet geven, want hij gaf voordelen. En in tweede instantie was hetzelfde eigenlijk een overtreding op Sterk. Ook in dat 16 meter gebied, daar fluit hij ook niet voor. De gevolgen zijn dat Justin Stichter nu geblesseerd op de grond ligt. Daar moet hem verzorgen voor in het veld komen. Dus dat betekent dat Justin er een minuut uit moet, wat zo zijn de regels nu eenmaal. Hoe vervelend dat ook misschien mogen zijn. Maar ja, het is wel zo. Ja, Roda had dat eigenlijk wat meer die kansen toch moeten maken. Ook in de tweede helft hebben ze een paar keer wel een kans gehad. Maar ja, het is te frivool. Het is niet gericht op een doelpunt, laat ik het zo zeggen. En ja, dat moet toch eigenlijk wel. En dan haal je de tegenstander haal je natuurlijk terug in de wedstrijd. En het is tot nu toe verstoept die tot twee keer toe met goede reddingen ervoor zorgt dat Roda nog altijd na 82 minuten met 1-0 voor staat. En dat Roda echt moet proberen om dat over de streep te brengen. Maar ja, ze vervelen nu met 10 man. En vorige week met 10 man kregen ze een doelpunt tegen. Dus laten we hopen dat dat nu niet zo is. 82 minuten op de klok. Ik kom ongetwijfeld straks nog even terug. Maar het zijn nog steeds 1-0 hier, Tom.
0: Dankjewel. Roda tegen Groeneweg 1-0. Gouda tegen GSV Ono.
5: Ja, 82e minuut, 4-1. GSV probeert het wel, maar ja, ze raken af en toe een beetje gefrustreerd door wat lichte overtredingen. Maar het is wat wissels, dat kan ik nu even zeggen, omdat er een corner wordt gegeven aan GSV. Bij Gouda zijn er 3 wissels, Saska, Martin, Benkata en Azai zijn erin gekomen. Bij GSV zijn Sabovic, Baroukidi en Kouaki in het veld gekomen. En nu gaat die corner nemen aan de rechterkant. Bal zal ongetwijfeld hoog voorkomen. En het is jouw, die komt helemaal voor bij de tweede paal. Maar die bal die gaat achter de goal. En zodoende kan Gouda weer rustig aan de aanvallen gaan denken. Het is een stuk slordiger dan in de eerste helft, moet ik zeggen. Dat het loopt allemaal net even niet. Maar die aanvallen, die nieuwe invallers die maken toch wel weer een wat frisse indruk. En die proberen er nog wat. Nu komt er een lange bal door Van Dam. En de bal die gaat naar de nummer 12. Helemaal naar de linkerkant nu. En nu kan Gouda gevaarlijk worden. Ja, de bal wordt diep gespeeld. Naar de rechterkant gaat de linkerkant gaat even de verdediger storten. En het is... Ja hoor. Dus nee, geen doelpunt. De bal die wordt op de lijn nog gekeerd door de keeper. Met ja, hoe die dat deed, weet ik niet. Maar hij kreeg de bal tussen zijn benen en wist daarna de bal goed op te pakken. Nu is de uittrap daar met 83 minuten op de klok. Hebben we een stand van 4-1 voor Gouda.
0: Dankjewel, Onno. Daar tussen Gouda en GSV. Gaan we naar FC 33 Lekkerkerk.
6: Ook hier 83 minuten gespeeld, Ton, maar RWC in de verdrukking. Al een paar hoekschop gekregen, Lekkerkerk, maar daar deden ze helemaal niks mee. Maar ja, hij kan zomaar gaan vallen hoor, voor Lekkerkerk. En ik ben daar eigenlijk wel een beetje bang voor. Nu zijn ze weer in de haven, gaan Sassebiet in. En dan eens even kijken, dan is het een balletje voor de keeper, denk ik. Ja, keeper Nicky van der Laan. En dan gaan we wisselen en dan komt er nummer 13 van RWC 33 in het spel. Dat is Jona van Egmond. Nou, die kan in de voordeur misschien nog iets uitrichten. Is een snelle jongen en hij komt nu in het team van RVC 33. Hij gaat aan de recht, aan de linkerkant lopen. Nou, dan kunnen we misschien daar nog eens een aanval op pikken van RVC 33. Dan RVC weer in de aanval en dan krijgt misschien Van Egmond wel een bal. Nee, hij krijgt geen bal. Nu dan misschien via Haarmans, maar die ziet dat niet. En dan gaat de bal naar de andere kant. En daar is ook al ruimte. En dat is dan een balletje voor... even kijken, dat is ja Bram van Leeuwen. Hij gaat dribbelen. Hij kijkt om zich heen en nu kan hij misschien op doel schieten. Dat doet hij ook. En dat is nog niet zo'n onaardig schot waar keeper Heijnen toch een beetje moeite mee heeft. Maar hij heeft hem te pakken. En zo kan Lekkerkerk weer voor de wind weer richting de helft van RWC 30 op stomen. Ja, en dan gaat het weer fout bij Lekkerkerk. De bal gaat dus over de zijlijn. En kan RWC 33 ingooien. Pakken we die dan nog even mee. Dan wordt de bal dus gegooid naar Jona van Egmond. Eindelijk een keer de bal nu. Ja, en dan is het weer heel slecht balverzorging bij RWC. Zijn ze de bal weer kwijt, dan is het Lekkerkerk op de bal natuurlijk weer heel ver naar voren speelt. Om eens te kijken of de RWC 33 verdediging weer een foutje maakt. Nee, doen ze niet. Dus dat is weer goed. En is Van Egmond. Die moet dan weer de bal goed doorspelen. Nou, dan Sandik. En dan loopt er een aanval van RWC 33 goed over de schijven heen. Het is nu... Daar gaan we die al. Komt een balletje. Dat is een hoog balletje. Kan Van Egmond bij. Nee, niet meer. Die gaat achter. Tot zo eventjes. RBC 33 Lekkerkerk. Waar het nog steeds 1-1 is. En waar we nu op de klok staan. 85 minuten.
0: Dankjewel. Dankjewel André. We gaan naar ja, Ona tegen Sportief. Jurgen.
2: Nog steeds 1-1. 6 minuten nog te gaan. En het is Ona wat aanvalt en aanvalt. Maar... Het is toch een mogelijkheid. Ik denk dat het een handsbal was. Want ik zag Dede Starveld, die legde eigenlijk aan. En die werd via de handen van een van de verdedigers van Sportief werd hij weer uitgeramd. Maar die scheidsrechter liet gewoon doorspelen. En ik geef het ook nog een klein beetje gelijk, want dat was heel moeilijk te zien. Maar goed, het is sportief die dus aanvalt. En die dus ook eigenlijk alles of niet speelt om hier eventueel toch 3 punten mee naar huis te nemen. Maar het lukt nog steeds niet, omdat Ola natuurlijk massaal soms verdedigt, maar ook soms gewoon toch ook wel een beetje makkelijk verdedigt. Waardoor we dus sportief gewoon de kansjes krijgen. Bal nu door het midden, maar die bal wordt eigenlijk heel slecht doorgespeeld. En is opnieuw Ola vanaf het middenveld, waarin dus de bal doorgaat via Dennis Vangerveld naar Jordi Rook. Jordi Rook die ingevallen is voor Mark Meijwezen. De bal gaat naar de andere kant. En dan wordt het dus eigenlijk doorgespeeld. En het is een corner. En corner nemen natuurlijk nog even mee aan de rechterkant. En het is Amin Amadassou die dus deze corner waarschijnlijk ook gaat nemen. Hij speelt hem heel kort. En dan krijgt hij de mogelijkheid om er doorheen te komen. Maar dan verliest hij eigenlijk de bal. Maar hij is toch ook weer goed bekijken van de middenvelder Aviv Awad. Die dus de bal eigenlijk te hard speelt. Waardoor dus de bal gewoon naar achteren wordt gespeeld. Via de achterlijn komt. En waarbij dus doelman Danoe Hadji de bal als doeltrap ook hier zou kunnen gaan nemen. 3 minuten nog te gaan. Stand Ola Sportief nog steeds 1-1.
0: Dankjewel Jurgen. Ona tegen Sportief 1-1. Gaan we naar Gouden tegen GSV. Onno.
3: Ja, terwijl het publiek schreeuwt om een penalty voor Gouda, zegt de scheidsrechter nee hoor. Maar het was nu een vrije trap voor GSV, terwijl we in de 88ste minuut zijn. Het wordt af en toe wat harder en wat onvriendelijker, zonder dat het echt uit de hand loopt. GSV heeft 3 gele kaarten gekregen en de scheidsrechter die geeft nu een vrije trap aan GSV. Terwijl Jelt Bijsterbos in de 16 meter duidelijk werd gevoerd. Maar de scheidsrechter dacht, nee, ik leg hem niet een tweede keer op de stip. En het is GSV wat hier nu in de aanval gaat. Het is hier niet spannend. Als het ergens anders spannend is, gaan we daar maar naartoe. Met hier een tussenstand van 4-1.
0: We hebben 3 andere wedstrijden die spannend zijn. Ona tegen Sportief is spannend. RVC 33 tegen Lekkerkerk en Roda 76. Tegen Groeneweg. Er is gescoord bij Donk tegen Biver.
3: Een invaller nummer 14, Mika Pluis. Vroeger had je Erwin Pluis, een beruchte gouden wanningstrainer van WSC. Wellicht is het de mini. En hij scoort in de extra speeltijd de 0-4. Waardoor de wedstrijd meteen afgelopen is. En leidt Donk dus een enorme grote nederlaag. En heeft Biver nog steeds de 100% scoren. 4 wedstrijden gespeeld, 12 punten. En Donk, ja, precies de 11-6. Volgende week is het bekerweekend. Aanstaande donderdag speelt Donk thuis tegen eerste klasse Honselersdijk. Die week erop hebben we de streekderby Donk tegen Roda 76. Maar dat is pas over 14 dagen. Donk leidt dus hier een grote nederlaag. Rustpunt 0-3. Einduitslag 0-4.
0: Dankjewel Gerrit. We gaan snel over naar Roda tegen Groeneweg.
4: Waar we hier toch echt staan te kijken naar best een hele spannende pot. Goed afloop van Roda, omdat de scheidsrechter een achterbal geeft. Terwijl heel Groeneweg rondom hem heen geparkeerd staat en zegt van, joh, dat is voor een korenbal. Nee, zegt de scheidsrechter heel rustig. Dus een achterbal, goed fluitende scheidsrechter. Misschien had die Justin Stichter hier een paar minuten geleden een strafschop moeten geven toen hij echt van achteren geraakt werd. Toen hij op de doelman doorging en in diezelfde actie was de tweede actie van een andere speler van Groeneweg die Wessel Sterk neerhaalde is misschien nog wat overdreven, maar wel zo in ieder geval dusdanig onheus bejegende in het strafschopgebied dat een strafschop misschien wel niet eens heel gek was geweest. 90 minuten hier op de klok, nog altijd 1-0 in het voordeel van Roda.
0: Dankjewel Wijno. Naar RVC 33 tegen Lekkerkerk.
6: Maar het heel spannend is toch nog steeds 1-1 en RWC heeft nu de bal. En kunnen weer eventjes naar voren spelen. Maar dan moeten ze wel goed de bal steeds goed naar elkaar plaatsen. Dat doen ze nu wel. Het is Job Gabriels. Goed balletje naar Jona van Egmond. Die moet de bal nu gaan voorzetten. Het is nu bij de hoekvlaggenstok. Komt die voorzet. Maar wie staat daar? Daar staat Bron van Leeuwen. En die kan er net niet bij. En zo gaat de bal achter. Scheidsrechter Visser kijkt al op zijn horloge. En dan krijgen we volgens mij nog 2 wissels bij RWC 33. Kijken wie dat zijn. zie de rugnummers niet. En dan hoop ik die zo duidelijk te zien. Het zijn de nummer 5 en de nummer 14. En dat is dan Stan van de Linde. En dat is dan ook Nick de Jeu. En die gaan nog in het spel komen.
0: En maar André, ja, wij hebben dus ook... Wijno hangt dus nog gelijk op een andere lijn. Die zit dus ook in de 91ste minuut. Dus we gaan een beetje switchen tussen jullie twee.
6: Lijkt me een goed idee.
0: Wijno.
4: Nou, het lijkt me ook prima idee. Ja, 91ste minuut, de zuurtijd is hier aangebroken. Roda staat echt stevig onder druk. En zal dus eigenlijk gewoon via de counter moeten zorgen dat dat misschien wel verbeterd wordt. Dan gaan we, gaan we kijken. Kan hij hem voorgeven? Oh, Stichter wordt achter cornerbal voor Roda 76. Dat had hij toch beter moeten doen. Door die bal gewoon keurig netjes voor te geven. En dan is het de speler Stichter die boos wordt en die dan dat keepertje, dat moet je niet doen jongen, dat moet je niet hebben, maar die doen onzin wat er nou gebeurt. De keeper van Groeneweg die de bal tegen de speler van Roda aangooit en de scheidsrechter die heeft volgens mij van cornerbal gefloten, dat kan ik niet helemaal goed zien, maar is dat zo? Ja, hij gaat nu geel geven. Dat gaat hij doen aan de speler van Groeneweg.
0: Wijno, zullen we weer even terugschakelen naar André?
4: Ja.
6: Ik zit in de tweede minuut van de blessuretijd. Dan staat dus 1 tegen 1. Dus keeper Reiner die de bal te pakken heeft. Hij is dus van Lekkerkerk. Zal dus de bal ver naar voren spelen. Want eigenlijk ruikt Lekkerkerk nog wel voor de 1-2. Die willen ze nog wel scoren. En dan gaat de bal over de zijlijn. Kan er ingegooid worden. Ik denk dat dat gedaan wordt door Rens van der Werf. Die zal de bal waarschijnlijk naar voren willen gooien. Niet terug in zijn eigen verdediging. Want die moet daar uitblijven. Kijken of RVC weer in de aanval kan komen. Nee, ze zijn helemaal weer kwijt. En zo is het de hele tweede helft al een beetje geweest dat RVC zoveel balverlies heeft geleden dat ze nauwelijks aan een goede aanval konden komen. In ieder geval, het is weer Lekkerkerk. Die gaan er nu weer vandoor. Over de middenlijn. Dat wordt even heel spannend, want er gaat de nummer 7 er vandoor. Naar de zijkant. Maar ja, die heeft een waardeloos schot. En de bal gaat dan waarschijnlijk toch nog aangeraakt over de achterlijn. En dan moet RVC 33 nog eventjes bibberen en beven, want ze krijgen nog een hoekschop tegen. Zal het dan niet gebeuren dat ze dus die dan ook door het doel laten gaan. Dus kijken, die bal die wordt door de nummer 2 genomen. En dat is op mijn lijstje Erwin de Groot. Kijken wat hij ervan kan maken. Of hij een goede voorzet kan geven uit die hoekschop. En dat er iemand daarvan Lekkerkerk misschien zomaar die bal kan binnenlopen. Of kan binnenkoppen. Dan komt de bal. Keeper niet helemaal erbij. Even terug naar Wijno.
0: Wijno.
4: Het is de doelman van Roda Versoep die bal weer keurig netjes in zijn handen gespeeld krijgt. Ja, de scheidsrechter heeft het toch wat moeilijker, want het begint een beetje lastig, het begint een beetje vervelend te worden. Het is Groeneweg wat een aantal verwensingen gooit naar spelers van Roda. En dat zijn bepaalde ziektes, dat moet je niet doen. Gaan we aanvallen, gaan we kijken. Oh, die komt weer helemaal achter die jongens terecht. Maar goed, laat die bal rustig lopen, die gaat uit. Dus dan hoef je niet moeilijk te doen, maar dat doen we niet. Dan houden we de bal in. En dan komt hij voor, ja, en dan ben je hem kwijt. En dat is dan denk ik misschien allemaal weer niet zo slim om dat zo te doen. Maar goed, het gebeurt. Dus gaat Groeneweg weer aanvallen. Dan wil je even terug naar André of is dat daar klaar? Ik heb geen idee.
0: André?
6: Heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lekkerkerk. Dat zullen ze dus niet leuk vinden hier in Reewijkdorp, want ze hadden liever natuurlijk gewonnen van de nummer laat in de vijfde klasse B. Maar goed, of vierde klasse D. Maar goed, het is niet anders. 1-1 dus hier, eindstand RBC 33 tegen Lekkerkerk.
0: Dankjewel André voor je bijdrage. Snel weer terug naar jou, Wijno.
4: Ik denk dat we niks meer hoeven te doen. Want dus op het moment dat André aankondigt dat het einde wedstrijd is bij RVC tegen, wat was het, Lekkerkerk.
0: Klopt.
4: Is het op de laatste paar minuten na goed fluitende scheidsrechter Van Laar uit, Veenendaal, die hier voor het einde fluit. En dat betekent dat Roda hier 3 dure punten pakt. Roda heeft het zichzelf veel en veel en veel en veel te moeilijk gemaakt. Had echt in de eerste helft gewoon die voorsprong moeten uitbreiden. Van 1-0 naar misschien wel 2-3, misschien wel zelfs 4-0. Het heeft de kansen ervoor gehad.
0: Wij gaan door. Want er zijn nog andere wedstrijden. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. Graag tot de volgende keer. We gaan naar Jurgen Ona tegen Sportief.
7: Ja, het is hier afgelopen en het zat er eigenlijk een beetje aan te komen. In een wedstrijd waarin dus beide teams alles of niet speelden. En waarbij dus met name Ona gewoon hun mogelijkheden kreeg. Maar die doelman, Zanou Radji, die wist die zaak tot nu toe eigenlijk fantastisch te keren. In alles haalde hij eruit. En het is hier uiteindelijk 1-1 geworden. En het is een stand waarin we dus eigenlijk zeggen van ja, Ona heeft een beetje laten liggen. Maar ja, Sportief heeft wat dat betreft heel goed verweer gebracht. Dus het was een wedstrijd waarin dus Ona hun kansjes kreeg, maar Sportief het zaakje eigenlijk op 1-1 hield. Hier is hier afgelopen. Eindstand tussen Ona en Sportief. 1-1. Laat je terug in de studio.
0: Dankjewel Jurgen Veldman daar voor je bijdrage voor deze week. Graag tot de volgende keer. Ja, dan moeten we dus nog naar Gouden tegen GSV voor de laatste minuten daar, Onno. Onno? Nee. Lijn is blanco. Dan gaan we zo meteen door met... Ah, hij was er even tussenuit. Onno, je bent er weer.
8: Oké, ja, ik ben er weer. Ja, de wedstrijd is inmiddels afgelopen. Iedereen is vertrokken. Althans, naar de kantine of staat buiten nog te praten. Alhoewel dat niet zo lekker is in dit weer. Het is 5-1 geworden. Het was Maxime Tecate die de 5e doelpunt maakte in de 92e minuut. Een duidelijke, ruime overwinning. De tweede helft was minder dan de eerste helft. Maar Gouda die wist al snel op 4-0 te komen met de rust. En daarna was het GSV die wat terugdeed in de tweede helft. Het werd wat onvriendelijker, maar niet onsportief. Het ging wat harder, maar zonder echte gemeene overtreding hoor. Dus de wedstrijd is goed verlopen verder. Dat helemaal niet aan de orde. Gouda die weet weer... De drie punten bij te schrijven. Hebben daar 4 wedstrijden nu. 12 punten. En is de trotse koploper in de 5e klasse B. Nou, eens kijken. Volgende week is Gouda vrij. Daarna moeten ze naar Stolwijk. Kijken of ze dat dan ook nog voort kunnen zetten. Die overwinningenreeks. Maar voorlopig is het hier afgelopen. Met een stand van 5-1. En ik wens iedereen nog een prettig weekend.
0: Onno, bedankt voor je bijdrage. Jij gaat waarschijnlijk going home doen. En goed weekend. En wij gaan naar de Rolling Stones met dezelfde titel, denk ik. Nee. Nee. Oké, dan zit ik... Oh, dan zit, ja, zit ik al. Oh, dan verklap ik het volgende, voor het volgende uur. Oh, ja, ja, hoog en droog. Ja, dat is met de hagel. En kom maar op. Het regent. Och. Hoog. High and dry.

0: De heer Stones, de heer Rolling Stones, moeten we dan om precies te zeggen, van het nummer, van het album Aftermath uit 1966. Vandaag precies 60 jaar oud. High and Dry. En als je mij nou vraagt, ja, ik stam uit die tijd. Het nummer, het is niet blijven hangen. Het is waarschijnlijk omhoog gevlogen en het is bij mij eigenlijk ontstegen. Hoe zeg je dat? Het ontstijgt. Is het dan ontstegen? Kijk even naar... toch weer terug naar school. Ja, Nederlandse taal. Dank u. Goed, en dan zie ik dat het 7 minuten over de klok van 16:30 is. We hebben geen lijntjes meer open. Nee, alle wedstrijden zijn ook afgelopen. Dus we kunnen ook geen lijntjes meer open hebben. Dus we zijn al driftig aan het verzamelen van einduitslagen. En u heeft het waarschijnlijk al gehoord van Gerrit Schinkel. Die zei al van... Ja, er zijn weinig wedstrijden volgende week. Ja, ik kijk op mijn lijst. Er is geen enkele inhaalwedstrijd. Hooguit maar bekerwedstrijden. En nog erger, er zijn wedstrijden die door de week gespeeld gaan worden. Dus daar komen we allemaal later even op. Ik ga dus nu eerst eventjes heel veel uitslagen trachten te verzamelen voor u. En voor de klok van 5 nog eventjes per klasse te vertellen van hoe is het gegaan allemaal.
1: New truck, big

Even kijken, het is kwart voor vijf hier op onze studioklok. En we zitten wat te verzamelen qua uitslagen. En ja, hier en daar toch een big smile van jeetje, het aantal doelpunten. Dat is af en toe links en rechts gigantisch. Maar soms is het ook een briluitslag 0 tegen 0. Laten we maar eventjes echt rekenen. Die vijfde klasse B. Ik begin gewoon lekker onderaan. Jammer dat ik moest ze dus eventjes gaan benaderen. Want de wedstrijd die daar om 2 uur begonnen is. VEP tegen Zevenhoven. Ja, daar hebben ze ons wel verteld dat het tijdens nog 0-0 was. Maar inmiddels hebben we nog geen einduitslag van ze gekregen. Even kijken, ja. Kamerik tegen BDS, 0 tegen 0. SPV 81 tegen Stolwijk, 0 tegen 0. ONA Sportief, 1 tegen 1 met Jurgen Veldman langs de lijn. Gouderak tegen CVC Reewijk, 2 tegen 0. Gouda tegen GSV, 5 tegen 1. Kijk, en daar begint er dus al lijnen in te komen. Hè? Het gaat dus voor de thuisclub dan. Maar nee, misschien wel voor het totaal van de wedstrijd. ASW tegen Rijnstreek. Uitslag 10 tegen 0. Ja, daar kan je dus niet mee thuiskomen met zo'n uitslag. Kijk ik nog even naar de vierde klasse. D van Dirk. Haastrecht tegen de Zwerfers 2 tegen 0. Loopik tegen Kabouw 1 tegen 0. RVC 33 Lekkerkerk 1-1. We waren erbij. En kijk, dan gaat het dus weer een beetje lekker lopen. Swift Boys tegen SVS 6 tegen 1. Bolnes tegen Bergambacht 1 tegen 5. Ja, en dan hebben we 2 wedstrijden. LMO tegen Dilettant. Met rust was dat 1 tegen 2. Die wedstrijden zijn later begonnen. Daar hebben we nog geen einduitslag van binnen. En van IJsselmonde, die ook later begonnen is tegen Moordrecht, hebben we zelfs taal nog het teken even binnengekregen. Dus die gaan we dus ook wel eventjes onthouden dat we zometeen daar toch een bericht van binnenkrijgen. Voor de rest moeten we het nog verder verzamelen. Ook van de vierde klas, vierde divisie B, hebben we nog uitslagen binnen, maar er zijn er ook een heel stel om. Natuurlijk pas om 3 uur begonnen een HBS tegen Heer Jansdam. Die begint om 4 uur. Dus ja, die heeft zometeen pas dat ze de eerste helft mee klaar zijn. Dus misschien halen we het nog net om de einduitslag in het volgende uur voor u te krijgen. Dan toch maar even naar een stukje muziek.

Ja, zo is het 10 minuten voor de klok van 5 uur geweest. En ja, nog steeds zijn we dus aan het bezig met het verzamelen van de uitslagen. Even kijken. Ja, in die derde klasse B. Omort tegen Alexandria 66, 5 tegen 0. Roda wordt natuurlijk met 1-0 van Groeneweg. Lang was dat spannend. Soccer Boys tegen Zwarte Pijl 1 tegen 4. En als het goed is, Hilligersberg tegen de FC Zoetermeer 2 tegen 3. 2 tegen 3 is het ook wanneer ik in de tweede klasse K kijk. Bij PVCV tegen de Marinos. En de FC Oudewater tegen de FC De Bilt. Dat is ook zo'n wedstrijd in de onderste regionen van die klasse. Daar ging toch de weerberichten met een 4-1... weerberichten, zo noem ik hem even, De Bilt. Met een 4-1 zegen naar huis. En dat is toch slecht werk van de FC Oudewater. En ja, om 17:15 hebben we daar over onze correspondent Wim Hendricks aan de lijn. En gaan we daar dus over verder praten. Zullen we even kijken? Mijn papiertje. Gelijk maar even kijken naar de wedstrijden voor de volgende week. Dit is een herfstvakantie, inhaalwedstrijden, u weet hoe dat gaat. Inhaalwedstrijden zijn daar dus helemaal niet, want er zijn geen afgelastingen. Ja, die wedstrijd van Jonathan tegen Achterberg, maar dat is geen afgelasting, maar uitgesteld. Dat betekent dus, als je dus zo'n print krijgt van de KNVB, dat die je eerstkomende twee wedstrijden worden uitgesteld. Altijd zo leuk voor de tegenstander, die wordt er dus eigenlijk ook daarmee opgezadeld. Maar goed, dat heb ik dus in het vorig seizoen al bij de FC Oudewater gezegd, die daar dus ook mee te maken kreeg. Dat de tegenpartij ineens zo'n kaart krijgt van twee wedstrijden niet spelen. Wat we dus wel hebben volgende week zijn bekerwedstrijden. Jawel, jawel, om de beker. En dat zijn er dus 4. En dan hebben we er ook nog eentje die op donderdag al gespeeld gaat worden. Dus laten we maar bovenaan even kijken. De Jotam Boys die gaan uitspelen volgende week zaterdag tegen RVVH voor de beker. En die wedstrijd begint om 14:30. Ook om 14:30, en het is ook uit volgende week zaterdag, gaat Olympia op bezoek bij SVS. Hé, die naam die kennen wij wel een beetje, SVS. Die heeft vandaag ook gespeeld, maar ik heb dat even zo gauw niet bij de hand. Maar we zijn ook bezig met de bekerwedstrijden. Twee bekerwedstrijden in de derde klasse B. Die twee clubs van onze Donk en Esto. Donk die speelt dan thuis tegen Honselaarsdijk. Maar dat doen ze volgende week donderdag. Dus die zitten dus niet live in de uitzending. Maar dan hebben we het wel al lang natuurlijk de uitslag. Die wedstrijd begint om 19:45 s'avonds. En Esto, die moet thuis spelen tegen Scheveningen. En Scheveningen, dat is een vierde divisie B. Die wedstrijd die begint om 14:30. En daar heb ik nog wel een leuke mededeling over. Want als u gaat kijken bij Esto, dan zal Scheveningen aankomen met een spelersbus. En dan moet u dus kijken, het is gewoon schitterend stuk kunstwerk aan hoe ze die bus aan de buitenkant versierd hebben. Met haverhoofden, met haringen. De drie haringen, dat is natuurlijk het wapen van Scheveningen. Ziet er gewoon heel erg leuk uit, die spelersbus. Maar goed, dat even terzijde. Hebben we nog een stukje muziek? Dan gaan we dus naar de muziek.

0: Ja, zo zitten we vlak voor de klok van 5 uur. Moeten we er weer even uitvoeren. Het nieuws en de reclame, de verkeersinformatie. Misschien de file op de A4 bij Voorburg alweer voorbij. Dat zullen we zometeen allemaal horen. Dus we gaan er even tussenuit. En even kijken, wat heb ik? Ja, we hadden het er net nog even over die SVS'en. Waar heb ik mijn lijstje nou van de bekerwedstrijden? SVS tegen Olympia. Nou, SVS speelde vandaag in de 4e klasse D uit tegen Swift Boys. En ging ten onder met 6-1. Ja, dus dat moet toch geen probleem worden voor Olympia aanstaande donderdag. Wij houden u hier volgende week zaterdag op de hoogte. Gaan we even naar het nieuws.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van één van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de verdraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

Ja, 3,5 minuut over de klok van 5 uur. Oh, het is alweer het. Ja, het is alweer het 4e uur. Zo, dat gaat even heel erg snel. Ja, gebruik hem wel, zou ik bijna zeggen. Sport op zaterdag, 4e uur. De wedstrijden zijn allemaal vrijwel allemaal afgelopen. Uiteraard, Olympia die begint pas 4:15. En 4e uur, het uur met onze correspondenten. Die gaan we dus zometeen bellen. 5 stuks. En met 5 keer gaan we het in gesprek over die wedstrijd van vanmiddag. Maar nog eventjes over de reclame die we net hoorden. Over de Golden Oldies Revival. Ja, hier op Gouwestad Radio. De presentator ben ik morgen. En dan neem ik u mee terug naar de jaren 1966, 1976 en 1986. Dus ja. En welke artiest overleed? Heel bekend. Niet qua naam, maar de stem. Die zou je zo herkennen. Dus morgen luisteren tussen 1 en 2. Dat eventjes weer, ja, toch Remco, even reclame voor mezelf maken. Even als toevoeging aan het blokje reclame. Wat gaan we? Ja, we gaan dus zometeen. Gaan we dus eerst met Rijnstreek met. Met onze correspondent. En daar hebben we dus hier mijn lijstje van. Ja, gaan we daar eerst naartoe? Ja, we gaan zo meteen eerst met Brian Wijker bellen. En in gesprek over wat Rijnstreek hoe het gefixt heeft in Bannexveen. Maar eerst een stukje muziek.

0: Even kijken op de klok, dan zie ik dat het 12 minuten over de klok van 5 uur is. En wij gaan contact leggen met onze eerste correspondent. En dat, die heeft gelijk een uitwedstrijd richting Smitshoek. We hebben dus Maarten Westerduin aan de telefoon. Maarten, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Tom, goedemiddag, hallo.
0: Ja, het was afreizen naar Smitshoek. En gelet op de uitslagen van de laatste twee weken. Was het toch, hoe zijn jullie daar naartoe gegaan?
1: Als je de laatste twee wedstrijden verliest.
0: Ja.
1: Dan ben je wel weer toe aan een overwinning.
0: Ja, maar dan ga je dus niet tegen de nummer laatst, de rode lantaarn dragen, maar tegen de nummer 1. Nee.
1: Tegen de koploper, zeker. Nou, onze trainer is altijd heel realistisch, Tom. En die zei, van die verliespartijen hebben we tegen HBS gewoon echt slecht gespeeld. Verdiend verloren. Mm-hmm. Maar afgelopen wedstrijd, terwijl het hier keihard begint te planten in Barendrecht. En ik zit in de dugout, dus misschien horen jullie de regen heel hard vallen.
0: Maar, dat is leuk.
1: Vorige wedstrijd tegen Schavenzanden, die verloren wel met 4-1, maar we speelden echt met name in de eerste helft echt hartstikke goed.
0: Ja.
1: En die verloren we eigenlijk ongelukkig. Maar het werd wel 4-1 hè, op een gegeven moment, dan valt alles binnen. Dus zo slecht als de uitslag deed vermoeden was vorige week sowieso niet. Maar ja, inderdaad, het is dan toch wel, als je bovenin wil blijven aanhaken, is het wel van belang dat je in ieder geval bij Smitshoek resultaat haalt.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, ja. En dat hebben we gedaan. We hebben van de koploper, Smitshoek, stond eerste. Wij stonden, drie ploegen stonden bovenaan. Smitshoek, Valken en Schavenzanden. Wij volgden op 1 puntje.
0: Mm-hmm.
1: En het was met recht een topper te noemen. En we wonnen met 2-1.
0: Zo, was dat een 2-1 van, nou dat tekende zich de hele wedstrijd wel af? Of zeg je met rust, nou, als we een gelijk spelen, dan mogen we blij zijn?
1: Nou, eigenlijk, we waren eerst echt aan elkaar gewaagd, gelijk opgaand.
0: Ja.
1: We hadden misschien iets meer balbezit, Smitshoek een paar wat betere kansen, vooral schoten van afstand. He, maar die vlogen ernaast, of Roy had ze. Maar wij krijgen op slag van rust krijgen wij een penalty.
0: Ah.
1: En Mubarak Adouche, die werd neergelegd binnen de 16. Scheidsrechter was resoluut, penalty. En Ezra Hogeboom schoot die onberispelijk binnen.
0: Ja.
1: En op het moment, ze hoefde geen eens meer af te trappen. Dus weet je, dan ga je op zo'n lekker moment ga je aan de thee. En score je die 0-1. Dus we gingen echt fantastisch de rust in eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen.
1: En we kwamen ook in tegenstelling tot vorige week. Hè, want toen kregen we binnen 3 minuten kregen we 2 goals om onze oren. We kwamen vandaag goed kleedkamer uit. Met mogelijkheden en kansen die er niet in gingen. Gelukkig, halverwege de tweede helft was daar Rick Wils weer. En een specialiteit van Rick Wils is loeren. De keepers, hè, die willen tegenwoordig zo lang opbouwen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En die bal lang aan de voet. En Rick die was de hele wedstrijd al aan het loeren op die keeper. En het ging al een paar keer bijna mis. En toen in de tweede helft, halverwege de tweede helft, die keeper weer te lang treuzelen aan die bal. Rick zit ertussen. Hij schiet tegen Rick. En boom, doelpunt. Dus was het 2-0.
0: Ja, het leverde dus wel profijt op.
1: Ja, ja. Zeker. Het leverde zeker profijt op. En dit is ook gewoon geen toeval. Dit is iets waar Rick altijd op loert.
0: Mm-hmm.
1: Dus 2-0. En toen kregen we echt veel mogelijkheden om die 3-0 te scoren.
0: Ja.
1: Maar ja, alle clichés zijn waarheid. Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander het.
0: Ja, precies.
1: En Smitshoek die scoorde de 2-1, de aansluitingstreffer. Zij roken dat er misschien nog iets te halen viel.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben de laatste 10 minuten, een kwartier, hebben zij alleen maar ballen vanaf de zijkant voor de pot gepompt.
0: Ja.
1: En we hebben gestreden voor wat we waard waren. En we hebben uiteindelijk die punten over de streep getrokken. En dat is natuurlijk heerlijk. Dat we hier gewoon met een 2-1 overwinning uit Barendrecht vertrekken.
0: Ja, precies. Want kijk ik eventjes ook naar de stand natuurlijk. Schavenzanden. Die heeft het ook maar net over de streep getrokken tegen HVV.
1: In de blessuretijd geloof ik. Hè? In de 90e minuut.
0: Ja, 1 tegen 0 geworden. Ja, en kijken we naar Valken 68. Die heeft ook net 2-1 thuis gewonnen.
1: Met 10 man.
0: Ja, van Xerxes.
1: Ja, dat is natuurlijk wat Valk aan het doen is. Dat is natuurlijk hartstikke knap als promovendus goed mee blijven doen.
0: Ja, en Spijkenisse wordt een beetje de zwakke broeder, denk ik, in deze...
1: Ja, dat begint zich wel een schisma af te tekenen.
0: Precies,
1: de bovenste en de... Maar goed, weet je, laat ons maar lekker jagen. We hebben ook hier boven aangestaan en... wij moeten gewoon lekker blijven winnen en dan zien we wel waar we op zijn duur staan.
0: Ja, volgende week zaterdag bekerwedstrijd.
1: Ja,
0: hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat beker, ja, is dat meer
1: dat
0: een...
1: Dat is ook gewoon een prijs. Nee, zeker niet. Want we willen ons kwalificeren voor de grote landelijke beker.
0: Ja.
1: Want daarvoor moet je de halve finale halen. Dus,
0: willen we nog eens een keertje naar Go Articles toe, hè?
1: Dat is dit jaar 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: Op 25 oktober, er wordt weer tijd voor... Het wordt weer tijd voor zo'n herhaling.
0: Ja, precies. Nou, die wedstrijd uit tegen RVVH. Mij totaal onbekende groep.
1: Een ploeg, ja. Nee, we hebben jarenlang tegen ze gevoetbald. Altijd een divisionist ook geweest. En nu een aantal jaar voetballers in de eerste klas.
0: Ja.
1: Een club uit Ridderkerk. Ja.
0: Ja, ik weet niet hoe ze er tegenwoordig voetballen. Maar volgende week zaterdag, hè, om 2:30...
1: Half 3 gaan we er gewoon weer tegenaan. En die week erop lekker weer op eigen sportpark. En als ik me niet vergis, neem ik het dan op tegen ASWA.
0: Kijk aan. Ik heb het niet voor me, maar dat heeft mijn collega volgende week zaterdag.
1: Zo is het.
0: Maarten,
1: is het.
0: Bedankt voor je bijdrage.
1: Ja, niks te danken.
0: Goed
1: wij
0: weekend.
1: Gaan, in de bus naar Gouda.
0: Oké, bedankt.

0: Ja, herkent u het? Dit nog uit toch wel de vorige eeuw volgens mij was dat de televisieserie. Van The Inner Circle met Bad Boy. En kijk ik even naar mijn technicus. Remco, dat hadden we moeten draaien eronder door toen die penalties genomen moesten worden. Maar ja. Zo'n mooi nummer ook als iemand een rode kaart krijgt. Eventjes onder het verslag er tussendoor. Goed, maar we gaan naar onze correspondent. We gaan naar de club CVC Reewijk. En we hebben Jeroen van Lokeren aan de telefoon, die vanmiddag langs de lijn gezeten heeft. Jeroen, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt het droog gehouden vanmiddag.
1: Nee, zeker niet. We hebben het zeker niet droog gehouden, helaas.
0: Nee, en dat bedoelde ik eigenlijk het weer, hè, vanaf de wolken vandaan. Ik bedoelde dat dus niet van wat de uitslag betreft. Nee, het was vanmiddag natuurlijk aantreden in de uitwedstrijd tegen Gouden Rak, hè?
1: Klopt, inderdaad, ja.
0: Als we dus kijken naar de ranglijst. Ja, Gouden Rak stond de status hoger. Maar ja, we hebben pas 3 wedstrijden gespeeld. Dus wat zegt het nu eigenlijk? Hè? Het is pas de 4e wedstrijd. Hoe keken jullie er tegenaan om daar op bezoek te gaan?
1: Wij keken er met veel positiviteit naartoe. Omdat wij 2 weken Stolwijk en SPV 2 goede potten hebben gespeeld.
0: Ja, precies.
1: Waar we Stolwijk helaas verliezen. En we hebben SPV goed voetbal spelen en winnen. Mm-hmm. Maar wij keken vol vertrouwen die kant op. We wisten wel dat het een lastige wedstrijd zou worden, omdat Gouden Rak wat versterkt is. En ook zeker wat moeilijke omstandigheden daar met de wind en met het grasveld wat niet in al te beste staat is. Dus wij wisten ook wel wat, mm-hmm. wat moeilijkheden waren.
0: Ja. En hoe is dat uiteindelijk uitgepakt in de wedstrijd?
1: Nou, wij zijn niet heel erg in ons spel gekomen, helaas.
0: Maar jullie zijn nog niet van het veld afgespeeld?
1: Nee, dat ook zeker niet. Nee. Maar ik denk dat het een terechte overwinning is geweest voor Gouden Rak. Waar zij goed de wapens hadden met hun snelle buitenspelers. En het omschakelvoetbal. Maar het zelf ook nog willen opbouwen. Dat speelde wel goed bij hun, ja.
0: Ja, en kijk ik naar de einduitslag. Ja, daar had je misschien nog op het laatst alle kans, als je een aansluitingstreffer krijgt, dat je dus nog voor de gelijkspel zou gaan.
1: Nou, maar dat was namelijk zo dat wij in de laatste fase die 2-0 pas tegenkregen.
0: Ja.
1: Wij gingen net wat opportunistischer spelen. En ja, toen kregen we de deksel op onze neus via een pingel. Terechte pingel overigens. Maar mm-hmm. ja, dat was helaas de deksel op onze neus.
0: En toen, toen dachten jullie van ja, het hoeft niet zo erg meer.
1: Nee, maar wij dachten zeker wel dat het moest, het moest heel erg.
0: Ja.
1: Maar we kregen er niet echt grip op. En we speelden denk ik de tweede helft over het algemeen veel op hun helft. Maar zij hadden wel echt een grotere kansen met de uitbraken, met de counters.
0: Ja, dus
1: ja.
0: Dan is zo'n einduitslag wel terecht.
1: Al met al was het er zeker een terechte overwinning voor hen, ja.
0: Ja. Dus ja, helaas vandaag dus 0 punten. Maar ja, kijk ik dus ook van in andere klassen. Daar vind je af en toe hele grote uitslagen. Maar ik heb in die andere klassen, ja, daar trof ik dus niet de 0-0 uitslagen. En die waren er hier toch 2 van. Van Kamerik en WDS speelden 0-0 tegen elkaar. Maar ook met de net die je net noemde, de 2 clubs, de SPV 81 en Stolwijk, die spelen ook 0-0 tegen elkaar.
1: Oké, okay, nou dat wist ik nog niet. Ik was er even ziek van dat wij verloren hadden. Dus ik heb nog niet op de app gekeken naar de andere uitslagen.
0: Dan zal ik nog eventjes doorgaan. Feb, die heeft met 4-0 gewonnen van Zevenhoven.
1: Oké. Okay.
0: Ook niet direct een vreemde uitslag, maar wel het aantal doelpunten natuurlijk. Even kijken, Ona tegen Sportief, 1-1. Gouda tegen GSV, dat was een grotere uitslag, 5-1. En ASW tegen Rijnstreek, dat is 11-0 geworden.
1: Wie tegen Rijnstreek? ASW?
0: Ja, Rijnstreek speelde dus in Waddinxveen tegen ASW.
1: Zo.
0: Ja,
1: okay, dat is zeker een grote uitslag.
0: Dat is zeker een grote uitslag. En even kijken. GSV en Rijnstreek. Ja, dat zijn dus de 2 clubs die nog op 0 punten blijven staan. Want Sportief heeft natuurlijk vandaag een puntje gepakt bij Ona.
1: Ja, nou ja, dat is een spannende competitie. Ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen.
0: Ja, maar het begint wel een beetje bovenin. Het begint een beetje af te tekenen van de clubs die het waarschijnlijk wel goed gaan doen. Als ik dus maar met name noem even ja, Gouda, ASW en VEB. Denk je niet?
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat dat drie hele goede ploegen zijn. Maar ik denk ook dat het ook wel... We hebben 4 wedstrijden gespeeld. Als je kijkt naar wie Gouda heeft getroffen op dit moment. En als je kijkt naar wie bijvoorbeeld een wij hebben getroffen. Mm-hmm. Dan zit daar wel degelijk verschil in, denk ik.
0: Ja, kijk. Je speelt 26 wedstrijden. We hebben er pas 4 gespeeld. Dus we proberen dus te kijken van zit er dus al een tekening in. Volgende week gaan we dus natuurlijk lekker uitrusten. Doen we dus hier bij Sport op Zaterdag niet. Want we gaan dus wel de bekerwedstrijden volgen. CVC Reewijk die gaat dus over 2 weken thuis spelen, naar ik aanneem?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Tegen wie gaan we?
1: We mogen ASW ontvangen, dus dat wordt een mooie pot.
0: Ja. Dat wordt goed voorbereiden. En misschien denken ze wel van, oh, we winnen vandaag met 11-0. Dat ze boven het hoofd stijgt. Dus ik zou zeggen, elk succes over 2 weken.
1: Precies.
0: Bedankt voor je bijdrage voor vandaag en een goed weekend.
1: Graag gedaan.
0: Jeroen van Lokeren, CVC Reewijk. Dank je.

En zo zitten wij dus op. Één minuut over 5:30. Gaan we even kijken nog naar wat uitslagen. Ja, de vierde divisie B. Capelle tegen Spijkenisse 3-0. Schravenzonde tegen HVV 1-0. Smitshoek tegen Jodan Boys 1-2. We horen het Maarten Westerduin aan ons vertellen. Volken 68 tegen Xerxes 2-1. ASWH tegen Westlandia 1-1. Feyenoord tegen het Haagse Kwik 0-2. Dan blijft dus Feyenoord. En als ik de ranglijst er even bij pak, ja, toch vrij onder aan zitten. Feyenoord nog geen enkele overwinning behaald. RKAVV tegen Scheveningen. Die uitslag is ons nog niet bekend. Ook die van HBS tegen Heer Jansdam is nog niet bekend. En Spijkenisse, ja, die blijft natuurlijk ook met lege handen staan. Nog 0 wedstrijden, 1 gelijk en 6 verloren. En RKAVV heeft er 2 gelijk gespeeld, 4. En wat ze vandaag gedaan hebben thuis tegen Scheveningen, dat weten wij dus nog niet. Even kijken, wat heb ik in die tweede klasse C. Nieuwkoop tegen Wippolder 3-2. SV Den Horen tegen UVS 4-3. Alvia tegen Forum Sport. Ja, dat gaat weer zo'n 0-7. Alhoewel 4-3. Dat is bij Den Horen UVS ook een leuke uitslag. Want er zijn ook 7 doelpunten bij elkaar. En het houdt het natuurlijk leuker dan dat je met 7-0 gaat winnen. LFC tegen Graaf Willem 2-1. RKDO tegen Olivio 2-0. En Berkel tegen Noordorp. Die wedstrijd is om 3:15 begonnen. Ja, die had dan ook wel zo'n beetje afgelopen moeten zijn. Maar daar hebben wij nog geen bericht van binnengekregen. En u weet het, Olympia die is pas net begonnen. En naar ik een aanneem krijgen we dus even een berichtje wanneer er een doelpunt valt. Heb ik nog meer uitslagen? Ja, ik heb er dus nog 2 die ik niet. CKC tegen Esto heb ik die genoemd. 1-2. Een Hillegersberg tegen Zoetermeer. Die was bij 2-3 nog niet afgelopen. En inmiddels hebben ze daar 2-4 gemaakt. En hebben ook wat signaal gekregen dat die wedstrijd is afgelopen. En dan moeten we dus ook nog die wedstrijd van de Rolling Stones aflopen. Ja, het vierde uur. We hebben 3 nummers gehad van het album Aftermath uit 1966. Going Home, ik had het de vorige uur al verklapt. Dan gaan we het nu dus echt draaien. Maar helaas, wij moeten wel tot 6 uur blijven zitten. Alvorens wij het woord bij de daad nemen. Ik zocht even naar die zin. Ja, zoals je spreekwoord. De Stones.

0: Dus ja, we blijven even bij de vijfde klasse. B en BDS ja, ging op bezoek bij Kamerik.
1: Ja, klopt.
0: En wat was vooraf jullie gedachte? Kijk, we hebben 3 wedstrijden gespeeld. Ja, van de 26. Dus het was toch helemaal aan het begin van de competitie is het. Je staat op een 6e plek. 2 gewonnen en 1 verloren. Hoe keken jullie tegen Kamerik aan?
1: Nou, zoals we tegen iedere tegenstander aankijken. Wij willen gewoon voetballen, vooruit voetballen. De wil opleggen bij de tegenstander. En dat gaat tot nu toe ging dat aardig. Alleen we hadden vandaag echt een totale off day. Echt een totale off day.
0: Oh, ja. Dat is niet best.
1: Nee, dat is niet best. Nee, en waar het hem nou aan ligt.
0: Ja.
1: In het druk naar voren zetten. In de rust aan de bal. In de zorgvuldigheid om de passing. In de keuzes maken. Ik zei op een gegeven moment ook tegen mijn collega trainer van, die jongens zijn vandaag totaal niet coachbaar. Als je wat aangaf, dan ging het precies het andere doen.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook aangegeven bij de groep. En er wordt een doelpunt afgekeurd. Wij weten nog steeds niet waarom die afgekeurd wordt. Goed, bij Kamerik werd er dan vanwege buitenspel ook een doelpunt afgekeurd. En dan spelen wij zo'n matige wedstrijd. Dat we eigenlijk nog een soort geluk hebben. Dat de scheidsrechter een hensbal van ons in ons eigen 16 over het hoofd ziet.
0: Oeh, zo.
1: Dan krijg je ook nog een strafschop tegen. En dan...
0: Ja, dan heb je
1: allemaal 0 punten.
0: Ja, precies. Dan heb je de poppen aan het dansen natuurlijk. Ja, dat is,
1: maar we hebben het echt geheel aan onszelf te wijten. Hoe we de wedstrijd ingingen. We waren niet scherp. Te weinig gecreëerd. Uiteindelijk krijgen we ook nog 2 grote kansen.
0: Ja.
1: Ja, we hebben gewoon te weinig gedaan. We hebben onszelf echt tekort gedaan.
0: Juist, want de wedstrijd eindigde in 0-0. En wij vroegen natuurlijk heel wat klassen en 0-0 zijn we dus eigenlijk in de andere klassen allemaal niet tegengekomen. Behouden ze in deze vijfde klasse B, hadden we zelfs 2 stuks. Want SPV 81 tegen Stolwijk is ook in 0-0 geëindigd.
1: Ja, dus, ik heb geen flauw idee hoe die wedstrijd gelopen is hoor.
0: Nee, maar het is eigenlijk zonder je gelet op de instelling, zeg jij van, we hebben er eigenlijk 2 punten laten liggen.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik vind wel vooraf hoe wij erin zaten. Kijk, vorige week verloren wij met 5-0 van Goudenrok. Maar het is helemaal tegen het wedstrijdbeeld in. Alleen Goudenrok was dodelijk efficiënt. Waardoor het dan nog 5-0 wordt.
0: Yep.
1: Maar goed, wij hebben hier ook te weinig gecreëerd. Hè. Kijk, de eerste helft hadden we 2-0 voor moeten staan. Pieter gewoon zonder kracht en overtuiging een bal over de goal. Waar tegenstanders hem wel gewoon binnen schieten.
0: Ja.
1: En nou is het in leven en dan blijft het gewoon een wedstrijd. En het is weer precies hetzelfde tegen CVT en tegen ONA. En tegen Goudenrak. Niet je kans afmaken voor Rut. Je houdt je tegenstander in leven. En dit is dan het vervolg.
0: Ja. Ja, en dan mag je inderdaad blij zijn dat de tegenstander daar geen moed uit put en tot scoren komt. Want dan is het dus helemaal 3 punten laten liggen.
1: Nou ja, ik merkte bij Kamerik wel een hele opluchting en positieve sfeer. En nogmaals, wij hadden ook gewoon heel veel geluk dat Gijs echter een hensbal over het hoofd had. Anders is Gijs ook nog een strafschop. Dus,
0: ja.
1: En dan had wel helemaal in het scenario gepast hoor, zoals het ging en... Het was echt een middag voor van niet thuis geven en dan...
0: Het is eigenlijk, zoals gezegd, een middag die je snel moet vergeten. Misschien ook qua weer snel moet vergeten, maar ook wat er op het veld gebeurde.
1: We hebben 1 buitje gehad in Kamerik, dus het weer was prima. Maar zo is het, we moeten het ook niet dramatiseren. Hè? We hebben nu een weekje rust.
0: Ja.
1: Gaan we even lekker een vrij weekend genieten.
0: Ja.
1: En dan gaan we die week erop gaan we gewoon de derby tegen SPV. Dat zijn toch altijd speciale wedstrijden. SPV, WDS.
0: Oh ja. Maar dat is wel een thuiswedstrijd, hè, voor jullie?
1: Wij spelen thuis,
0: Ja. Dat is misschien een voordeel. Er liggen zeker kansen tegen SPV 81, hè? Wat heeft SPV 81... Oh ja, die heeft vandaag met 0-0 gelijk gespeeld tegen Stolwijk.
1: Ja. Er ligt tegen iedereen mogelijkheden. En nogmaals, wij gaan uit van onszelf. En we zitten hier nu allebei heel zuur te kijken. En hoe het ons heeft kunnen overkomen. En dat we niet gedaan hebben wat we gevraagd hebben. Ja. Maar we gaan ook weer aan de andere kant dinsdag gewoon weer trainen. En dan gaan we weer door op naar SPV.
0: Juist, nou, we blijven het volgen hier vandaan. En tegenwoordig ook hebben we de tussenstanden op de tv.

0: kanaal staan. Dus als er in de kantine tv aanstaat en het kanaal van RTV Gouverstad, dan, ja. Dan kan je daar dus de tussenuitslagen, eigenlijk de tussenstanden kan je dus zien bij de wedstrijden.
1: Ik zal het gelijk even doorgeven, Ben.
0: Is prima. Hey, ik wens jullie even een rustig weekend volgend weekend. En daarna alle succes tegen SPV en het 80.
1: Yes, helemaal bedankt.
0: Gerald, bedankt. En graag tot de volgende keer, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Dag.

0: You're so pretty. You're so pretty.
1: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: Dan nog eventjes om 8 minuten voor de klokken van 6 uur. En wat heb ik nog eens uitslagen binnen in de vierde klasse? DLMO tegen Dilettant 3-2. IJsselmonde tegen Moordrecht 1-1. En dan gaan we dus de uitslagen in de tweede klasse K. Zometeen even doornemen met Wim Hendricks. Die we dus, want die zat nog in de auto. Dus ja, in de auto gelijk rijden en gelijk bellen. Dat mag natuurlijk niet. In de tweede klasse D. Daar heb ik Nieuwkoop tegen Wipolder 3-2. SV Den Hoorn UVS 4-3. Olvia tegen Forum Sport 0-7. LFC tegen Graaf Willem 2-1-2. RKTO Olivio 2-0. Berkel tegen Noordorp. Daar is nog steeds geen einduitslag van binnen. Zelfs geen tussenstand. En Olympia tegen Argon. Die wedstrijd is om 16:45 begonnen. En daar heb ik nog geen signaal binnen. Dus daar is nog helemaal niet door een van de twee partijen gescoord. Kijk ik nog even naar die vierde divisie B. Daar hadden we de wedstrijd RKAVW tegen Scheveningen. Mij bereikte wel berichten dat daar het 1-1 was. Maar of het een einduitslag is, dat is mij nog niet bekend. En HBS tegen heer Jansdam. Die wedstrijd is om 4 uur begonnen. Die is nog niet afgelopen, maar een tussenstand van 1-3. Dus zo win je en zo verlies je als ik dan even moet kijken naar HBS. Want die wonnen natuurlijk behoorlijk van de Jordan Boys. En staan dus nu met 1-3 achter. Ga naar onze laatste correspondent. En dat is Wim Hendricks. En u weet het, Wim Hendricks, als we zijn naam noemen, dan noemen we ook gelijk FC Oudewater. Wim, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars.
0: Meneer Wim, je hoeft er niet te ver te reizen vandaag, als ik maar naar het lijstje goed kijk. Het was natuurlijk een thuiswedstrijd tegen de jongens van de KNMI, hè?
1: Altijd lastig, hè? Dus altijd, dan is het regen, onweer, buien.
0: Ja, de FC De Bilt. Ja, ze brengen het mee voor je. Ik neem even gelijk de einduitslagen door van deze tweede klasse K. En dan mag jij zelf de FC Oudewater tegen De Bilt gaan invullen. Parkhout tegen CJVV 0-2. VVI tegen Delta Sport 5-1. Breukelen tegen De Meren 0-0. Zeist tegen Montfort 0-2. PVCV tegen de Marinos 2-3 en Jonathan tegen Achterberg. Die wedstrijd is uitgesteld. Ja, oh, dus...
1: Hè? Wat raar.
0: Ja, weet ik niet. Jullie hebben dat... ik heb het in de uitzending verteld. Jullie hebben dat de FC Oudewater in het vorig seizoen ook gehad. Waar ik mij dus afvroeg van... Het was geen straf voor jullie. Maar het was een straf opgelegd aan de tegenpartij. In hoeverre heeft dat effect op jullie toen de tijd gehad, FC Oudewater? Heeft Jonathan nu precies hetzelfde?
1: Ja, nou, het was gewoon, die wedstrijd tegen Achterberg was gewoon niet leuk. Je denkt dat je in een hele leuke omgeving terechtkomt en je wordt ontvangen door een hele aardige mevrouw. En vervolgens loopt het volledig uit de klauw. Een trainer die het uitstraalt naar de mensen om hem heen. En die trainer is natuurlijk de bekende trainer die in het verleden in de derde divisie of zo, het Adhover, een krant met een bepaalde voornaam. En zijn eigen keeper die deugde niet. En daar werden bepaalde letters voor gebruikt. Die ik nou ook maar niet uitspreek. En diezelfde trainer, een meneer Meijer, Erik Meijer. Die was dus trainer van Achterberg. En ja, gewoon meer dan schandalig. Eerlijk waar, dat sloeg echt helemaal nergens op. En het is gewoon terecht dat ze dus vandaag niet mochten voetballen. Maar als het nog een keer gebeurt. En het klinkt heel gek, maar ik hoop dat eigenlijk. Worden ze er gewoon uitgehaald. Want die mensen die horen daar niet thuis.
0: Ja, dat zit er. Maar zullen we even kijken naar voordat we bij de tijd van 6 uur zijn. De wedstrijd van vandaag. FC Oudewater tegen de FC De Bilt. Ja, jullie staan dus bij elkaar op de ranglijst. Dus het kon alle kanten op.
1: Ja, nou dat is het niet goed. Het is niet alle kanten opgegaan. Het is maar één kant opgegaan. Het is de kant van De Bilt opgegaan. En dat was in mijn ogen een terechte kant. De Bilt was gewoon beter, Oudewater. Nee, het is het even niet. Het loopt niet lekker. En als er 1 of 2 sterkhouders ontbreken door blessures, ziek, zwak of misselijk, weet ik veel wat. In dit geval bijvoorbeeld aanvoerder Evers die er niet bij was. En ook Thomas Hogeboom die dus op de bank zat, omdat hij licht geblesseerd was. En dat zijn gewoon jongens waar je normaal van moet hebben. En dat is niet gebeurd vandaag. En we hebben gewoon volkomen terecht verloren.
0: Mm-hmm.
1: Het stond binnen een paar minuten al 0 tegen 3.
0: Oh, zo. Ja.
1: Het was, ik denk in de, ja, de 0-3 ongeveer in de 20e minuut.
0: Hoe is dat mogelijk, Wim? De Bild staat onderaan. Ze hadden nog niks gewonnen. Ze hebben er 15 om de oren gekregen. En ze hadden er zelf maar 5 gemaakt. En ze komen bij jullie. En binnen 20 minuten maken ze er 3.
1: Ik begrijp er helemaal niks van. Want er loopt daar bijvoorbeeld een jongen bij. Dat is Bader Akhiyat. Akhiyat heet hij, geloof ik. Dacht een jongen van Turkse afkomst. Fantastisch goede voetballer. En die loopt gewoon met 2 vingers in zijn neus. Loopt hij alles voorbij. En dan denk ik van, ja, misschien is hij er net bijgekomen. Dat weet ik niet. Hè, want in het kader van helaas moet ik constateren dat er bij deze club ook dus wel vergoedingen staan voor de spelers. Kan best zijn dat die jongen achteraf nog is gehaald of weet ik veel wat. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval terecht gewonnen door de Bult. En als je weggeeft, cadeautjes, want dat is wat hier gebeurd is. Dan is het gelijk opgaan, wat je dus voor de rest in deze wedstrijd zag, telt dan even niet mee. Als je dan net zo goed of net zo slecht doet, dat is maar hoe je het uitlegt. En je gaat dan cadeautjes geven. Dat is jammer, maar dan verdien je niet om te winnen. En dat is eigenlijk wat er hier vandaag gebeurd is. Meer kan ik er in feite niet van maken.
0: Nee, en 1-4 verloren. Maar over 2 weken spelen jullie weer. Een uitwedstrijd. Tegen wie moeten jullie dan?
1: Al sla je me dood. Ik zou niet
0: nou, dat weten. Ga ik dus niet doen. Maar...
1: Nee, zo ver komt je arm niet, hè?
0: Nee. Ik ben niet van de rechterlijke macht.
1: Nee. Oké. Dus... Nou ja, er is ook de rechterlijke macht in Den Haag. En daar proberen ze ook alles aan te doen om die hun recht te ontzeggen.
0: Dus maar jullie hebben volgende week een vrij weekend. En, spreken we elkaar over 2 weken weer. We zitten tegen de klok van 6 uur. Dus wij moeten er helaas uit, Wim. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. En graag tot over 2 weken.
1: Ik wens jou, iedereen in de studio en alle luisteraars een uitermate prettige voortzetting van het weekend.
0: Dankjewel, Wim. Ja, zo zijn we aan het einde van Sport op zaterdag. Tegenover mij Remco Bologne. Remco, bedankt. Mijn naam is Tom Bos. En vandaag hadden we dus onze medewerkers Gerrit Schinkel, Wijn Overwij, André van Echtdom, Onno Hungerink en Jurgen Veldman. Bedankt voor het luisteren.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
3: Hoe vindt u dit?
4: Weekendlift Classic.

0: Het is 1979. De Nederlandse televisiewereld wordt opgeschud door de eerste uitzending van Veronica als kerstverse publieke B-omroep. Dit leidde direct tot populaire tv-programma's zoals de Amerikaanse politieserie Starsky & Hutch. Dat was een leuke serie, ja. Uit je radio natuurlijk de klanken van Queen met Crazy Little Thing Called Love. En Freddie Mercury die schreef het nummer in slechts 10 minuten tijd, terwijl hij heerlijk lag te ontspannen in een badkuip in een hotel in München. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag de 10e van de 10e, 10 oktober 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Onder andere om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in deze rubriek gaan we terug naar het jaar 2001. We gaan luisteren naar een duo. Zij is momenteel te zien in de tv-serie The Lioness en hij zong ooit in een boybandje. Verder natuurlijk het enige echte weekendweerbericht en nog allerlei andere zaken. Het allerlekkerste op je radio, tot en met 2 uur op je radio. Dit is Weekendlift. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Dat was natuurlijk de pure 70s energie van The Pills. Een Britse damesduo met het onweerstaanbare You Came, You Saw, Yo Conquered. Het is tijd voor de lunch, want ik zie dat het al bijna 1:15 is. Hè? Dus ja, en gelukkig, de tafel die is ruimschoots gedekt. Ik zou zeggen, aanschuiven.

0: Ja, zeg nog zelf, zo komen we de zaterdagmiddag weer door. We hebben ook een gast die een tijdje weg is geweest vanwege de vakantie.
1: Ik ben niet van Bronnenpoort!
0: Ja, dat is Bartje. Die is gelukkig ook weer terug in de show. We doen het even hier wat rustiger aan. En tijd voor een lekker stukje feel-good muziek. En we verhuizen van Nederland naar België. Het was een leuke hit in 1997. Een Vlaamse zanger en ook presentator. We hebben het over de Sunny Side Up. She

0: uiterst vrolijke en aanstekelijke popsong van de Belgische band The Sunny Side Up. Rondom presentator Ralf van Brussel. Dat heeft hij toch al knap gedaan, ja.
1: Ik ga er even van genieten als u het niet erg vindt.
0: Nee hoor, geniet gewoon lekker van de show. En zet je radio gerust maar wat harder. Standje burenruzie, vinden we helemaal niet erg hoor. Ja, de volgende zangeres die heeft eigenlijk geen introductie nodig. Ze werd officieel ook wel genoemd als Queen of Disco. We hebben het over Donna Summer uit 1979. Even lekker dansen zo op de zaterdagmiddag.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio. Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
6: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
5: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
6: Luister Gouwe Stad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
5: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwe Stad via DAB+.

0: Ja, twee plaatjes non-stop achter elkaar. Dat doen we wel vaker zo rond dit tijdstip. We begonnen met Donna Summer uit 1979 met Hot Stuff. En ja, dit was het eerste plaatje van Donna Summer waarin ze wat gitaarsolo's heeft toegevoegd. In dit geval een gitaarsolo van Jeff Baxter, die we nog wel kennen van Steely Dan. En dit leverde haar meteen een allereerste Grammy Award op voor Best Female Rock Vocal Performance op, die Donna Summer toch. Daarna muziek uit 1964 van niemand minder dan Diana Ross en The Supremes en Where Did Our Love Go? Geen idee hoor. Ook weer een leuk verhaal, want dit liedje was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld voor de Supremes, maar voor de meidengroep The Marvelettes. Maar die zeiden van, we vinden het liedje een beetje te kinderachtig, dus die deed het niet. Maar goed, Diana Ross en de Supremes die gingen het wel zingen, maar omdat het lied oorspronkelijk in een lagere toonsoort was geschreven, moest Diana Ross gedwongen om lager en ingetogen te zingen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks waar. En ze hebben onder protest toch deze plaat opgenomen. En na de opnamesessie ging Diana Ross huilend de studio uit. En heeft ze zich gemeld bij de directeur van Motown. En het werd me toch een knoepert van hit, dat weten we inmiddels allemaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Houtwater. En dit programma wordt ook herhaald via Gouwenstad Radio zaterdagmiddag tussen 6 en 7. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling in de omgeving van Oude Water. Dat allemaal via Midland FM. Straks het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk ook nog een leuke kermisplaat. En natuurlijk ook Bart van Leeuwen, want hij zit er helemaal klaar voor met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik kreeg laatst een telefoontje van een oude vriend van me. Vroeger zagen we elkaar heel vaak, alleen de laatste tijd is het wat verwaterd. Hij had nieuws voor me. Alles wat hij had, had hij opgegeven. Hij kon niet meer overweg met de American Dream, zei hij. Daarom had hij zijn baan opgezegd, zijn huis verkocht en alles achter zich gelaten. Hij had een vliegticket gekocht voor de Westkust en verdient tegenwoordig de kost als stand-up comedian in Los Angeles. Wat hij me vertelde heeft me wel aan het denken gezet. Hoe is het eigenlijk met mijn leven? Heb ik alles goed voor elkaar of zou ik ook zo'n plotselinge ommezwaai moeten maken? Na een tijdje denken ben ik eruit. Met mij gaat het eigenlijk prima. Over mij hoeft niemand zich zorgen te maken. Ik laat me door niemand de wet voorschrijven, want het is wel mijn leven. Want ik weet toch wel hoe dat soms gaat. Iedereen bemoeit zich met je, zegt hoe je eruit moet zien, wat je moet kopen en wie je moet liefhebben. Nou, als ik eens een keertje van een ander walletje wil eten, moet ik dat zelf weten. Ik kom er zelf al achter als ik een misstap maak. En geloof me, dat zal niet de eerste keer zijn. Maar dan hoor je mij niet klagen, hoor. Denk niet dat ik ga zitten smeken om een tweede kans als ik het weer eens verbruikt heb. Ik haal dan ook geen krokodillentranen over hoe slecht het met me gaat. Niets van dat alles. Met mij hoef je geen medelijden te hebben in zo'n geval. Dus maak je over mij maar geen zorgen, want het gaat prima met me. En zeg maar niks meer, want ik luister toch niet. Want weet je, ik heb geen goede raad nodig. Het is immers mijn leven.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Muziek uit 1979, je hebt zijn stem vast en zeker gekend. Niemand minder dan Billy Joel en My Life. En van Billy Joel stappen we over naar een Nederlandse zangeres en musicalster. Zet je schrap voor de allernieuwste en heetste dance track van Romy Montero. Hier is de zwoele en onweerstaanbare Spaans Benauwd. Ik liep

0: Romy Montero en haar allernieuwste single. Ik krijg het Spaans benauwd, ook als je naar de videoclip natuurlijk kijkt. Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Het blijft wisselvallig weer met heel veel buien. De kans op zon is 45%. De kans op neerslag is daarentegen 90%. Minimale temperaturen van rond de 9 graden en maximaal wordt het zo'n 14 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.
1: Altijd de beste muziek
2: en actuele informatie.
1: Dit is Gal.

Je hebt zijn stem herkend natuurlijk. Niemand minder dan Bob Marley met Buffalo Soldier. En het plaatje werd uitgebracht in 1983. En dat was 2 jaar na zijn overlijden. Dat is wel bijzonder. En uiteraard werd het ook een hele, hele grote...

0: Met daarin een zangeres / actrice die dus ook te zien is in de populaire tv-serie The Lioness. Maar de vraag is, wie is het? Nou, blijf nog eventjes luisteren. Eerst lopen we even naar de gang, pakken we onze paraplu, want we gaan lekker naar de kermis.
1: Attention!

0: Zonder dat ze zelf in de gaten had, had ze een vooruitziende blik. Niemand minder dan Donna Hightower, 1972. En This World Today is a mess. Ik moet zeggen, helaas. We gaan even de paraplu inklappen. We zetten hem eventjes in de gang neer. En we gaan even Nicolette bijhalen.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag bijna 1:15. Je kunt het de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de ultieme dans op het slappe koord van de liefde, waarbij één enkele misstap alles kan verwoesten. Het begint met een zwoele blik, een zachte aanraking en een hartslag die gevaarlijk versnelt in de donker. Beleef de ultieme zwoele spanning met Robbie Williams en Nicole Kidman. Hier is Something Stupid.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song

0: Musica 2001 van Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Leuk plaatje hoor. Ja, tijd om eventjes de tafels en stoelen aan de kant te gaan schuiven. Want het is ons dansmomentje. Hè?
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan lekker dansen op de muziek van Spargo uit 1981. Hier is The One Night Affair.

1981, toch wel een stukje jeugdcentimeter uit Amsterdam natuurlijk. Spargo en One Night Affair. Ja, inderdaad, kusje erop, hè. Voor degenen die wel eens op een feestje zijn, dan zijn er van die plaatjes die je altijd wel voorbij hoort komen. En dat zijn ook plaatjes die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Daar gaan we vanaf nu veranderingen aanbrengen. Van Amsterdam verhuizen we naar Turkije. Een van de grootste hits al daar. Hier is de Simmerik van Tarkan. Goedemiddag.

Maar kusje erop, Tarkan en de Simmerik. De mensen van het programma Sport op Zaterdag die zijn ook al binnen. Die probeerden net een beetje mee te dansen. Dus ja, dat ging niet helemaal lekker. Misschien dat het wel lukt op de nu volgende hit. Het is op dit moment een van de allergrootste uit de hipparade. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Natuurlijk is hier Michiko.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen drie mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde twee keer, maar één daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is de Kriskras door elkaar show met DJ Arnold.

Teddy Swims, Break Up in Reverse hier op Radio Gemiva. Het is 6:06 en het is 7 oktober 2026. Vandaag, vanmiddag, zijn we met nog met een kerst door elkaar show. En om 2:30 gaan we natuurlijk de locatie 5 draaien van de Noordbaan uit Leiden. Met een basisgat nummer 7. Dan hebben we heel mijn lijst gegeven. Dat gaan we zo doen. Maar nu is deze van Roxy Dekker hier op Radio Gemiva. Gaan we eens even starten. Het is 2:07 en het is woensdagmiddag. En het is 7 oktober 2026. Roxy Dekker, superstar.

0: Roxy Dekker hier op Radio Gemiva. Het is 9 over 2 met Superstar op die woensdagmiddag op Radio Gemiva. En we gaan lekker door met de volgende, dat is ook een leuke. Dat is Timothy met Likke Likkie. En daarna krijgen we natuurlijk mooi zo met No Matter, want die komt gelijk achteraan. En ja, en dan krijgen we nog Stella Levity met Boston. En dan krijgen we natuurlijk ook nog Taylor Swift met Open Lights. Maar nu is deze, de speciale nieuw van deze week en de afgelopen weekend, is natuurlijk het Timothy met Likkie Likkie.
1: De speciale nieuwe!

Boyzone, het is kort over twee, No Matter What, hier op Radio Gemiva. Dat wordt een speciaal nieuw van Triple T met Licky. En we gaan door met de volgende, het is ook een leuke, Stella Lefty met Boston. On a train.

0: Stella Lafferty hier op Radio Mifa. Het is bij 2:50 met het nummer van Boston. Woensdagmiddag, het is 7 oktober 2026. En dat gaat dan weer zo lekker door, natuurlijk. En we gaan nog een draaien van Taylor Swift met Opa Lights hier op Radio Gemiva in de woensdagmiddagshow.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Swift, Opa Light hier op T-Radio. Ja, yeah, lekker. Zo, mooi nummer was het weer. En we gaan lekker door met de volgende. Het is ook een leuke. Die vind ik zelf heel leuk. Het is 3:06. Dat betekent dat we even nog lekker door gaan knallen hier met de radio. Dus daar gaan we. Hebben we allemaal zin in een beetje, jongens? Oké. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Fake Blood op die radio. Think it, think it, think it, think it, like it!

Whoa, fake blood. I think I like it, moet ik zeggen eigenlijk. En we gaan door met Freddy LeGrand met Put Your Hands Up Avoid It Right. Het is 3 minuten voor 2:30.

0: Eva Max. Hier zo op Radio Gemiva versus Potta Fake. Hier op Radio Gemiva. En we gaan even dat weer. Pieter, we gaan het weer doen.
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
3: Zon schijnt. 20 of 25 graden. Vanmiddag vanavond mist.
0: Nou, dan mis ik in ieder geval niks aan. Hey. Weer een woordschap, jongens. Woordschap altijd, jongens. We kunnen wel een uurtje woordschappers maken in het programma. Lijkt misschien wel leuk. Woordschappers een uurtje. Goed, we gaan even door met het top 5 van vandaag. Is van de Noordbaan uit Leiden. Leiden, wie kent het wel niet, hè? Leiden. De leidste stad van Nederland, hè. Duurste kermis ook van Nederland. Allerduurste kermis van Nederland natuurlijk. Telt er een vermogen aan de attracties. Dus voor hun is het niet gek. Want voor ons is het wel gek een beetje. Want ik wil niet eens in Leiden. Hoe kom je daar aan? Dus. Goed, terzijde. We gaan even door met de jeugdvertegenwoordiger. Met wat is gebeurd? Ja, wat is eigenlijk gebeurd overal? En dan krijgen we vast bouwen met heb je even mijn nummer 4. Maar nu is deze. Wat is gebeurd?
4: De locatie.
0: Top 5.
5: Nummer 5.
6: Props voor de highste rocker. In de Watska bar. Watska busy, rob. Mensen praten,

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes versus Bloedzweettranen. Daarvoor natuurlijk Phil Collins versus You'll Be In My Heart. En we gaan even een overzicht doen. Nummer 5 hoor je natuurlijk Jeugd van Tegenwoordig met What's Gebeurd. Nummer 4, Hongsbouw heb je voor mij. Nummer 3, Phil Collins. Heb je het al gezegd? You'll Be In My Heart. Nummer 2, André Hazes. Met bloed, zweet en tranen. En we gaan lekker even weer los met z'n allen. Met de snobbelkes. Daar gaan we.
1: Nummer 1.
2: Sensation.

0: De snommelkes. 8 minuten voor 3 versus links-rechts. Hier op Radio Gemiva. Zo, we gaan nog een paar draaien. Dat is Lumi 40. De eerste die van Chef Special met de Selavie. En dan krijgen we nog Davina Michel met Sia, Beautiful People. En dan krijgen we als laatste Lumi 40 met Rod Emmen Ketchum.
1: Heb jij de Radio Gemiva app al?

0: track dat vind ik nou mis. Nee, David Guetta met Sia versus Beautiful Things. En ik ga bye bye zeggen en ik hoor jullie wel volgende keer weer. Bye bye en zes wij. Dit is Yumi 40, Running in Kitchen.
1: www.radiogemiva.nl. Radiogemiva.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.
2: 24 uur per dag. De nieuwste indie hits online. Dit is Indie XL.

bijzonder. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond natuurlijk al jarenlang gewoontegetrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Ether. En verder op het hele internet ga ervoor naar goudstad.nl en daar vind je alles wat je moet weten en dan kun je dit programma ook terugluisteren. Vandaag is een bijzondere dag voor Indie 2000, want deze week slaat Indie 2000 zijn vleugels uit, jazeker. Vanaf deze aankomende vrijdag is Indie 2000 ook te horen op het internet radiostation Indie XL van 8 tot 10 ook. Indie XL draait 24/7 alternatieve muziek, indie muziek om precies te zijn. En dat is precies het soort muziek dat Indie 2000 al jarenlang op Goudstad draait. Wil je meer informatie weten over dit internet radiostation? Kijk dan op IndieXL.nl. Het wordt, al die indies worden wel een beetje een tongbrekertje, merk ik nu al, maar dat gaat helemaal goed komen. Voor de luisteraars van Indie XL die dit voor het eerst horen op vrijdagavond, welkom bij Indie 2000. Indie 2000 is al jaren actief op de Goudse lokale omroep en draait voornamelijk nieuwe alternatieve muziek, aangevuld met wat indie classics, soms omdat ik daar een aanleiding toe heb en soms omdat ik het gewoon, omdat ik het gewoon zin in heb. Ik ga zeggen, ga lekker zitten en ga lekker luisteren naar zoveel mogelijk nieuwe alternatieve muziek wat de afgelopen weken is uitgekomen. Een van de bands die ik heel veel draai in Indie 2000 het afgelopen jaar ongeveer is de Moodboard. En laat dat nou ook een band zijn die heel veel op Indie XL terecht gedraaid wordt. Dus zelfs zo erg dat hij deze week de Indie Disc is. De Dutch Single of the Week. Dit is de nieuwe Moodboard. Dit is Skin.

Moodboard dus, Skin, een nieuw werk. Een nieuw album van Moodboard komt uit op 30 april. Dat was ooit onze koninginnedag, volgens mij, als ik me niet vergis. Mocht je denken, hij klinkt af en toe een beetje vreemd. Ik heb een behoorlijke verkoudheid te pakken. Dus na al het distortion van Moodboard valt het misschien niet zo heel erg op. Maar normaal klink ik ietsje anders. Niet alleen hele nieuwe muziek van nieuwe bands in die 2000. Maar ook nieuwe muziek van wat meer gearriveerde bands, kan ik wel stellen. The War on Drugs, die... Ja, zijn we al begonnen met draaien toen ze net begonnen. Is toch wel een hele grote naam tegenwoordig. Maar maken nog steeds hele toffe muziek. Who's That? Dat is de nieuwe plaat van The War on Drugs.

Ja, ik ben zelf een tijdje op vakantie geweest de afgelopen weken. Dus ik heb weinig tijd gehad om nieuwe muziek te luisteren. Deze is al een paar weken uit. Maar voor mij was het een nieuwe plaat. The War on Drugs, What's Next? Dus ja, blijf een mooie band. Blijf, vind ik, een goede band. Oké, afgelopen week was er groot nieuws eigenlijk wel in Nederland, Indieland. The Track and the Keks, die komen na 25 jaar weer bij elkaar. Gaan toeren. Als je een beetje cynisch wil zijn, kun je zeggen het geld zal wel op geweest zijn. Maar ze schijnen er echt zin in te hebben. Ik hoorde een interview met Rick de Leeuw. En die zult er echt vol in. Dus ze gaan het hele Nederlandse clubcircuit rond. Vroeger kwamen ze ook veel in Gouda in Sowat. Daar ken ik ze van. Dus wie weet, daar zal ik wat vaker naar verwijzen. Omdat ik daar jarenlang zelf rondgelopen heb. En daar ook een behoorlijk aantal jaren geluidstechniek gedaan heb. Dus veel bands gezien heb. Ik hoop dat ze daar komen. Dan kan ik ook weer eens een keertje gaan kijken in mijn oude tentje. En anders dan moet ik het ergens anders gaan zoeken. Het leek me een leuk moment om weer eens eventjes een oude truck en de keks uit de kast te trekken. Danig in de war ga je horen. Dit is de truck en de keks.

0: En ze gaan ze even door. De truckende keksers, zodanig in de war. En ja, ze gaan dus weer op tour. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit stond op het album Met Hart en Ziel. Toch een van de bekende albums van de Keks. Zoals ze ook wel liefkozend te plegen te noemen. Iggy Pop. Ja, de laatste jaren brengt hij niet ontzettend veel muziek meer uit onder eigen naam. Maar hij mag zijn onspelende stem wel uit graag lenen aan anderen. De laatste daarvan in een rijtje is Mogwai. Het Schotse gezelschap Mogwai maakt doorgaans toch wat duistere muziek. En daar kan ik bijna zeggen, daar doet het volgende ook wel volledig recht aan. Underground, zo heet het. Dit is Mogwai met het stemgeluid van Iggy Pop.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

job, a job. It's a job. A job, a job.

het lijkt wel of dat stemgeluid van Iggy Pop met de jaren nog mooier en beter wordt. Je hoort hem samen met Mogwai, Underground. En ik ben Iggy Pop ooit bijna letterlijk tegen lijf gelopen toen ik per ongeluk backstage bij Pinkpop rondliep. En hij van het podium af kwam rennen terwijl ik net even een kijkje ging nemen van hoe het er allemaal naartoe ging. Daarna werd ik aangesproken door meneer Smeets van, waar is Iggy Pop? Ik zei, nou, volgens mij wil hij nog een liedje zingen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dan gaat het toch doen. En daar ging hij weer. Fantastisch. Bijzondere man, Iggy Pop. Goed, over Underground gesproken. Indie 2000 is niet het enige programma dat de sprong waagt naar een wat groter station. Ook het programma Going Underground, wat iedere vrijdag te beluisteren is op Gouwestad Radio, zal doorgegeven worden op Indie XL de komende, vanaf deze vrijdag ook. Dus ja, Leo en ik kijken er erg naar uit om er een mooie vrijdagavond van te maken. We zijn al buurtjes op de vrijdagavond bij Gouwestad en dat denken we dat mooi uit kunnen bouwen tot iets. Mocht je echt willen weten wat er echt aan zit te komen aan nieuwe muziek, dan moet je naar Going Underground luisteren. Leo weet de band zal te vinden. Ik zeg als gekscherend, voordat de mensen zelf weten dat ze een band gaan beginnen. Dus dan weet je een beetje waar dat staat. Mos is toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bands. Nog steeds van de afgelopen tijd. Zijn niet super productief, maar als we wat maken is het altijd weer goed. Komt een nieuw album uit. Daarvan is dit de voorloper. Why oh why, dit is de nieuwe Mos.

De nieuwe Morse's Why Oh Why. Het album is aanstaande en ze gaan ook weer toeren. En ik heb ze zelf meerdere keren live gezien. Vanaf de Ronda in Vredenburg tot hier in de etalage in de lokale platenzaak in Gouda. Het was allemaal goed, hoe ze het ook aanpakken. Mijn kaartje voor Roadtown heb ik alvast in de pocket. Als je de kans krijgt, ga ze zien. Want het is echt een goede band live. Morse dus. Goed. Ik begon dit uur. Ik ben hem helemaal vergeten af te kondigen. Door de excitement, zeg maar. Dat we ook nu op Indie XL zitten. Maar ik begon dit uur met Fontaine's DC natuurlijk. En Boy in a Better Land van het album Dockrell, het eerste album. En dat was wat ik meestal doe bij Indie 2000, is het uur beginnen met een oude plaat van een band die een nieuw nummer uit heeft. En dat nieuwe nummer hoor je dan na zo'n half uurtje ongeveer in de uitzending. Nou, daar zitten we nu zo'n beetje. Fontaine's DC is weer lekker plaatjes aan het droppen. De vorige was Marianne, is een maandje oud, denk ik nu. Er is nieuwe uit, Tongue heet dat ding. Laten we daar eens lekker naar gaan luisteren. Het nieuwe werk dus van Fontaine's DC.

Ja, dat was een bandje Westside Cowboy. Die komen uit Manchester. Er komt ook goede muziek vandaan. Daar gaat er vandaag nog wel meer dingen vandaan horen, denk ik. Je hoorde Dope Bro. Inderdaad. Ja, voor de rest weet ik niet zo heel erg veel van de band. Ze zijn net bezig, dus ongetwijfeld komt daar nog meer van terecht. Wie al wat langer bezig is, dat is de band The Homesick. Die volg ik eigenlijk per ongeluk al een hele tijd. Ik heb ze een keertje in een voorprogramma zien in Echo in Utrecht. En ik zal eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat het hoofdprogramma was van die avond. Maar dat waren hele jonge gastjes. Volgens mij waren ze toen 15, 16 of zo. Die echt toffe muziek maakten. Je kon inschrijven voor een cassettebandje. Die heb ik nog ergens slingeren, denk ik. Gaan we eens opzoeken. En dat was een beetje het begin. En ze zijn al die tijd doorgegaan. En ze hebben nu een nieuwe plaat uit. En die is toch echt wel weer erg leuk. What's Up With All That Shangri-La's? Dat is de titel van het album wat ze gemaakt hebben. En wat je gaat horen is Love of the Leech. Dit is The Homesick.

Love of the Leash hoor je van The Homesick uit Dokkum komen deze heren. Ja, het zijn ondertussen wel heren, het zijn geen ventjes meer. Ze zijn al vanaf 2012 bezig zo'n beetje, dus het zijn al flinke jongens geworden. Goed, Kyo, die zou je kunnen kennen van het hitje, een klein hitje, Thorn. That's Me, dat is hem dus. Is een hele plaat vanuit ondertussen. Put a Smile on For Me heet dat album. Ik heb het even zitten luisteren. Het is toffe muziek, maar dat That's Me is toch wel het meest catchy nummer, denk ik, dat daarop staat. We hebben er wel een nieuwe plaat uit, dus die gaan we maar tenminste gebombardeerd tot een soort single. Voor zover er natuurlijk nog sprake van is in deze tijd. Thorn, dat is de plaat die ze vooruit schuiven. Dit is Kyo.

Ja, van het album Put a Smile on For Me hoorde je Keo Thorn. En het album is meer dan de moeite van het luisteren waard. Dat dan weer wel. Goed, het gezelschap Div of Dive of DIIV, hoe je het ook noemen wil, is graag gezien gast in zowel Indie 2000 als op Indie XL. Dus in deze eerste aflevering van Indie 2000 op Indie XL kon die natuurlijk niet ontbreken. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Dat klinkt een tikkeltje anders dan dat we van ze gewend zijn, maar het blijft wel mooi hoor. Trillions hoor je, dit is Div.

dat is een staandeind kunnen we stellen. Trillions hoor je van Div, of DIIV, hoe je het noemen wil. Het Mandrake Handshake. Ik heb nog een klein beetje tot voor de laatste plaat voor dit uur. En die is van Mandrake Handshake. Gezelschap uit Londen. Maken ja, een soort hippie-achtige muziek, worden ze wel vergeleken. Waar de Technicolor, Whirlwind, waar Krautrock en Art Pop en Dash of Flamboyant Squirm Scroll Together. Nou, daar kan je het allemaal mee doen. Dit lees ik niet op, hè, dat begrijp je. Het is, ja, ik vind het een hele fijne muziek eigenlijk. The Theater Modulo 5. Zo heet het album. Dit is Mandrake. Of de track die je gaat horen. Dit is Mandrake Handshake.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
2: 24 uur per dag. De nieuwste indie hits online. Dit is Indie XL.

de tweede uur van Indie 2000 werd afgetrapt door Indian Askin. Een lekkere oude plaat. Keep It To Myself van het album Another Round. En toen dit album uitkwam, had ik echt wel het idee van... hé, dit is een goeie, dit wordt wat voor de komende jaren. Maar helaas, vrij snel na dit album viel de band een soort van uit elkaar. En er wordt onder naam Indian Askin nog wel muziek gemaakt. Maar dit niveau hebben ze wat mij betreft nooit meer bereikt. Ik vind, blijf dit een geweldige plaat vinden. Gooi hem af en toe nog eens op de draaitafel. Dus goed, door met nieuw gezelschap voor zover ik weet. Still Blank, zo noemen ze zichzelf. Dit is nieuw werk, Ain't Quite Right.

Ain't Quite Right van het gezelschap Still Blank hoorde je. Door met This Is Lorelei. Een beetje een rare naam. Ik dacht eigenlijk van nou, die zullen waarschijnlijk wel uit Duitsland komen. Maar dat komt hij dus helemaal niet. Hij komt uit New York City. En hij was ooit, of hij is nog steeds deel van het gezelschap Water From Your Eyes. En geheel toevallig kwam ik erachter dat er de zangeres daarvan ook een samenwerkingsverband heeft met een andere. Die doen we hier gelijk na. Komen we zo op. Maar voorlopig hebben we het eerst over This Is Lorelei. Het is het alter ego, of de artiestennaam zoals ze dat ooit noemden, van Nate Amos. En ja, hij maakt mooie, een beetje dromerige muziek, akoestisch. Ik vind het wel erg mooi. The Kid with the, with the Crown, volgens mij. This Is Lorelei.

The Kid with the Crown dus van This is Lorelei. En dit is, wat ik al zei, de artiestennaam zeg maar, van Nate Amos uit Amerika. En die man die zit normaal gesproken in het gezelschap Water From Your Eyes. En geheel toevallig heb ik ook een andere plaat uitgezocht voor vandaag van Radio Free Alice. Nieuwe plaat van deze band. En die werkt weer samen met Rachel Brown. En dat is dan weer de zangeres van Water From Your Eyes. Dus ik denk dat Water From Your Eyes tijdelijk op een laag pitje staat. En dat ze lekker aan het uitzoeken zijn wat ze nog meer kunnen doen. Radio Free Alice dus. Zanger Noah Learmond. Krijgt gezelschap dus in deze plaat van Radio Free Alice. Al die namen worden een beetje vaag. Radio Free Alice dus. En wat je gaat horen is Big Ideas.

Ja, jarenlange vaste waarde uit België. Ozark Henry hoorde je met zijn nieuwe act Dreamer. Ozark Henry is natuurlijk de naam, de artiestennaam noem ik dat maar weer, van Piet Godard. En ik zat even te kijken, van, die loopt al een poosje mee. Hij is al 30 jaar bezig. In 1996 kwam zijn eerste plaat uit. I'm seeking for something that he has already found me. Dat was dat eerste plaatje. En volgens mij heb ik die nog ergens in mijn cd-kast staan uit die tijd. Want ik vond het toen al goed. En ik ben hem altijd blijven volgen. En ik vind dat hij onwijs toffe muziek maakt. Dus die ga je nog wel vaker horen in die 2000. Ozark Henry dus. Goed, een van de leukere dingen uit Engeland van de afgelopen jaar ongeveer. In het begin moest ik er heel erg aan wennen, maar ondertussen ben ik er redelijk aan gewend. Is het gezelschap Fat Dog. Dit is Cancel Me.

Fat Dog Russ, Cancel Me, I'm Tired. Dat hoorde je. Goed, de meneer Oliver Simmons, die zou je kunnen kennen, want hij is al jarenlang een vaste waarde in de band Bazaard. Maar hij doet ook solowerk. Hij woont tegenwoordig gedeeld tussen Antwerpen, waar hij vandaan komt, en Los Angeles. En hij is lekker aan het werk aan solowerk naast zijn werk, dus voor Bazaard. Dit is nieuw werk van hem. Wake Up, dit is Oliver Simmons.

Oliver Simmons, of Simons, want hij komt gewoon uit Antwerpen, woon origine. Wake Up, dus solowerk van deze bizarre muzikant. Goed, door met Madra Sala. Ik ga je even goed uitspreken. Het gezelschap komt uit Ierland, dus het zou zomaar Gaelic kunnen zijn. Ik ben meerdere keer in Ierland geweest, maar van Gaelic kan ik echt geen kaas maken. Het is een band die een behoorlijke live reputatie al heeft en nu een plaat uit heeft. Ribbon Factory. Het is nog een beetje rauw aan alle kanten en daar houden we eigenlijk wel van. Luister naar Madra Sala, Ribbon Factory.

Ja, dit zou live, dan zou dat harmonium goed ingemixt best wel eens even heel erg lekker dronend in de studio kunnen klinken dit. Madra Salla hoorde je, Ribbon Factory. En ik vind het echt een hele toffe plaat. Er zit een beetje, nou, een behoorlijk berg Ierse soul invloeden in, maar toch ook dat rauwe randje van, ja, wat is het? Postpunk? Ik weet het niet. Maar het is, erg fijn dit. Ik hoop dat ze nog veel meer platen uitgebrengen op deze manier. Goed, Wies, dat is toch wel een van de meer bijzondere namen in het Nederlandse clubcircuit al een poosje. Met name sinds dat ze dat nummer Bandje heeft gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak van Mark Rutte tijdens de coronaperiode. Kent bijna iedereen er wel, maar ze maakt al wat lange platen natuurlijk en daar gaat ze lekker mee door. Ze heeft nu een ja, ik weet nou niet precies hoe ik het moet bekijken, want het is een soort EP-achtig iets, maar het zijn allemaal dezelfde nummers, op andere manier gespeeld. Samen met Mathieu Terrin, die ken ik dan eventjes niet, maar dat ga ik even uitzoeken voor je binnenkort. En alle nummers heten volgens mij Opnieuw en zo klinkt het ook. Luister naar Wies, Opnieuw.

Wies, samen met Mathieu Terrin. Opnieuw, maar dat had je al bedacht, denk ik, dat het zo heette. Ik vind het weer een leuke plaat van deze Wies. En goed, ik vind het altijd verfrissend wat ze maakt op de een of andere manier. Bent die vorig jaar in die land binnen donderde ongeveer, was Bleach 93. We hadden er allemaal nog nooit van gehoord. En ineens waren ze daar en ze gaan voorlopig niet meer weg. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Tourniquet heet dat. Dit is Bleach 93.

Tourniquet hoor je. Ja, dat kan een hele vervelende EHBO-handeling zijn of het kan een draaihekje zijn. Ik weet niet zeker welke van de twee je bedoelen. Bleach 93 hoorde je dat. Die heerlijke plaat van een fantastische band waar we hopelijk nog veel van gaan horen. Dat geldt ook voor de volgende band uit Nijmegen. Cloud Surfers. Er was al een poosje weer een beetje stil rond ze, maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Alone Together, zo heet het hele album. Ik heb er een track vanaf gekozen. Waarvan ik begon niet weten hoe ik het uit moet spreken, maar we gaan gewoon ons best doen. Erg niets, volgens mij. Dit is Cloud Surfers.

Godsamme, een geweldig nummer weer. De Cloud Surfers hoorde je. Heerlijk, fantastisch nummer zeg hij dit. Oh, ga ik deze hele plaat ga ik eens even helemaal op mijn gemak beluisteren. Want erg fijn moet ik zeggen. De Arechnitz, zo heet het ongeveer. Ga luisteren naar dat album Alone Together. En gewoon uit het vaderland, gewoon uit Nijmegen. Goed, dat geldt niet voor de volgende band. A Perfect Circle, dat album Mer de Non heb ik kapot gedraaid toen het uitkwam zo'n beetje. Het is dat een cd is, sinds de plaat was geweest, had hij grijs geweest. En er is een nieuwe plaat uit van deze band van Maynard James Keenan. Je kent hem wel van Tool. Het is allemaal ietsje tammer geworden, maar goed, de goede man. Die begint ook wel een beetje respectabele leeftijd te bereiken, denk ik. Laten we maar eens luisteren. Tool met Concern. Dit is A Perfect Circle.

0: should concern.
1: Ja, yeah. Goed. Dus voorlopig nog geen sprake van een nieuw album, maar dit klinkt wel erg mooi hoor. To whom it may concern. A perfect circle. Kunnen die mannen altijd goede muziek maken. Goed, we zijn aangekomen bij de laatste voor dit uur, voor deze Indie 2000. De eerste Indie 2000 op Indie XL. Ik hoop dat je het tof vond. Ik vond het erg leuk in ieder geval. Nederlandse band Library Card. Volg ik ook al sinds ze begonnen zijn. En op zich doen ze continu hetzelfde, maar dat doen ze dan op een hele goede manier. Dus ik blijf het erg fijn vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Luister nu naar Library Card. Dit is Breakfast of Champions.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Gouden Stad.
7: Dit is RTV Gouden Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
8: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
9: Ja, een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. We zijn er na enige tijd zijn we er weer bij. Het heeft even geduurd, dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen waarom en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 6 weken. Ja, geloof het of niet, maar dat is echt heel lang. Vind je ook niet? Ik heb lekkere houseplaatjes voor je meegenomen. Zo onder andere ook deze van I Want It All van Casper Cole. We hebben heel veel leuke housemuziek het aankomende uur. Daar gaat dit programma om. Mijn programma is Nightflow. Mijn naam is Troy de Bruin. En leuk dat je luistert naar RTV Gouden Stad.

Can't Stop Playing hier op Radio Gouwestad. Leuk dat je er weer bij bent, zeg. Oh, het voelt weer vertrouwd. Na ongeveer 5-6 weekjes geen programma te hebben kunnen maken, ben ik toch weer terug op de zender. Welkom! Mijn naam is Troy de Bruin. Normaal gesproken maak ik op woensdagavond tussen 9 en 10 het house-programma hier zo. Ik draai een beetje tech-house muziek, house classics, dance classics. Alle leuke muziek van deze tijd. Nou ja, wat hoor je dan zowel? Je hoort heel veel James Hype, Armin van Buuren af en toe. Soms is wat van Martin Garrix. Je hoort ook heel veel dingen. Even kijken, wat heb ik allemaal klaarstaan? Odin en Fetso komt eraan. Fischer, Maupay, allemaal dat soort artiesten. Laten we het daar eventjes op houden. Dus mocht je dit voor het eerst horen en denken, nou, dat klinkt best gezellig. Luister volgende week gezellig weer mee, want ik ga er gewoon vanuit dat ik er volgende week weer ben. Ja, dit is namelijk enige tijd geleden ging ik op vakantie naar Tenerife. En daarna hebben we elkaar eigenlijk niet meer gesproken. Deze vakantie hebben we gigantisch leuk gehad. We zijn samen met mijn vriendin richting Tenerife geweest. Eigenlijk het hele eiland wel gezien. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. We hadden een autootje gehuurd, dus je kon eigenlijk overal heen. Dus dat was perfect. Daarna teruggekomen van die vakantie, eigenlijk keihard aan het werk gegaan. Eventjes dit, eventjes dat. Mijn werk is, ja, laten we zeggen, ik kan 24/7 werken. Dus mijn werk loopt af en toe wel eens uit. Er zit niet echt een tijd aan verbonden, zoals de meeste kantoren gewoon dicht gaan om een uurtje of zes. Gaat mijn werk eigenlijk 24/7 door. Dus zodoende, het liep een keertje uit. Er zijn wat dingen tussen gekomen. Familieleden die wat van je moeten hebben, om het zo te zeggen. Bepaalde verplichtingen waar je niet omheen kan. Nou ja, zodoende kon ik dus helaas niet de afgelopen weken programma maken. Maar ik hoop dat we dat met deze uitzending weer goed kunnen maken. Ik heb namelijk een van mijn favoriete nummers meegenomen. Odin en Fetso. Het is namelijk een van de eerste nummers die ik heb gedraaid op deze zender. Ik heb even teruggekeken in de playlist en het was liedje nummer 5 wat ik ooit op deze zender heb gedraaid. Je hoort hem hier, Lady Love, Odin en Fetso. Radio Gouwestad.

One by one, number one, James Hype, Major Lazer hier op Radio Gouwestad. Ik zat van de week even door mijn gelijkte nummers af te spelen. Dat zijn iets van 2000 nummers of zo. Toen kwam ik dit nummer tegen. Echt een ouderwetse. Ja, het brengt je echt weer een beetje terug naar 2014, 2013, wat is het? Don't be shy hier op Gouwestad.

Onlangs liep ik in Amsterdam en toen vond ik daar een straatmuzikant. En die straatmuzikant die had een mondharmonica. Toen dacht ik, nou, dat apparaat dat is grappig. Even kijken wat zo'n ding kost, toch? Dus ik op de eerste beste webshop die naar boven kwam dat ding besteld, want dat was namelijk maar 15 euro. Dus ik zit soms thuis of als je me tegenkomt in de auto af en toe op die mondharmonica liedjes te oefenen, zoals bijvoorbeeld een kort jakje of zo. Ik zal binnenkort eens laten horen. Over Amsterdam gesproken, je hoort hier maar op. Dit is Drugs from Amsterdam op Radio Gouwestaan. Off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Losing It, hier van Fischer op Radio Gouwestad. Elke half uur doe ik een ouderwetse klassieker draaien. Nu was ik dit echt 2 seconden voordat ik dit praatje begon nog eventjes aan het doorlezen en aan het voorbereiden. Dus ik heb alle recente informatie van je over dit nummer. Soms neem ik een vinylplaatje mee, soms neem ik een cd'tje mee, een cassetteband. Alles kan gedraaid worden in deze studio. Dat is het voordeel van de lokale omroep. Nu heb ik er gewoon even eentje uit de computer gepakt, omdat ik wat last minute dit nummer heb uitgekozen. Ik kon namelijk niet kiezen. Ik zat namelijk te twijfelen tussen Robin S. of deze van Dominica. 1994. Ja, dat is al een tijdje geleden, niet dan? In eerste instantie was het niet echt een hit, maar het werd pas echt later een hit. 2015 heeft het zelfs een prijs gewonnen, namelijk de best gedraaide dance tune van het jaar. Ja, kan jij het geloven, kan ik het geloven. Daarna is er dus een remix gemaakt en is die pas echt soort doorgebracht. Ze hebben hem gewoon geremaked. En je hoort het bekende deuntje misschien al. Het is niet een extreem grote hit, maar een redelijk grote hit. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Ik ga hem niet de volledige 5 minuten draaien. Maar ik hoop dat je er toch nog even van kan genieten. I'm Gonna Let You Go. Oh, wat is hier lekker. 1994, het origineel. Op Radio Gouwestad.

0: Hallo. Wat is jouw favoriete nummer van Odin en Fetso?
1: Ja, nu zet je mij echt vol voor de blok.
0: Is dat toevallig Tell Me What You Want?
1: Ja, die ja.
0: Oké, okay. Zal ik hem dan maar eens instarten?
1: Ik zit hier een heel leuk gesprek te voeren met je moeder.
0: Oh, je zit lekker op de bank. Met wie spreken we eigenlijk?
1: Ja. Hoi, met Yara.
0: Wat leuk. Ik ga hem voor je instarten. Oh, dit is Odin en Fetso met Tell Me What You Want. Dankjewel.

is Tell Me What You Want van Oden en Fatso. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Ik zat van de week eens door dat playlistje heen te scrollen, wat ik al eerder zei vandaag. Namelijk mijn gelijkte nummers op Spotify. En daar kan je dus best wel gekke dingen tegenkomen als je al een geschiedenis hebt van jaren. Zo vond ik dus ook een echte hele harde beuker van het nummer Bla Bla van Armin van Buuren. Dus ik, ja, in eerste instantie, dit soort muziek zou je niet zo echt verwachten bij deze omroep. Maar we gaan het gewoon doen. Het is 9:45. We gaan gewoon lekker een beetje hardstel van Armin van Buuren draaien. Klaar voor? Komt-ie. Hallo? Oké, we doen hem even handmatig instarten. Dat doen we dan zo. Ja, daar komt-ie.

Alesso hier met Sarah Larsson met Words. Oh, wat is dat, een lekker pianootje in, vind je ook niet? Nou, dan gaan we nog eventjes een lekker piano house nummertje draaien. Ik draai hem wel vaker. Hij is namelijk van Marshall Jefferson. Move Your Body. Oh. Even afsluiten met zo'n lekker piano muziekje, niet dan? Heerlijk, man. Oh, zet die radio nog heel even wat harder. We gaan tot 10 uur even door met lekkere house muziek.

Oh, wat lekker zeg. We gaan nog heel eventjes door tot 10 uur, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Ik wil bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Troy de Bruin. Dit is het programma Nightflow. Volgende week, 9 uur, ben ik er weer. Tot een uurtje of 10. Tot volgende week. We gaan hem afsluiten met Won't Look Back van Duke and Demons. Hier op Radio Gouwestad. Tot volgende week!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Oké. Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer. Zo echt zo, op haar knieën. Het zag er reuze goed uit.

for. And tear my arms, let me hold you like I never did.

Luister naar het muzikale hart van de stad. Muzikale hart van de stad. Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze coming-out day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.